0: Jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
5: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de Brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: terugluisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
0: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: rest in peace.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met de aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
4: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
5: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
6: Het jaar waarin we zijn begonnen.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
2: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en de militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Hey, goedemorgen allemaal. Bijna 6:04. Veel mensen die alweer lekker wakker zijn op deze dinsdag. Kan ook wel weer eens een dag worden zoals vanouds. Tenminste, veel mensen moeten ook deze week gewoon weer beginnen met werken. Scholen zijn weer begonnen. En dan is het meteen weer druk. Als je wakker bent, laat even weten. 06-573-28203. Dan weten wij ook een beetje wie er allemaal weer meedoen deze ochtend. Of misschien heb je net de nachtdienst gehad. Dan hoop ik dat je nog even een klein stukje van ons programma meepakt en dan heerlijk gaat slapen. In ieder geval fijn dat iedereen erbij is. En app ons vooral, hè, tot een uurtje of 10. En ik blijf het zeggen, als je dan toch net wakker bent en je hebt nog eventjes voordat je moet gaan werken of andere activiteiten hebt, ga even naar de site omroepbrabant.nl/top1976 en lever even je stemlijstje in. Dan ga even lekker op zoek naar mooie plaatjes, leuke plaatjes, ontroerende plaatjes, liedjes waar je vrolijk van wordt, liedjes waar je een bepaald gevoel bij hebt, en levert dat dan even in. Want het gaat heel goed met de stemlijstjes, maar wij merken echt dat mensen ermee bezig zijn. En dan komt er bij ons hier in het team van de radio een soort van wil in ons om er echt een sport van te maken, om nog meer lijstjes binnen te halen dan we ooit hebben gedaan. Dus help ons een handje en ga naar omroepbrabant.nl/top1976. En dan kan ik namens iedereen zeggen die hier rondloopt, dankjewel alvast.
1: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Owl City, Fireflies. Ja, kei goedemorgen en van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. Het is vandaag dinsdag 25 augustus. Vandaag is er veel bewolking in Brabant, ook enkele buien. Tot maximaal 20 graden. En ja, dan vanaf morgen wordt het gelukkig wel weer een stuk warmer. Dus dat is wel weer positief nieuws.
1: Ja, het is het WK roeien in Amsterdam. Rapper Eminem die veld 100 paar sneakers. En de prestatie van de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is vandaag
0: Xavi
1: Hernandez.
0: Ja, prachtig mooi. Vandaag onder andere jarig. Frank Masmeijer, 65 jaar. Victor Leu, dat is die acteur.
1: Ja.
0: Hele goede acteur. En ja, dit is ook wel mooi. 65 jaar, Billy Ray Cyrus. En dat is dan weer de papa van... Ja, want dochter Lief zat natuurlijk ook in één keer in de muziek. En,
1: ja, zou dat nou leuk zijn? Want hij is natuurlijk zelf ook artiest. En dan krijg je een dochter, die wordt ook artiest. En die is dan ineens veel populairder nog dan jij. Zou dat juist mooi zijn? Of zou je dan toch ook denken...
0: Dat is een moeilijke. Ik denk dat het echt per gezin verschilt. Hoe dat,
1: dat denk
0: in elkaar zit. Maar goed, ja. In ieder geval allemaal van harte proficiat. Het nieuws, Niek.
2: Ja, een hartelijk avontuur is gistermiddag voor een jongetje van 3 geëindigd op een station in Eindhoven. De knul was moederziel alleen met de trein van Rotterdam naar de stad gereisd. Hij was per ongeluk ingestapt in Rotterdam, dus in Eindhoven uitgekomen. Daarna van naar Breda gebracht. Ja, herenigd met zijn moeder, ja. Bij een afvalverwerking in Os heeft gisteravond brand gewoed. Er kwam veel rook vrij die richting het centrum trok. Brand werd rond 8 uur ontdekt. De brandweer uit Os werd bij blussen geassisteerd door korpsen uit Hees en Bergen. Maand geleden was er ook al brand bij deze afvalverwerker. En als het aan de Franse president Macron ligt, verrijzen er in de toekomst 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Daarvoor sloot hij gisteren een intentiedeal van 6 miljard euro met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. De investering komt uit Saoedi-Arabië dus. Ja.

0: best wel eens zo'n rondje gaan maken als vakantie zijn, hoor.
1: Nou, zeker. En zij kunnen wel bouwen, want die investeringsmaatschappij die erachter zit, die hebben ook dat park Six Flags Qiddiya, waar de grootste, snelste achtbaan ter wereld van een berg te
0: ramt. Dus daar wil wel...
1: Ja, dus ik verwacht hier ook wel wat van.
0: Ja, ik ben dan benieuwd wat ze gaan maken.
1: Ik denk, kijk Goeiemorgenland. Dat kan niet anders.
0: Ik ben voor. 6:15. Kijk Goeiemorgen.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Wil jij koffie? Of thee? Mag je zo meteen laten weten. Wij laten uiteraard voor jullie weer twee fragmentjes horen. Eén hoort bij koffie, één hoort bij thee. En dan willen we graag van jou weten, wat mag er niet ontbreken na 6:30? Dat doe je door zo meteen even een appje te sturen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Ik ben heel benieuwd waar je voor gaat. Laat het vooral van je horen, want wij vinden het alleen maar leuk om heel veel appjes te krijgen. En dat we ook kunnen zeggen, nou, het was nog spannend. Of mensen wilden echt alleen maar koffie of thee horen. Het kleine moeite voor jou en een heel groot woord van dank namens ons. Dus luister even mee naar de opgaves voor vandaag. En dan mag jij laten weten wat je wil horen. Wordt het vandaag koffie of wordt het thee?
1: Wil jij koffie?
2: Dat komt door jou. Dat komt gewoon door jou.
0: Bij koffie, Guus Meeuwis, dat komt door jou.
2: Het zit heel dicht bij mij.
3: Of toch liever een bakje thee.
0: Ja, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
4: When you would be here in my arms, waiting for tonight.
0: Zeg het maar, waar gaan we voor op deze dinsdagochtend? Gaan we voor koffie of gaan we voor thee? Bij koffie zit je goed, want dan kom je bij Guus Meeuwis. Dat komt door jou. En zeg je nee, ik wil eventjes lekker de heupjes laten draaien, lekker dansen. Dan moet je zeker voor thee gaan. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. 06-573-28203. Dat is het appnummer van de studio. Laat even iets van je horen en dan kunnen wij zometeen stemmen gaan tellen. Dus koffie is Guus Meeuwis, dat komt door jou. En thee is Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. Denk er even over na en stuur dan een appje. 06-573-28203. En zet sowieso dat appnummer in je telefoon, hè, want wie weet waar je het allemaal nog voor kan gebruiken de komende maanden. Kleine tip van mij. Dit is Casey en de Sunshine Band.

0: Dit nummer zou wel een goede zijn voor een quiz. Hoe heet de titel van dit plaatje? En dat je dat dan gewoon 4 minuten laat horen. Het is ongeveer 82 keer gezongen in 1,5 minuut. Dus Casey and the Sunshine Band.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie hoort vandaag Guus Meeuwis en dat komt door jou.
2: Ja, het zit heel dicht bij mij.
3: Of toch liever een bakje thee.
0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. En nu is het aan jou. Wat zou je graag willen horen zometeen? Guus Meeuwis hoort bij koffie. Jennifer Lopez hoort bij thee. 06-573-28203. Je hoeft eigenlijk alleen maar koffie of thee te appen. Dan kunnen wij zometeen over een minuutje of twee de stemmen gaan tellen. En dan hoor je dadelijk na het nieuws wat het uiteindelijk is geworden. Dus waar gaan we voor? Koffie is Guus Meeuwis, thee is Jennifer Lopez. Laat het weten via 06-573-28203. En stuur gewoon even koffie.

0: Brabant.
1: Het weer van vandaag. De dag start nog best wel zonnig, maar uiteindelijk komt er veel bewolking en is regionaal zelfs een bui mogelijk. Het is op een gegeven moment wel een graadje of 23, maar door de buien gaat het weer langzaamaan zakken naar een graad of 20. Goeie nieuws komt er wel aan. Morgen en overmorgen gewoon 25 graden. En genieten. En nieuws krijg je van Niek de Vries.
2: Een grote meerderheid van de insprekers op de bijeenkomst over de asielopvang in Engelen heeft zich, zoals verwacht, uitgesproken tegen het plan. Niet iedereen is tegen het opvangen van alleenstaande minderjarige asielzoekers, maar bijna iedereen is wel tegen de opvang op de beoogde plek op industrieterrein De Futter. Half september dan spreekt de raad met het gemeentebestuur over het plan. Vier auto's zijn gisteravond laat door brand verwoest in Tilburg. De brand op een parkeerplaats op een bedrijventerrein werd rond 11 uur ontdekt. Wordt nog onderzocht of er sprake is van brandstichting. Het is zo droog in Brabant dat moeras de zee zuipert. Ten oosten van Bergen-op-Zoom voor het eerst in meer dan 700 jaar helemaal is drooggevallen. Op de keurig droge bodem liggen honderden dode vissen. Boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap.
3: De vis had zich teruggetrokken in de diepste wateren, maar die zijn hier doodgegaan omdat ook hier het water verdwenen is. Dit is echt ongekend dat zo'n moeras hier in de Brabantse Wal helemaal droog valt. Dat is nog nooit vertoond en dat laat zien dat dit droge jaar, het stapelt zich op die voorgaande droge jaren en daarmee wordt het effect steeds groter en groter.
2: Volgens de boswachter heeft de regen van vorige week nauwelijks effect gehad en is er nog een watertekort van honderden millimeters. Het is in 8 jaar tijd niet gelukt om vuurwerkincidenten in stadions uit te bannen. Ondanks allerlei afspraken tussen clubs, de voetbalbond, de overheid en het Openbaar Ministerie. Tot die conclusie komt het zogenoemde auditteam Voetbal en Veiligheid. Het adviesorgaan van de overheid en voetbalbond vindt dat alle betrokken partijen een stap extra moeten zetten.
4: Partijen hebben hier een verantwoordelijkheid in, moeten daar ook voor zorgen dat ze hun verantwoordelijkheid daarin nemen. En volgens mij, als alle partijen daar een stapje harder in gaan zetten, en dat is denk ik ook wat wij als auditteam nu ook aanbevelen, ga nou ook dat plan uitvoeren, ga dat stapje extra doen, dan denken wij dat het ook wel een stuk beter kan.
2: Het adviesorgaan vindt dat minister van Justitie en Veiligheid de regie moet gaan pakken. En dan een verhaal in het AD over een vakantie in Italië die voor een Nederlands gezin anders eindigde dan ze hadden gedacht. Een auto werd een paar dagen voordat ze terug wilden gaan rijden naar ons land gestolen. En een dag later werd hun auto eigenlijk het middelpunt van een politieachtervolging. Agenten die zagen de wagen vlak bij de stad Turijn volgde een wilde achtervolging die dwars door de stad ging en ook door het historische centrum. Uiteindelijk konden de drie inzittenden worden opgepakt en de bestuurder bleek ook geen rijbewijs te hebben. Nou, geluk voor het gezin, die auto is niet beschadigd geraakt, dus ze krijgen hem zo snel mogelijk terug.
1: Ja, dan zul je daar zien dat de een naar de andere bon op de mat vliegt en dat is helemaal niet jouw schuld.
5: Ja, echt voor een paar duizend euro boetes op de mat. Ja, die zullen ze wel kwijtschelden dan, toch?
2: Ja, maar dat kost wel een hoop bureaucratie waarschijnlijk
1: om dat allemaal gedaan
2: te krijgen.
1: Daar ben je wel een paar jaar mee bezig.
5: Dat je zo vanuit zo'n helikoptershot je eigen auto ziet rijden en je denkt, ik zit gewoon mijn croissantje te smeren. Ja. Wat gebeurt hier nou weer?
1: Het onze Hennie de auto meegenomen, wat zijn we toch weer?
5: Ja. Hij ging alleen een baguette halen, toch?
1: Ja. Kijk, goedemorgen. Welkom, fijn dat je erbij bent. Dit is de ochtendshow. Zometeen met de uitslag van

0: Ferdy, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je zou denken, je zit in een windtunnel, maar volgens mij zit jij gewoon in de cabine.
1: Juist, helemaal goed.
0: Waar ben je onderweg naartoe?
1: Ik ben onderweg naar Bladel.
0: Naar Bladel? Kijk, kijk, kijk. En hoe laat staat er op de navigatie om te arriveren?
1: Op 9.20 uur.
0: Oh, dat is nog 2,5 uur ongeveer. Oh, dat komt wel goed. Nou, dan zijn wij er ook nog, dus dan kun je lekker blijven luisteren. Maar de vraag is een beetje, waar gaan wij voor op deze ochtend? Gaan wij voor koffie of gaan we voor thee?
1: Ik heb net gesproken op voor de koffie.
0: Ja, ik kan jou zeggen, bijna iedereen wilde voor koffie gaan. Het is natuurlijk en een prachtig liedje en het is natuurlijk van onze Guus. Dus wij gaan er met heel veel plezier en liefde draaien. En dan kom veilig in Bladel, hè, alsjeblieft.
1: Doen.
0: Mooie dag vandaag. Dankjewel. Houdoe. En natuurlijk super bedankt voor het stemmen. Met overgrote meerderheid. Guus Meeuwis, dat komt door jou.
2: Ik laat vandaag de mensen lachen. Tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent. En ik jou kan voelen.

0: Queen en Killer Queen. Deze week hebben we natuurlijk gewoon weer een Omroep Brabant tipplaat. Dat is een plaat waarvan wij denken van nou, dat zou wel eens wat kunnen worden. En ja, dat is altijd leuk, want de ene plaat dat bloeit helemaal op. De andere blijft altijd een beetje in de luwte. En nu denk ik, nou, ze heeft er wel weer eentje te pakken. Weer een echte tipplaat. Haar naam is Roxanne Hazes. Heeft een nieuwe single uit. En die is deze week Omroep Brabant tipplaat. En die heet Vang Je Mij.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.

0: Roxanne Hazes en Vang je mij. Straks gaan we natuurlijk weer bijgepraat worden over het nieuws door onze eigen Niek. Maar het is wel leuk dat wij altijd proberen om het laatste berichtje wat Niek heeft, om te raden waar het over gaat. Niek gaat zo meteen een hint geven over dat bericht. Mocht je dadelijk denken, oh, ik weet wel waar het over gaat, of je wil een gokje wagen net als wij, dan mag dat altijd via 06-573-28203. Niek.
1: Hier is een 101-jarige voor opgepakt.
2: Had op OnlyFans.
0: Word je daarvoor opgepakt?
2: Ja, tegen die leeftijd wel.
0: Is ze?
2: Ja, ik zou het niet weten.
0: Of ik denk of dat ze te veel gezopen had in een discotheek.
2: Oh.
0: Of iets dat ze compleet strak stond van de drugs.
2: Ja, ik doe nog een serieus antwoord. Ik zeg iets in het verkeer.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. Wil jij dat noteren?
1: Het is genoteerd.
0: Kijk, bedankt.
1: Straks het antwoord.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
1: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
3: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
6: Mijn hoofd zit vol, boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
5: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
7: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd. Hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
5: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
8: Bijna 7:03. Kei, goedemorgen. We gaan naar Rijn van de AWB. Waar staan de files deze ochtend?
9: Nou, ik heb op dit moment één file en dat is op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Maden en knooppunt Zonzeel. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 25 minuten langer over.
8: Dankjewel. Zometeen gaan we weer eens even kletsen met een vriendenkring van de Brabantse dag. Aanstaande zondag is het zover in Hezen en eens kijken hoe ze ervoor staan.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Hey, Raymond! Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Vlieg door je tijdlijn.
20: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
21: Hey,
18: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
22: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
24: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
23: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
25: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
26: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
25: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
26: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Kei, goedemorgen. Jordi.

0: Phil Collins en Sue Studio.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kijk, goedemorgen en van harte welkom. Het is vandaag dinsdag 25 augustus. Vandaag veel bewolking in Brabant, ook enkele buien. Er gaat maximaal 25 graden op de teller verschijnen. Maar als er buien komen, dan is het meestal dat het snel gaat zakken qua temperatuur. Dus ergens tussen de 20 en 25 graden hopen we vandaag wel te zien. En dan wordt het morgen en overmorgen weer een stukje warmer in Brabant.
2: Als je kijkt naar de geschiedenis, dan is vandaag in 2006 de dag dat het laatste massa geproduceerde filmrolletje van de band rolt. Dat was in Tilburg.
0: Ach.
2: In 1988, Lissabon vliegt zo'n beetje helemaal in de brand, het centrum daar. En in 1609 wordt de telescoop uitgevonden door Galileo.
0: Kijk,
2: ja.
0: Vandaag jarig Tim Burton, 67 jaar, regisseur van heel veel bekende films. Elvis Costello, 72 jaar. En Gene Simmons is vandaag jarig. Krijgt een dikke kist voor zijn verjaardag. Zo is het dan ook. Verder in nieuws, Nick.
3: De 23-jarige Dominique uit het Gelderse dorp Hilsum, die sinds eind februari werd vermist, is levend gevonden. Na bijna 6 maanden spoorloos te zijn, nam hij contact op met zijn familie. Familie wil verder geen details delen over waar Dominique is gevonden of waarom hij naar het buitenland was gegaan. In een huis aan de Sint-Josefstraat in Deurne is vannacht brand uitgebroken. Het vuur werd rond 2:30 s'nachts ontdekt door de bewoonster. Ze werd wakker van de rookmelder. De brand zou zijn begonnen bij een bank in het huis. Brandweer was snel aanwezig en heeft het vuur ook geblust. Ja, en dan wat ik voor zeven zei. Hier is een 101-jarige voor opgepakt. Ja, Jordi, jij had het over dat ze te veel had gedronken in de discotheek. Of straks stond
0: dat ze wel strak vond met een hoop overlast.
3: Ja, en Mark, jij zei van ja, het zal wel iets zijn geweest in het verkeer.
2: Ja.
3: Ja, dat was het niet. Het is inderdaad wel iets wat met drugs te maken heeft. Ik zit een beetje te dubben over een half punt of een punt.
0: Zeg het maar.
3: Nou, ik zal in ieder geval zeggen waar het over gaat. Ja. Die vrouw is in Nigeria gearresteerd voor het verkopen van cannabis. Zij verklaarde tegenover de politie dat ze was begonnen met drugshandelen, dat haar winkel was afgebrand. En een van haar dochters die woont in Lagos, zorgde elke 4 dagen voor nieuwe aanvoer van drugs. En zij verkocht dat dan vervolgens weer door.
0: Tjonge,
3: drugshandel dus op je 101 jaar.
2: Ik vind het wel een punt, hoor.
3: Ik vind het ook. Ik vind het knap dat je meteen drugs noemde.
0: Nou,
3: het had van alles kunnen zijn.
0: Potverdorie.
2: Op je 101 nog lekker even drugs dealen.
0: Ja, even gewoon... en ook niet te flauw, hè?
2: Nee,
0: hoppakee. Gewoon volle gas en dan even een handeltje. Hè? Even,
2: oma Wiet noemen oma ze er wiet. Ook wel. Het is
0: een kei goeiemorgen. Yes, kei goedemorgen. In

0: hot chocolate, everyone's a winner. En dat gaan we ook aanstaande zondag zien, want het komt eraan. Dit weekend, de Brabantse dag in Hezen. En elke dag bellen we met een van de vriendenkringen die nog druk bezig zijn om de laatste paar dagen hun wagen klaar te stomen voor de parade in Hezen. En vandaag bellen we met Thomas van den Groenendaal van vriendenkring De Rooi Hoek. Thomas, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe staat het ervoor momenteel? Hoe gaat het?
1: Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Dit zijn natuurlijk de laatste weken, of de laatste week zelfs. Ja. Dus ja, nu moet het gebeuren. De wagen krijgt vorm, krijgt kleur. De kleding komt in gereedheid. Ja, dit zijn. Dit is wanneer het moet gebeuren.
0: Natuurlijk. Is er al stress of valt het mee?
1: Nee, stress is er niet. Maar je ziet wel dat de drukte wat meer op komt te zitten.
0: Ja.
1: Het wordt dan ook drukker in die tent, weet je, er gebeurt meer. De energie die gaat omhoog, laat ik het zo zeggen.
0: Kijk, want met hoeveel mensen werken jullie dan nu op zo'n avond aan de wagen en alles?
1: Een man of 50, denk ik. En ja, dan nog wat lui die binnen en buiten komen lopen. En nog wat kindertjes die misschien rondlopen. Maar dat zijn altijd wel met 50 aan het naaien, aan het klussen. En nu ook aan het schilderen natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus
0: wat gaan jullie laten zien zondag?
1: Ja, we hebben een hele mooie. We gaan de buskruidramp

0: Uit Bergen op Zoom gaan we uitbeelden. Ja. Dan hebben we het over 1831. Veel soldaten in de stad, want er was wat troubles met België. Dus Nederland had veel soldaten gelegerd aan de grensregio. Die zaten in Bergen op Zoom. Waar soldaten zijn, daar heb je buskruid nodig. Dus de buskruid, het kruidhuis zat tot de nok toe volgelaaien met buskruid. En door een noodlottig ongeval is de zaak tot ontploffing gekomen. De halve stad in puin, tientallen doden en gewonden. Dus dat is nogal een treurige gebeurtenis. En wij willen eigenlijk het gevoel wat zo'n explosie met zich meeneemt... willen wij gaan verbeelden komende zondag.
1: Ja, waar zijn jullie nou echt... Wat is dit jaar nou echt, zeg maar, bijvoorbeeld materiaal... of iets waarvan jullie echt zeggen van... nou, daar zijn we toch echt wel druk mee geweest dit jaar?
0: Ja, we hebben onze eigen grens ook wel verlegd. Want kijk, als je een explosie wil doen... ja, dan komt er iets naar beneden. Of er stort iets en dan kom je niet aan. En het mooie is, de stad wordt ook weer opgebouwd. Daar deden ze toen de tijd wat makkelijker over dan vandaag. Een historicus vertelde ons dat daar vandaag de dag... parlementaire enquêtecommissie en weet ik allemaal niet wat aan te pas komt. En toen, daags na de ramp, begon men gewoon weer met die stad op te bouwen. En een jaar later was er bij wijze van spreken niks meer van te zien of te horen. Dus ja, bij ons gaat heel die wagen gaat naar beneden toe. En komt weer omhoog. En dat is toch wel een stukje techniek en gewicht en beweging... waar we onszelf flink hebben voor moeten zetten. Zowel vanuit het ontwerp als in de realisatie. Dus, en dat zie je nu al. Kijk, we kunnen dat nu natuurlijk al laten zien in de tent.
1: Ja.
0: Dus dat oogt al heel goed. En als je dat straks op de straat kunt doen met de hele afwerking en de spelers erbij... ja, dan moet dat wel een effect geven wat we zoeken... en waar we de mensen mee hopen te verrassen en te verbazen.
1: Het is wel heel leuk dat jullie ook iedere keer... dat zie ik bij al die vriendenkringen... ook echt wel heel vaak ook nieuwe dingen proberen. Hè? En ook echt proberen wel wat grenzen te verleggen. Of dat nou lukt of niet, is even dan een tweede. Maar jullie hebben aan het begin van het bouwseizoen wel... dan altijd hele mooie plannen.
0: Ja, zeker. En dat is denk ik ook... weet je, dat zoekt ook iedereen die met de Brabantse Dag meedoet. Weet je. Die wil zichzelf ook ontwikkelen. Die wil ook gekieteld worden. Dus ja, daar horen dit soort zaken bij. Bij ons in de vereniging hebben we zelfs een heuse Willy Wortelclub. Dat zijn er een stuk of 20, 30 ondertussen. Maar dat is iedereen die lekker creatief mee wil denken... die is erbij. En dan komen we een paar keer per jaar samen. En we zitten in een appgroep natuurlijk.
1: Ja.
0: En de kunst is dan, weet je. Je kan altijd wel genoeg ideeën genereren.
1: Dat is altijd goed.
0: Maar ja, dat is altijd goed, zeker. En dan is de kunst om daar de slimme dingen uit te pakken. En daarmee verder te gaan. En die uit te werken. En zorgen dat functioneert. En het effect heeft wat je eigenlijk wil op die laatste zondag van augustus.
1: Hoe zijn jullie eigenlijk het uur voordat de parade gaat starten? Hoe is dat dan heel gezellig? Of zijn er dan toch een paar dat je voorbij ziet komen van de groep... dat je denkt, nou, die laat ik maar heel even met rust. Want die zijn niet voor reden vatbaar.
0: Nee, dat is eigenlijk wel een leuke vraag dat je dat stelt. Dat is een gek uur, weet je. Want daar gebeurt heel veel. Er zijn ook heel veel mensen, daar ben ik ook eentje van... we willen ook nog wel graag zien wat anderen doen.
1: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Maar dat is wel moeilijk, hè. Wij starten als 13e. Dus een uur voor vertrek zijn de eerste 3-4 wagens zijn al onderweg.
1: Uh-huh.
0: Dus idealiter wil je daar nog even iets van meepikken. Maar ja, je moet op een gegeven moment ook snel bij de wagen zijn. Dat moet ook compleet zijn. Dan moeten ze ook niet iemand missen. Er wordt nog altijd een groepsfoto gemaakt. Dan moeten mensen in die wagen. Dus eigenlijk een uur voor de wagen is het wel zaak. Ja, dat je rondom die wagen bent. We doen nog één keer een generale repetitie. Alles wordt nog een keer getest.
1: En dan gaat het beginnen.
0: En dan gaat het beginnen. De wagenbegeleiders staan ernaast. Maar dan hebben we ook al mensen die dan opstaan eigenlijk... en die een beetje een rustpunt vormen voor de vereniging. Dus dat gaat eigenlijk wel goed. En we drinken nog wat. Er wordt nog een dekstrootje gegeten of misschien nog een broodje. Dat iedereen klaar is voor de parade.
1: Thomas, we willen jou en natuurlijk heel de vriendenkring De Rooie Hoek ontzettend veel succes wensen met de laatste loodjes. En maken wat van en we gaan met z'n allen ontzettend genieten zondag.
0: Yes, wij ook. Hele mooie dag allemaal. Het spreekt je snel weer.
1: Houdoe.

0: Dadelijk is het 7:30, gaan we naar het nieuws met Niek.
1: Ja, dat was een avond over die beoogde asielopvang in Engelen, daar hoor je wat meer over. En Seja uit Zuidwolde, die vierde haar verjaardag op een bijzondere plek.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig.

0: artiesten zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar BrabantseVrienden.nl.
1: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl. Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
2: SWK Benelux.
1: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl. Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
3: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
1: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
5: Dit zit.
1: Voordelig en snel.
5: Dit zit.
6: Het is exact 7:30. We gaan naar het Omroep Brabant Verkeer. Rijn bij de ABB. Hoe staat het met de files in Brabant?
7: Nou, toch al zo'n 85 kilometer file in totaal. De vakantieperiode is voorbij en dat betekent dat sommige dagelijkse files weer terug zijn. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en knooppunt Leendeheide doe je er 15 minuten langer over. Een ongeluk op de A50 veroorzaakt vertraging in de richting van Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef doe je er 30 minuten langer over. De rechterrijstrook is er dicht. En dan nog een ongeluk op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Daar ligt nu olie op het wegdek tussen Maden en knooppunt Zonzeel. Je vertraging is hier 20 minuten en de rechterrijstrook is er ook dicht. Rijd je in de richting van Roosendaal en Zierikzee, dan kan je het beste omrijden. Via Breda over de A27, de A58 en de A16.
8: Omroep Brabant.
6: Vandaag start de dag nog best wel zonnig, maar uiteindelijk komen er wolken en dan zijn er dus ook buien mogelijk. We gaan hopelijk op een graadje of 2, 23 uitkomen. Morgen en overmorgen, dan is er weer beter nieuws, want dan wordt het 25 tot 28 graden. Maar alle details die bespreken we zo meteen met Weerplaza. Eerst naar het nieuws met Diek.
9: Een grote meerderheid van de insprekers op de bijeenkomst over de asielopvang in Engelen heeft zich, zoals verwacht, uitgesproken tegen het plan. Niet iedereen is tegen het opvangen van alleenstaande minderjarige asielzoekers, maar bijna iedereen is wel tegen de opvang op de beoogde plek op een industrieterrein.
10: Hoe kan een locatie op een industrieterrein na zware bedrijvigheid en met grote vragen over geluid, verkeer, toezicht, begeleiding, onderwijs, voorzieningen, dagbesteding en sociale inbedding een humane keuze zijn?
9: Half september dan spreekt de raad met het gemeentebestuur over het plan. De verpleegkundige die is opgepakt in verband met de dood van een 92-jarige bewoner van een zorginstelling in Oorschot is de 26-jarige Jelle D. uit die plaats, dat meldt de Telegraaf. D. werd bekend door zijn deelname aan het SBS-programma De Bondgenoten. Goed ingevoerde bron zegt tegen Omroep Brabant dat de man zondagmorgen met getrokken pistolen uit bed is gehaald. Bij een afvalverwerker in Oss heeft gisteravond brand gewoed. Er kwam veel rook vrij die richting het centrum trok. De brand werd rond 8 uur ontdekt. De brandweer uit Oss werd bij het blussen geassisteerd door korpsen uit Hees en Bergen. Een maand geleden was er ook al brand bij deze afvalverwerker. De gesprekken van het kabinet met de oppositiepartijen over de begroting zitten in een impasse. Je hoort fractieleider Jesse Klaver van Pro.
11: De verschillen tussen het kabinet en Pro zijn nog steeds levensgroot. En dat betekent dat het proces muurvast zit. Het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
9: Het minderheidskabinet heeft inderdaad nog een week de tijd om een begroting op te stellen die de steun heeft van een meerderheid in de Tweede Kamer. Ja, de meeste mensen die jarig zijn, die vieren dat bijvoorbeeld thuis met een stuk taart. Maar daar heeft de Sea de Haan uit de Drentse Zuidwolde helemaal niks mee. Zij vierde haar 95ste verjaardag in een zwembad waar ze iedere dag nog baantjes zwemt. Ja, ik vind dat toch altijd geweldig. Mensen op zo'n hoge leeftijd die nog zo actief zijn. Toen ze bij het zwembad kwam, werd er voor haar geapplaudiseerd.
12: Lang zal ze leven in de gloria.
13: Ik voel me bijna 59. Oh, dat is een oud grapje, hè?
9: Ja, nou ja, zo'n verjaardag vieren vindt Gea leuk, maar ze was liever het zwembad ingedoken.
13: Toen ik hier net kwam, kreeg ik gewoon even heimwee. Ik dacht, stond ik maar onder de douche in plaats van dat ik hier zat.
9: Ja, nou ja, zij is wel heel erg dol op zwemmen. Nou, dat zwemmen zit er trouwens even niet in voor haar. Ze heeft spit aan haar rug.
6: Ach.
9: Maar als dat over is, dan wil ze meteen het water weer in. Ja, een tijd terug hadden we ook al volgens mij zo'n man dik in de 90 die nog echt gewoon een paar keer per week golft en zo.
6: Ja.
9: Dat was van onze provincie.
6: Ja. Als je bezig blijft, dan kun je best wel heel op een hele fijne manier ouder worden. Maar 95 is natuurlijk waanzinnig. Ja.
14: Als je dan nog lekker zo kan zwemmen ook. Ja, och, fantastisch, man.
9: Ja, en ze zei ook van, je zit nog niet aan de medicijnen of zo. Ze heeft eigenlijk gewoon, ja,
5: Ze is gewoon heel fit. Ja, dat is toch
15: waanzinnig
5: geweldig als je dat...
6: En ze is volgens mij ook nog best wel vaak aan het werk. Want als ze gaat zwemmen, heeft ze in ieder geval haar eigen baantje.
15: Laat maar trouwens.
6: Goed, zometeen geven we kaarten weg voor de 24 uur Solex race. We gaan nog even uitgebreid kletsen over het weer. En nu Robert Paul.

0: Addicted to Love. 9 minuten over 7:30. Floris van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jordi.
0: Vandaag is even een soort tussendagje met veel regen, toch?
1: Nee, dat is het zeker niet.
0: Dan gaan we nu stoppen met dit gesprek.
1: Nee, het is vandaag eigenlijk een prima dag om lekker naar buiten te gaan. Er zijn wel wat wolkenvelden, wat hoge wolkensluiers vanuit het zuiden, die momenteel over Brabant heen schuiven, maar tussendoor schijnt de zon geregeld en wordt het onder invloed van een meest matige wind uit het oosten zomers warm, met 24 tot lokaal 25 graden. En op een enkele bui na in de avond blijft het gewoon droog.
0: Nou, potverdorie. Oké, die had ik even niet aanzien komen. En dan voor vanavond, vannacht en dan een beetje de rest van de week. Wat zie jij op de weerkaart?
1: Ja, vanavond een mix van heldere perioden en wat wolkenvelden. In de loop van de nacht kan de bewolking wat dikker worden en kan er een enkele bui vallen, met name in het oosten van de provincie. Maar voor de rest volgt er een overwegend droge nacht opnieuw, met minima die wat hoger uitpakken dan afgelopen nacht, met zo'n 14 à 15 graden. En morgen hebben we dan een hele aardige dag opnieuw, met flink wat ruimte voor de zon, dikke stapelwolken die ontstaan. En in eerste instantie zouden er ook een aantal buien kunnen vallen in onze provincie. Maar de windmodellen zijn de afgelopen tijd wat droger geworden. En ik denk ook dat we morgenmiddag op een enkele bui na gewoon droog houden in de provincie. Donderdag kunnen wel enkele stevige buien overtrekken. Met name later op de dag is dat het geval, als de lucht ook wat broeieriger wordt en in de warme en vochtige lucht hele pittige buien tot ontwikkeling kunnen komen. Maar de meest stevige exemplaren zijn waarschijnlijk weggelegd voor donderdagavond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag.
0: Ah, oké.
2: En als jij zegt stevige buien, waar hebben we het dan over? Over onweer? Over...
1: Ja, dan heb je echt het over buien waar allerlei randverschijnselen kunnen optreden, zoals onweer, flink wat regenwater in korte tijd, hagel, windstoten. Dat zijn allemaal randverschijnselen die dan kunnen optreden.
2: Nou, lekker dat we dan slapen.
0: Inderdaad. Ja, nou ja, dan laten we voor de tuin maar eventjes lekker gaan, hoor.
2: Ja, precies.
0: Is allemaal helemaal goed.
1: Ja, voor de tuin natuurlijk heel goed nieuws. Ja. En ook de dagen daarna zijn we nog lang niet van die buien verlost. Want ook op vrijdag krijgen we met talrijke stevige buien te maken, met ook een daling van de temperatuur. Het wordt dan zo'n 21 à 22 graden. En die wisselvalligheid houden we ook in het weekend vast.
0: Ja, het zou heel fijn zijn als het zondag wel gewoon droog blijft. Voor de rest vind ik het allemaal prima.
1: Nou, die garantie durf ik niet te geven.
0: Dat ga jij wel geven.
2: Anders komen we jou halen, Floris.
0: Ja, zondag is Brabantse dag, dus dan kijk, dat het geen 30 graden wordt, dat zie ik ook al aankomen. Maar het zou toch fijn zijn als het nog een beetje verandert, dat het in ieder geval droog blijft. Dan,
1: er zijn wel lange droge perioden met zon en met 23 graden is het gewoon prima weer.
2: Oh, dat is precies. Precies tijdens de Brabantse dag is
0: komt
2: dat,
0: helemaal goed.
2: Ik zeker.
0: Floris, dankjewel, we spreken elkaar. Hè.
1: Tot de volgende keer.
0: Houdoe. Ja, we zitten natuurlijk ook midden in de week van de 24 uur Solex Race in Heeswijk Dinter. Aanstaande donderdag gaat dat beginnen, heel het weekend lang. Eén groot feest daar, met niet alleen natuurlijk de diverse races, maar ook zeker heel veel vermaak. En het leuke en het bijzondere tegelijkertijd is dat dat op donderdag al begint. Maar nu komt het een beetje het hele ding. Op donderdag, daar kun je geen losse kaarten voor kopen. Dat kan gewoon niet.
2: Nee, je moet echt op de camping staan.
0: Je kan wel vanaf vrijdag gaan, weet je wel. Dan kun je dat allemaal wel bekijken, vrijdag, zaterdag, zondag.
2: Dat kan wel.
0: Maar op donderdag is er geen mogelijkheid om losse tickets te halen. Alleen als je inderdaad op de camping bent.
2: Of als je ze hier wint.
0: Juist, want dat is het leuke. We hebben namelijk van de 24 uur Solex Race iets bijzonders gekregen. Namelijk 4 tickets. En die zijn voor de donderdag. Dus echt even een exclusieve dag. En daar mogen dus Omroep Brabant luisteraars eventueel bij zijn. Als jij zometeen de goede vraag beantwoordt. En dan even gaat appen naar 06-573-28203. En het is heel simpel. Laat dadelijk weten wat jij denkt dat het goede antwoord is. Ik zeg heel eerlijk, de vragen zijn wat pittig.
2: Ja.
0: Maar we doen er alles aan om jullie in ieder geval wel een eerlijke kans te geven.
2: Ja, en als je er toch heen wil, is het wel goed om de volgende vraag wel te weten.
0: Ja, dat is wel inderdaad een goeie. Want voor 4 tickets voor donderdag voor de 24 uur Solex Race is de grote vraag: waar is dit festival? Dus waar is de 24 uur Solex Race?
2: Welk dorp of stad dan, hè?
0: Ja, als je het weet, dan mag je dat nu appen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En kijk even of je alvast een plekje vrij kan maken in de agenda voor donderdagavond. En dan horen wij het zometeen wel. Naar Rutger van Barneveld.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Tommy Kitten hier in een kei. Goedemorgen. Van harte welkom. Je luistert naar Omroep Brabant. En deze week geven wij de hele week kaarten weg voor het 24 uur Solex Festival. En ja, dat zijn hele unieke kaarten. Dat heeft namelijk alles te maken met de donderdag. Je kan kaarten kopen vanaf vrijdag. Maar op donderdag is er best wel voor de campinggasten. En ja, voor in dit geval de Omroep Brabant luisteraar een exclusief feestje. Want ook daar wordt er opgetreden door onder andere WC Experience en heel veel andere artiesten. En die kun je dus niet zomaar te pakken krijgen.
1: Nee, kun je wel je winnen als je opneemt.
0: Kun je wel winnen.
1: En het goede antwoord geeft.
0: En opnemen.
1: Ja, dat is wel een belangrijk onderdeel.
2: Hey,
0: sorry, met wie?
2: Smits.
0: Ja, heeft Smits ook een voornaam?
2: Matthé.
0: Sorry?
2: Matthé.
0: Matthé.
2: Ja, klopt, helemaal.
0: Matthé, oké. Matthé, waar kom je vandaan?
2: Uit Volkel.
0: Uit Volkel, kijk. En jij dacht, ik heb aanstaande donderdag wel zin in een party.
2: Ja, anders kan ik misschien mijn zomer even blijven maken.
0: Ja, dat snap ik. Ja, het is natuurlijk wel een exclusief feestje, want je kan die niet krijgen via de site. Maar ja, Matthé, voordat we überhaupt kunnen zeggen of wij hier iets hebben liggen waar jij misschien wel interesse in hebt, zouden we van jou graag een antwoord willen op de vraag. En ik kan me voorstellen dat deze vraag ook voor jou best wel lastig was. Want de vraag was namelijk, waar is het Solex Festival? En ja, er is toch
1: van alle plekken op de wereld.
0: Er zijn toch heel veel mogelijkheden waar dat zou kunnen zijn. Maar jij kan ons ongetwijfeld uit de spanning halen. Wat denk je, Matthé, waar is het Solex Festival dit weekend?
2: Deze week in Dittem.
0: En is dat jouw definitieve antwoord?
2: Ja, de Hollandbeek.
0: Dat is goed, gefeliciteerd. Ja, dat betekent dat je aanstaande donderdag erbij bent. Jij mag naar het 24 uur Solex Festival met drie vrienden of vriendinnen.
2: Kijk, dat is mooi.
0: En heb je al enig idee wie je mee gaat nemen?
2: Ja, ik denk mijn zoon zou je meenemen.
0: Kijk, nou, dat is helemaal top. Blijf even van de lijn, gaan we alles in orde maken. En dan wens ik jou een fantastische donderdagavond toe. Maak er wat moois van.
2: Ja, komt helemaal goed, dankjewel.
0: Oké, houdoe.
2: Doei, doei.
0: Ja, zo makkelijk kan het zijn. En morgen natuurlijk gewoon weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen op kaarten voor de 24 uur Solex Race in Eenswijk Dinter voor de donderdag. Straks hebben wij na 8 uur onze twee poegjes, die staan weer klaar om verder te gaan rijden, om stemlijstjes op te gaan halen voor de top 1976. En als je dan dadelijk toch op je werk verschijnt, of je bent nog even thuis, of je hebt nog een vakantiedag, dan zou ik willen zeggen, ga even naar de site omroepbrabant.nl/top1976. Dan kun je namelijk jouw stemlijstje inleveren. Kun je laten weten wat je zeker voorbij wil horen komen vanaf 1 september. Want dan zenden we die lijst uit. 1 september vanaf 9 uur. Dan gaan we helemaal los met de top 1976. Maar daarvoor hebben wij zoveel mogelijk stemlijstjes nodig. Dus ga even naar de site omroepbrabant.nl/top1976. En dan hopen wij eigenlijk dat jouw stemlijstje zometeen hier binnenvalt. Dankjewel alvast. I got

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
9: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
10: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
11: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
14: Ja, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
13: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer 1/5 van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aert wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
15: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schade content zien.
13: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
16: Hartelijk dank. 2 minuten over 8. We gaan naar het onderbouwd verkeer. Rijn bij de ANWB. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Meer dan 100 kilometer file op dit moment op de Brabantse wegen. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Maar dat is niet het geval op de A2 richting Eindhoven. Tussen afrit Budel en afrit Valkenswaard is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A58 berg op Zoom-Breda sta je in de file tussen Sint-Willebroort en Breda-West. Hier heb je 10 tot 15 minuten vertraging. Dan de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. 10 tot 15 minuten extra tussen Waalwijk en Vlijmen. En tot slot nog de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Er ligt namelijk olie op de weg na een ongeluk tussen Terheide en knooppunt Zonzeel. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten.
16: Hartelijk dank. De poegjes die worden weer opgewarmd. Zometeen kun je niet alleen gaan luisteren naar alle avonturen van Maarten en Koen vandaag, maar ook zeker meekijken. Dus als je de tv aan hebt of je wil via de site meekijken, dan kan dat via omroepbrabant.nl/radio. En als je dan toch lekker aan het kijken bent, lever dan ook even je stemlijstje in. Wat wil je horen op 1 september vanaf 9 uur in de top 1976? Laat het weten via omroepbrabant.nl/top1976.
18: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
20: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Waard een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
22: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
23: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
24: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
25: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
24: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
26: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
27: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
26: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Kei, goedemorgen. Jordi.

0: 11 minuten over 8.
1: Goedemorgen.
0: Precies, kei goedemorgen en van harte welkom. Het is vandaag dinsdag 25 augustus. Vandaag veel bewolking in Brabant, ook enkele buien. Het wordt maximaal 25 graden op de teller. En morgen wordt het ook weer een stukje warmer, maar ook wel weer meer kans op buien. Dus het is een beetje een alle kanten op week qua weer.
2: Ja, zeker. Nou ja, wel een mooie week, want het is bijvoorbeeld ook als je kijkt naar de geschiedenis vandaag de dag in 1891... dat de 35 mm film wordt uitgevonden door Edison. Het is in 1991 dat Linux op de markt komt. Ja. En in 1989 vliegt er voor het eerst een schip langs Neptunus.
0: Het is dag van de bananensplit. Dus,
2: lekker.
0: Dat is wel een goeie. Dat is lang geleden dat ik bananensplit op heb.
2: Ja.
0: Dat kan goed.
2: Ja, want daar is ijs met een banaan in het midden. Zeker, en dan chocoladesaus eroverheen.
0: Dat kan goed 10 jaar geleden zijn.
2: Ja, dat is wel lekker.
0: Het is wel echt een goeie, zeg. Het is vandaag ook de dag van de whisky. En de dag van het goedmaken. Mark. De dag van het goedmaken.
2: Nou Jordi, ik wil graag mijn excuses aanbieden.
0: Nee, ik bedoel, voor jou, je hebt altijd thuis wel wat goed te maken.
2: Vast wel, ja.
0: Nieke nieuws.
3: De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor mensen die drukke treinen in de spits mijden. De spoorvervoerder wil treinreizigers aanmoedigen om een rustigere trein eerder of later te nemen. Daardoor hebben meer reizigers een zitplaats. Een grote meerderheid van de insprekers op de bijeenkomst over de asielopvang in Engelen heeft zich zoals verwacht uitgesproken tegen het plan. Niet iedereen is tegen het opvangen van alleenstaande minderjarige asielzoekers, maar bijna iedereen is wel tegen de opvang op de beoogde plek op industrieterrein De Vutter. Half september dan spreekt de raad met het gemeentebestuur over het plan. Dan nog naar Brazilië. Daar heeft een vrouw van 38 zich schuldig gemaakt aan identiteitsfraude. Zij deed zich voor als tiener. Ze vertelde haar pleeggezin dat ze 12 was en dat ze was gevlucht omdat haar vader haar had mishandeld. De nieuwe gezinsleden vonden alleen wel dat die vrouw er volwassen uitzag. Ze gingen daarom op onderzoek uit. En ze kwamen er dus achter dat zij zich al jaren voordeed als kind van 12. Dat is toch wel weer een bijzonder verhaal.
0: Ja. Nou ja, ik sta er niet van te kijken. Bij mij thuis zeggen ze ook wel eens, nou jij gedraagt je ook als een kind van 16.
1: Koen en Maarten rijden op een brommertje.
4: Chris Kras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
5: Top 1976.
0: Koen en Maarten gaan vandaag weer op pad met de twee poegjes. Zeg het maar jongens, waar zijn jullie en wat staat er vandaag op de planning?
6: We zijn in Den Bosch op dit moment, want daar waren we gisteren gebleven bij luisteraar Denise, die een prachtig lijstje had ingeleverd overigens.
7: En het zijn veel Hollandse hits.
6: En zal Niek bekoren, Wham zat er ook heel veel bij, dus dat is heel goed. Dan is dat misschien toch geregeld.
7: Ja, dat is wel leuk. Het is wel tegenovergestelde van Niek de Vries.
6: Goed.
8: Wel grappig, ja.
6: En nu, ja, weet je, als je meekijkt op televisie met Kijk Goeiemorgen, dan zie je dat het zonnetje schijnt. We staan bij de Verkadefabriek op dit moment. Oh, dit moet weer goed gaan komen, Koen, vandaag.
7: Nou, sterker nog, ja goed, ik heb bijna niet geslapen. Ik heb niet ontbeten sowieso, want zo meteen beginnen we bij Jan de Groot.
6: Oh, ja.
7: En Jan de Groot is natuurlijk bekend en vermaard vanwege de Bossenbol.
6: De chocoladebol.
7: Dus die chocoladebol die gaat zo meteen hoppatee naar binnen. Daarna gaan we, vind ik ook leuk, naar, naar mijn vrienden.
6: Oh ja, ja.
7: John en Kees.
6: Maar dat ze
7: extra hard praten voor John.
8: Dat is wel belangrijk. Maar
6: ze tijd voor ons hebben ook, want die zitten midden in de speelfilm.
0: Oh, mannen.
7: Volgens mij thuis zelfs aan het opnemen, dus ik denk dat wij daar zo de filmset in lopen. Nou zijn we gisteren ook een soort filmset
6: Wacht even, Jordi heeft een vraag.
0: Ja. Zouden jullie bij de Bevers even willen vragen naar de Bevers muziek bingo, alsjeblieft? Dat verhaal zal Kees wel vertellen.
6: Ja. Wij moeten even vragen dat jij het ook onthoudt naar de Bevers muziek bingo.
0: Ja.
6: Jordi ligt nu al aan de beademing van het lachen. Dus,
7: heeft Jordi weer een snabbel?
6: Ja, ik weet het niet of die een snabbel heeft. We komen er vanzelf achter uiteindelijk. En we gaan vandaag verder van allerlei dingen beleven. Je kunt de route volgen via de socials van Omroep Brabant ook. Het Omroep Brabant Radio moet je er wel even bij zoeken. Daar zie je dat de route gaat van Den Bosch. Uiteindelijk duiken we zo de Meierij in de richting Schijndel en dan dwars er Eindhoven. We gaan nog naar Waalre, J.B. Roy.
0: Ja.
6: Het wordt vandaag weer een dol dwaze dag. Maar eerst even ontbijten zometeen, heren. Dus tot zo weer.
0: Zo is het, Koen en Maarten ook vandaag weer lekker op pad met de poegjes. En als je ze voorbij ziet komen, even toeteren, even zwaaien. Ben een beetje lief voor ze en dan komt het helemaal in orde.

0: Sport padellen is inmiddels zo populair geworden dat wachtrijen bij verenigingen toch wel de spuigaten uitloopt. De wachtrij bij sommige padelclubs in Brabant om lid te kunnen worden loopt op tot meer dan een jaar. Rob van Gol is voorzitter van padelclub TPC in Eindhoven. Kei, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is het echt zo druk zoals er nu overal wordt gezegd?
1: Dat kun je wel stellen. De populariteit van padel is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. En dat leidt tot een behoorlijk aantal nieuwe leden.
0: Ja, met hoeveel begonnen jullie eigenlijk? En hoe lang is dat geleden? Want volgens mij is het echt geëxplodeerd in korte tijd.
1: Ja, dat klopt. We hebben wel te maken met het feit dat wij een gefuseerde vereniging zijn. TV Tegenbos en Prinsjacht en heette nu TPC Eindhoven Noord. Uh-huh. We hebben inmiddels mede daardoor ongeveer 2100 leden. Met 20 tennisbanen en 10 padelbanen. En in de aanloop naar die periode zijn we inderdaad behoorlijk snel gegroeid.
0: Ja, waarom denk je dat waarom denk je dat het zo populair is geworden in zo'n korte tijd?
1: Dat heeft wel mede te maken, denk ik, met ook de aandacht op televisie en op op internet, waar steeds vaker padel live te volgen is. Van de WPT wereldtoernooien,
0: ja,
1: bijvoorbeeld.
2: Nou is het zo, hè, want ik wist dat het hier druk was, omdat ik me probeerde in te schrijven bij TPC. Dat is bij mij om de hoek.
0: Ja.
2: Maar volgens mij is het echt meer dan een jaar nu, hè, Rob, of niet?
1: Ja, we hebben inderdaad helaas een... ik wil het niet graag een ledenstop noemen.
2: Maar dat is het wel.
1: Ze zou het kunnen stellen. Ik noem het een padelrem, want we zijn niet geheel gesloten. Dat wil zeggen, we hebben 20 tennisbanen en 10 padelbanen. Tennisbanen hebben we dus ruim voldoende en zijn leden altijd welkom. Nog steeds, alleen als je ook wilt padellen, dan zul je even moeten wachten. Want dat... laten we met vlagen laten we dat pas toe.
0: En is er geen plan om bijvoorbeeld van die tennisbanen padelbanen te maken? Of ben ik dan iets te makkelijk?
1: In principe zijn dat natuurlijk wel gedachten die spelen ook bij de vereniging. Wij zijn al een vereniging met de meeste padelbanen in de regio.
0: Ja.
1: Je kunt wel blijven bouwen. Maar op een gegeven moment moet je daar een beetje een balans in zien te houden. Omdat wij ook natuurlijk ooit gestart zijn als tennisvereniging. En willen ook graag tennisvereniging blijven.
0: Ja.
1: Nou zitten we inderdaad nog wel ruim in het jasje met 20 tennisbanen. En 10 padelbanen. Maar voorlopig is er geen concreet plan om dat verder uit te breiden.
0: Rob, even heel eerlijk. Denk je dat dit een tijdje een trend is? Of gaan we dit echt nog jarenlang... gaan we daar heel veel plezier van beleven net als met het tennissen?
1: Dat denk ik zeker. Er is al vrij lang padel mogelijk in Nederland. Dat begon natuurlijk mondjesmaat, maar inmiddels is eigenlijk wel bewezen dat het geen hype meer is. Dat het echt wel een sport is die steeds serieuzer genomen wordt. Ook veel BN'ers spelen het en promoten het ook. Het wordt omarmd door de KNLTB. Zodanig staat het als sport echt op de kaart.
0: Ja, nou laten we hopen dat de wachttijden iets minder worden. Dat mensen heel snel de padelbaan op kunnen.
2: En anders zien we elkaar over anderhalf jaar.
0: Ja, anders tegen die tijd dan Mark weer 2 jaar ouder is geworden, meldt hij zich wel weer.
1: Oké, we gaan de wachtlijst goed in de gaten houden. En uiteraard de mailtje sturen naar de ledenadministratie om te polsen hoe het ermee staat.
0: Absoluut. Rob van Gol, hartelijk dank en een fijne dag.
1: Oké, graag gedaan.

0: Crystal Fighters. Zometeen naar het nieuws, Monique.
1: Ja, onder andere gaat het over een man die is opgepakt na een achtervolging en terreur. En een ober in een restaurant in Italië maakte een hele pijnlijke fout.
2: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
3: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
4: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
3: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
6: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
7: SWK Benelux.
6: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: Het is exact 8:30. We gaan naar Rijn van de ANWB. Ja, volgens mij is het echt weer een beetje over, hè, met de vakantietijd. Er staan weer behoorlijk wat files.
9: Ja, dat klopt inderdaad. We zien echt dat de zomervakantie is afgelopen. Er staat nu 90 kilometer file in de Brabantse regio. Onder andere op de A58, Bergen op Zoom richting Breda. Daar rijd je de file in tussen Sint-Willebroort en Breda-West. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A59, knooppunt Zonsiel richting Den Bosch, rijdt het langzaam tussen Waalwijk en Vlijmen. Hier doe je er 10 minuten langer over. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonsiel. Daar zijn ze olie aan het opruimen na een ongeluk tussen Maden en knooppunt Zonsiel. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je doet er 10 minuten langer over. Tot slot nog de N65 Tilburg richting Den Bosch. Tussen afrit Helvoort en afrit Kromvoort kun je er 10 minuten bij rekenen.
10: Omroep Brabant.
0: Ja, vandaag op de weerkaart. Een zonnige dag, gelukkig. Kan wel een buitje gaan vallen. Het wordt in ieder geval 23 tot 24 graden. Het is een beetje wisselvallig, laten we daarop houden. We gaan naar het nieuws met Niek.
1: Een man van 39 is gisteravond na een korte achtervolging aangehouden in Etten-Leur. Agenten gingen in eerste instantie af op een melding van een ruzie op straat. Daarna ontstond dus een achtervolging. Ze wisten de man uiteindelijk te stoppen. Het bleek dat hij nog ruim 600 dagen celstraf moet uitzitten. 4 auto's zijn gisteravond later op brand verwoest in Tilburg. De brand op een parkeerplaats op een bedrijventerrein werd rond 11 uur ontdekt. Wordt nog onderzocht of er sprake is van brandstichting. Woonstichting Land van Altena startte een kort geding tegen 11 huurders uit Nieuwendijk. Zij willen niet meewerken aan de renovatie van hun huis. De woonstichting wil nieuwe kozijnen en een nieuw ventilatiesysteem plaatsen. Een deel van de bewoners wil dat zogenaamde WTW-systeem niet in huis, omdat ze vrezen voor hogere kosten. Volgens de corporatie is een meerderheid al wel akkoord. Tekenen deze bewoners alsnog, dan gaat de rechtszaak niet door. Vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier last van. In de campagnevideo lezen ouders van raadsleden haatberichten voor.
11: Maar ik dacht misschien is wel goed om je eens wat te laten lezen wat mensen over mij schrijven.
12: Goed stuk vuil, jeetje mina.
13: Pleeg zelfmoord alstublieft.
14: Moet publiekelijk opgehangen worden.
1: Ja, bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Dan naar Italië. Een restaurant in de stad Riccione is in opspraak geraakt. Een vrouw ging daar met haar moeder en tante eten, bestelde er roerei. Nou, ze was vrij precies over hoe ze die moesten bereiden, namelijk zeer goed doorbakken en ze wilde er geen salade bij. Nou, kennelijk was de ober, een jongen van 17, niet gediend van al die extra aanwijzingen. Hij zette daarom in het bestelsysteem voor de keuken de tekst: deze vrouw heeft me gek gemaakt, laat de eieren aanbranden en spuug erop. In het Italiaans natuurlijk zei hij dat. Nou, door een fout stond dat uiteindelijk ook op de bon die de vrouw kreeg voorgeschoten toen ze wilde gaan afrekenen. De jongen die heeft meteen excuses aangeboden, zei dat het om een grap ging.
0: Ja, dag. Ja,
1: dat geloof ik inderdaad ook niet. De rekening die hoefde die vrouw niet te betalen. En die jongen die is een paar dagen een soort van op non-actief gezet, maar hij krijgt wel een tweede kans.
0: Ah, kijk. Ik zit hier een beetje dubbel in.
1: Ik ook.
0: Dingen staan niet voor niks zo op de kaart zoals ze zijn.
1: Ja, precies.
0: Maar aan de andere kant, kijk, ik bestel bijvoorbeeld altijd carpaccio zonder rucola, want ik vind rucola gewoon niet lekker.
10: Ja, ik vind dat dat nog wel moet kunnen. Tot één aanpassing of zo moet het kunnen. Maar als je inderdaad echt gaat zeggen...
1: De roereieren doorbakken.
10: Ik wil de roereieren op brood, maar dan zonder roereieren.
15: Zo'n beide handen tante die dan tot in detail inderdaad heeft zitten vertellen hoe het allemaal moet. Ja, dan wordt daar in restaurantkringen of in horecakringen wordt daar een grap over gemaakt. Ja,
1: achter de schermen.
10: Maar ik vind spugen op dan wel een heftige grap of zo.
15: Ja.
10: Maar ik ben wel benieuwd, want volgens mij hebben we heel veel mensen die luisteren, die ook in de horeca werken.
15: Ja.
10: Laat even weten waar de grens van aanpassingen ligt. Misschien is die voor jou als horeca-medewerker al wel bij niks. En misschien zeg je, ik vind het eigenlijk helemaal niet erg als mensen het op hun manier willen, want ze betalen ervoor. Ik ben heel benieuwd hoe dat onder horeca-mensen valt.
15: Ja. Ja, ik zit ook een beetje te denken, die hebben dus echt gewoon een hekel aan die twee gehad.
10: Ja, dat kan niet anders.
15: En dan moet je het inderdaad met een grap afdoen. Maar ja, ik heb niet het idee dat die nog terugkomen. Wat denken jullie?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
10: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Ik zoek een ander restaurant op.
15: Ik ben heel benieuwd. Aan de andere kant, je kan het ook... Ik vind, als het op een bon iets grappig staat, zou ik het nog wel leuk vinden. Maar
10: ja, maar spuug erop vind ik wel heftig.
15: Spuug erop vind ik heftig.
10: Maar goed. Misschien is roerij met spuug wel keilekker.
15: Goed, zometeen gaan we verder met Koen en Maarten op de Brommer. Eerst naar Amy McDonald.
16: Kei, goeiemorgen.

0: starten. Rijden op een brommertje. Kriskras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
1: Top 1976.
2: Zeker, de poekjes die zijn alweer beland op de eerste bestemming. En Koen en Maarten zijn in Den Bosch. Mannen, ja, jullie staan, wij zien het toevallig al, maar jullie staan op een plek waar wij allemaal jaloers op zijn.
3: Ja, dit gaat met militaire precisie. Ja, wat hier achter gebeurt, achter de schermen, waar je normaal nooit komt, bij Jan de Groot, de bossenbollenbakker in Den Bosch. Ja, dit is, ik zeg al, die lijst van ons is militaire precisie, maar dit is next level, Koen.
4: Ja, dit gaat hier maar door. Je komt hier aan bij Jan de Groot. Er zit natuurlijk tegenover het station in Sertogenbosch, moet je zeggen.
3: Ja, ja.
4: En er staat al een rij rond deze tijd. Ja, het is ongelooflijk. Je verwacht het niet bij een bakker dat er al zo'n lange rij staat, maar die staat er dan. Er komen mensen binnen en die nemen allemaal een bossenbol. Allemaal een bossenbol. Ja, ja. Geen andere gebakjes. Heb je ook? Neem ze niet. Bossenbollen, daar gaat het om. En hier wordt dan inderdaad, achter de schermen worden ze gevuld. Dit is een vulmachine.
3: Ja.
4: En daar spuit slagroom uit met een vaart, word je eng van.
3: Nou, daar hele trays vol, koelkasten dus, allemaal het vol. Het is niet normaal.
4: Je ziet het allemaal. En er hangt gelukkig ook, daar ben ik dan weer heel blij mee, een AED. Zeg ik
3: wel.
4: Als je er een paar achter elkaar
3: hebt. We mogen verder lopen.
4: Loop kom maar eventjes mee. We gaan die bakker in. In een bakker is het altijd een beetje glad. Altijd een beetje, moet je een beetje voorzichtig lopen, want er ligt allemaal zooi op de grond natuurlijk. En sorry, ga maar voordoor, want we moeten wel een beetje plaatsmaken. Mensen zijn druk. Die zijn echt aan het bakken. En hier staat de plaat van iemand die dus aan het zorgen is dat al die bossenbollen gedrenkt worden in de chocolade. En die ging net iets doen waar ik van droom. En ik denk mijn vriendin nog meer. Een pan halen met alleen maar pure chocolade. Dat is toch iets fantastisch.
3: Ja, ja.
4: Die wordt hier volgens mij achtergemaakt. Zullen we gewoon achter doorlopen? Nou zijn we er toch. Goedemorgen. Hier, rode knop denk ik. Jongens? Ja? Oh, nou vallen alle machines uit. We drukken op een rode knop. Nee, dat is niet waar. We gaan er gewoon door. Hij kan gewoon open, deze deur. En we komen achterin, helemaal achterin de bakkerij. En we nemen het er gewoon van, kan mij het schelen. Want hier wordt de chocola warm gemaakt. En uiteindelijk komt hij in een pan terecht. En dit is volgens mij een beroep waar je op feestjes wel eens over vertelt.
5: Nou, nee, eigenlijk niet.
4: Nee? Maar hier worden toch alle vrouwen ook wild van, denk ik. Als je zegt, ik werk met pure chocolade, die is lekker vloeibaar. En dan kan je gewoon...
5: Dat klopt.
4: Ja,
5: dat zeker, ja.
4: Want jij drenkt de bollen eigenlijk in een pan met chocola. Ja. Is daar nog een naam voor? Heb je dan een bepaalde titel, zeg maar, die je binnen de bakkerij hebt?
5: Mijn titel hier?
4: Ja, de bollendrenker.
5: Eigenaar.
4: Ja, nou ja, kijk, dat is helemaal mooi. Want, Jan de Groot, dat is natuurlijk de bakkerij. Dit is niet normaal, toch, wat we hier meemaken. Een rij voor de deur, elke dag.
5: Ja, iedere dag opnieuw.
4: Ja, dat is toch niet normaal?
5: Nee, dat is niet normaal.
4: Nee. Hey, en jij staat dus boven die pan met chocolade. Als je er naartoe kijkt, is dat een gevoel van trots? Is dat een gevoel van, nou ja, chauvinisme? Weet ik veel, wat is het?
5: Nee, trots. Ja, wel een gevoel van trots, ja.
4: Het gaat al langer mee dan gisteren, zeg maar.
5: Ja, sinds 1938 bestaat het bedrijf.
4: Ongelooflijk.
5: Ja, ja. Derde generatie zitten zijn we nou. Hierin zitten, dus,
4: Hey, en daar mag je ook onwijs trots op zijn. Maar we zijn hier natuurlijk met een reden. Willen we een bossenbol, die gaan we zo vatten. Ja. Want die ligt hier ergens achter. Maar we zijn hier ook voor de muzieklijst.
5: Ja.
4: En nou sprak je net al eventjes en toen zei ik ook van, joh, waar hou je nou van? En toen zei jij...
5: Supertramp.
4: Waarom?
5: Die muziek ben ik gaan leren kennen toen ik nog op school zat. En die is altijd blijven hangen. En die blijf ik nog steeds. Iedere keer opnieuw zet ik de plaat weer op.
4: En welke dan een specifieke?
5: Het zijn verschillende. Maar mijn Engels is niet zo goed. Maar Fool Overture, als je iets.
4: Ja, Fool's Overture.
5: Ja, die vind ik heel erg goed.
4: Met Churchill zit daar geloof ik nog in. Dat is een speech van Churchill.
3: Ja, beetje lastig om te gaan draaien zo meteen. Want dan gaan we dwars door het nieuws heen. Want die plaat duurt een kwartier onderhand.
5: Maar ja, ook goed.
3: Ja, wat zei je?
5: Dreamer vind ik
3: ook. Ja, joh, komt. Vul een lijstje in, want daar gaan wij heel erg blij van worden als je dat wil doen. omroepbrabant.nl/top1976.
4: Ik zoek nog ergens gewoon een plek waar ik even mijn vinger door de chocola kan halen. Is
3: nee, dat is niet hazip. Dat is niet hygiënisch.
4: Ach kom.
3: Vuilnek.
4: Ach kom.
3: Nee.
5: Ik zou het niet doen.
4: Oh, juist. Shit.
3: Hey, heel veel plezier. Hoe lang duurt de werkdag nog? Want je bent al vannacht begonnen.
5: Tot 2 uur.
3: Tot 2 uur.
4: Ongelooflijk.
3: Nou, heeft nog even te gaan. Wij ook trouwens, want wij moeten weer door richting Kees.
4: Nee, we moeten naar de Bossenbol.
3: Oh, we moeten naar de Bossenbol. Ja, we gaan even iets in ons mondje douwen. Komt helemaal goed.
2: Nou, veel succes daar. En neem er even een paar mee voor om morgenochtend. Zet maar gewoon in de koelkast hier. Dan vinden wij het vanzelf.
6: Ja, Jasper Stads, die heeft er een keer eentje van een week oud gegeten.
2: Ja, die heeft de laatste van een week oud gegeten.
6: En die leeft nog. Dus,
2: en die is er nog gewoon. Ja. Dus maakt niet uit. Kom maar morgen lekker brengen. Helemaal top. Wij gaan

0: Tramp. En Dreamer.
1: Koen en Maarten rijden op een brommertje.
2: Kriskras door Brabant op zoek naar jou.
1: En je stemlijstje voor de
3: Top 1976.
0: Yes, de grote vraag is, hebben ze er een in de hand? Ja of nee?
4: Ja, jullie wilden jezelf dit toch aandoen?
0: Ja, is geen punt.
5: De grote vraag. Vond ik een grappige woordspeling.
6: Maar goed. Ja, Jordi. Hier heeft werkelijk geen één luisteraar iets aan.
4: Nee. Maar
6: het maakt allemaal geen mal uit.
4: Nou, wel
6: eten.
4: Dat is het belangrijkste. Er zijn mensen die eten met mes en vork, hè? Ja, ben jij ook zo iemand?
7: Nee.
4: Oh, je moet hem omdraaien en dan gewoon.
7: Oh, wacht. De cameraman. We hebben natuurlijk. We zijn ook te zien via beeld op Brabant.nl.
4: Ben je er een, Melvin?
7: Brabant Plus, camera op televisie.
4: Nee, zo.
7: Ja. Dus onze cameraman die wordt eruit.
4: Maar had ik al gezegd dat ik hoop dat onze lijst net zo goed gevuld is als een bossenbol uiteindelijk?
7: Oh, wat een goede woord.
4: Dat is een goed bruggetje, hè? Dus, dus ik hoop dat iedereen voor flink wat slagroom wil zorgen om het maar in de beeldspraak te houden. En gewoon een lijstje gaat invullen vandaag. Oproepbrabant.nl/top1976.
7: Misschien je moet al je kruid.
4: En je moet nou niet echt langer mee wachten, want morgen gaat stembus al dicht. Dus doe het gewoon vandaag. Hap.
7: Zo staan in de studio.
0: Ja, waar gaan jullie nu naartoe, mannen, zodra die bol erin zit?
4: John en Kees.
0: John en Kees.
4: Ze zitten klaar met koffie.
0: Kijk, oh, dat is sowieso goed. Ja, moet je dan niet nog even wat meenemen naast?
4: Muziekbingo was het, hè?
0: Ja. Maar moet je ook niet even een paar bossenbollen meenemen? Dan kun je daar weer eentje pakken.
4: We gaan even kijken.
0: Ja, maar dat dacht ik al. Nou, tot straks, jongens. En smakelijk daar. Och, man, ja. Nu even de lekkere bossenbol bij Jan de Groot. En dan even op de koffie bij de Bevers. Het is een feestje om rond te rijden. Dit is een keigoeiemorgen met Keen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Het 24 uur Solex Racefestival. Vier dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
9: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
10: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
11: Titanic.
12: Bonjour, ik ben Céline Dion.
11: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
12: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
11: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
13: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
14: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
17: Toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen kunnen ze het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
16: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
18: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
19: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
16: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Kijk, goedemorgen, 9:02. Het Omroep-Brabant verkeer krijg je van de ANWB en daar zit Rijn. Goedemorgen.
21: Goedemorgen, de files nemen langzaam af. Op de A59 nog een file richting Den Bosch tussen Drunenwest en Nieuwkuik. 5 kilometer met 10 minuten op onthoud. Ook op de A270 sta je even stil, richting Eindhoven is dat. Tussen Helmond en Eindhoven is je vertraging 10 tot 15 minuten. Dan de N65, Tilburg-Den Bosch tussen afrit Helvoort en afrit Kromvoort. Een kleine 10 minuten vertraging. En tot slot nog de N267, Andel richting Drunen. Tussen Andel en Heesbeen is je vertraging ook 10 minuten.
20: Dankjewel, zometeen geven we weer een slinger aan het rad. Mag je weer wat aanvragen. En we gaan dadelijk ook weer kijken hoe het staat met Maarten en Koen op de Brommer. Onderweg naar John en Kees de Bever.
22: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
25: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
26: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
25: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
27: Slowolkens presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
28: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
29: De Kring Roosendaal, theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de 3J's en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
30: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
31: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
32: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
31: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
32: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
20: Hey, goedemorgen, Jordi Graat.

0: Crowded House, weather with you.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen en van harte welkom. Het is 13 minuten over 9. Het is vandaag dinsdag 25 augustus. Veel bewolking in Brabant. Ja, nu schijnt nog het zonnetje, maar de bewolking komt langzaam Brabant binnen. Dan is er ook een buitje mogelijk en het wordt vandaag maximaal 25 graden. Maar morgen en overmorgen wordt het wel wat warmer, maar ook weer meer kans op regen- en onweersbuien. Dus hou er een klein beetje rekening mee.
2: Ja, het WK roeien in Amsterdam is bezig. Rapper Eminem die veilt 100 paar sneakers. Ah. En vandaag is ook de presentatie van de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal.
0: Verder in nieuws, Niek.
3: De Deense premier Mette Frederiksen heeft online uitgehaald naar een plastisch chirurg die een ongevraagd schoonheidsadvies gaf over een plekje op haar neus. De afgelopen jaren heeft ze naar eigen zeggen ontelbare opmerkingen over haar uiterlijk gekregen en daar wil ze zich tegen verzetten. En 4 auto's zijn gisteravond later op brand verwoest in Tilburg. Het vuur op het parkeerterrein aan de Kapitein Nemo-straat, op een bedrijventerrein is dat, werd rond 11 uur ontdekt. Een berger heeft na het blussen de wagens meegenomen.
0: We gaan weer aan ons rad draaien. En het leuke daarvan is dat je dus tussen nu en 9:30 weer iets aan mag vragen. Iets wat je graag wil horen. Misschien is het je eerste werkdag. Misschien zit je nog lekker op de camping. Of heb je een dag thuiswerk. Kan natuurlijk ook. Ja. We hebben zometeen weer een categorie en een letter. En dan mag je gaan appen naar 06-573-282-103. Dus 06-573-282-103. Wat is de categorie en de letter?
2: De categorie is iets waar je langs gaat rijden op een brommer.
0: Ja,
2: hoe
0: kijk.
2: Hoe toepasselijk wil je het hebben? En de letter die je hebt gedraaid is de A.
0: De A.
2: Van Anna.
0: Nou, als je iets weet, laat het weten via 06-573-282-03.
2: En Jordi, je kunt daar gewoon heel erg creatief in zijn. Want de jury is ook vandaag op deze prachtige dinsdag gewoon soepel. Zoals altijd weer zeer soepel.
0: Ja, dat is zeker zo. Dus laat even iets weten. Iets waar je langs kan rijden op een brommer met de A. En dan mag je dat appen naar 06-573-282-03. Maar doe daar dus iets bij wat je graag zou willen horen. Want tussen nu en 9:30 hebben wij alleen maar kruisjes hier staan op de playlist. Dus dat is helemaal leeg. En dan mogen we helemaal vullen met liedjes die jij graag zou willen horen.
2: Wat zou er gebeuren als er een keer helemaal niemand zou appen? Dat gebeurt gelukkig nooit. Dan wordt het stil.
0: Ja, dan gaat de zender op zwart.
2: Ja.
0: Dan wordt er niks gedraaid. Maar ik zie wel dat er zo links-rechts al van alles binnenkomt. Dus dat
2: gelukkig.
0: Is wel leuk. Iets waar ik langs kan rijden op de brommer met de A. 06-573-28203. En vraag dan ook meteen iets aan. Ja, Danny zegt een appartement. En daar heeft hij zeer goed in de smiezen. En die wil graag deze horen. Want het is een lovely day, zegt hij.
2: Nou, zeg dat.
0: Ja, absoluut. De rest is helemaal aan jullie. App maar lekker naar de studio. Gaan wij een paar mooie plaatjes selecteren tussen nu en 9:30.

0: 子。
1: Roland kwam met de afhaal Chinees. Dingen waar je langs kan rijden op de brommer met de A. Ja, inderdaad, de afhaal Chinees. De B-52's en Love Shack. In een kei goeiemorgen. Hoppa, Jannie die zegt iets waar je langs kan rijden met op een brommer. Arnhem, daar is hier een stukje vandaan. Maar ja, zoals je weet, wij zijn altijd zeer soepel. Dus daar kan gewoon. En die wilde deze horen. Origineel is van Kevin Florijn, ook een Brabander. En uiteindelijk kwam Guido van de Graaf vorig jaar met een nieuwe versie hiervan. En die wil Jannie graag horen. Waarom nou niet?

0: dank jullie wel voor alle verzoekjes weer. Morgen na 9:15, nieuwe ronde, nieuwe kansen, zeg ik altijd maar, in het ratje. We gaan dadelijk eerst naar het nieuws met Niek.
1: Ja, onder andere gaat het over die insprekenavond over de asielopvang in Engelen. En de Consumentenbond heeft weer een paar gevalletjes van krimpflatie.
0: Ach, is dit zover, ja. Ach, man.
2: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
5: Omroep Brabant.
0: Vandaag start de dag nog zonnig, maar er komt wel veel bewolking aan en ook een enkele bui is dan mogelijk. Het wordt ongeveer een graadje of 23. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt. Dan kan er ook een bui gaan vallen bij een graad of 14. En dan woensdag en donderdag wordt het weer warmer, 25 tot 28 graden. Alleen is er beide dagen wel kans op buien en vooral donderdagavond komt het zelfs tot mogelijk stevig onweer. Wij gaan naar het nieuws, Niek de Vries.
1: Een grote meerderheid van de insprekers op de bijeenkomst over de asielopvang in Engelen heeft zich, zoals verwacht, uitgesproken tegen het plan. Niet iedereen is tegen het opvangen van alleenstaande minderjarige asielzoekers, maar bijna iedereen is wel tegen de opvang op de beoogde plek op industrieterrein De Futter. Half september dan spreekt de raad met het gemeentebestuur over het plan. In een huis aan de Sint-Jozefstraat in Deurne heeft vannacht brand gewoed. Het vuur werd rond 2:30 ontdekt door de bewoonster. Zij was wakker geworden van de rookmelder. De brand zou zijn begonnen bij een bank in het huis. Het vuur was snel geblust, het huis is flink beschadigd. De vrouw raakte niet gewond. Kan flink druk worden vandaag bij de veiligheidscontrole op Schiphol. Beveiligers staken verspreid over de dag 3 keer een kwartier.
6: Om 10:00, om 2:00 en om 7:00 s'avonds. Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
1: De beveiliging op Schiphol is sinds mei anders geregeld. Eerst waren daarvoor 5 bedrijven verantwoordelijk. Nu zijn dat er nog maar 3. Volgens de bonden zijn er sindsdien problemen met de roosters, pauzes, verlof en de bezetting. Ja, misschien valt het je niet meteen op in de supermarkt, maar bij tientallen producten krijg je weer minder voor hetzelfde geld. Krimpflatie wordt het genoemd. Consumentenbond ontdekte daar dus weer voorbeelden van. Bijvoorbeeld een zak M&M's. 2020 zat daar nog 440 gram in. Begin dit jaar was het 400 gram en nu nog maar 363 gram. Dus ja, dat is toch weer 40 gram eraf.
7: En maar dan is de prijs dus, blijft dus hetzelfde.
1: Ja, de prijs is inderdaad
0: dus dat heet
1: hetzelfde.
0: Geen krimpflatie, dat heet gewoon oplichting.
7: Ja, dat heet gewoon naaierij.
0: Ja, vind ik echt.
7: Ja.
1: Nog een voorbeeldje, Joma rundvleessalade. Geen idee of je dat ooit koopt, maar dat is verschil ook best groot. Eerst kreeg je 500 gram voor €2,99, nu nog maar 400 gram. Ja. En dat is niet alleen zo bij spullen die je kunt eten. De André Lon conditioner bijvoorbeeld, daar zat eerst 300 milliliter in. Toen werd het 250 en nu nog maar 200 voor dezelfde prijs. Ja, fabrikanten die zeggen tegen de Consumentenbond dat dat komt door hogere kosten voor transport, energie en grondstoffen.
0: Dat had ik jou al kunnen vertellen. Dus, dat is natuurlijk
1: zeggen,
0: altijd.
1: Inderdaad, meer inhoud en dan een hogere prijs of minder inhoud.
0: Dan ligt het aan de verpakking, dan ligt het aan dit en dat.
7: Maar wanneer stopt dit een keer?
1: Totdat je dadelijk niks meer over.
7: Nee, hier heb je 5 gram André Lon. Ja. 7 gram rundvleessalade. Ja. Nee, maar ergens moet het ook stoppen, toch?
0: Ja. Wat ik al zei, dit is geen krimpflatie, dit is gewoon makkelijke...
7: Naaizakkerij.
0: Kijk maar gewoon, want er zat bijvoorbeeld bij die rundvleessalade dan 500 gram, nu nog 400 gram. Nou, even gewoon een paar bakjes, een beetje 100 gram eraf. En dan heb je weer een bakje erbij, hoppakee.
7: Nou ja, wat dan vooral altijd zo frustreert is dat je dan de winstcijfers van die bedrijven... aan het eind van het jaar voorbij ziet komen.
0: Een keer de plus, meer winst, hoppakee.
7: Ja, recordwinst, record dit, record daar. En wij maar betalen.
0: En wij failliet. Ja. Kijk.
7: Ja, er wordt weinig records meer gehaald hoor, bij mij thuis op het gebied van boodschappen.
0: Oh, op

0: rijden op een brommertje.
1: Kriskras door Brabant op zoek naar jou
0: en je stemlijstje voor de
2: Top 1976.
3: Ja, en ze zijn neergestreken bij de Bevers. Ja, Koen en Maarten, volgens mij, ik zie jullie lekker op bankje zitten, wat gezellig.
4: Ja, bankje bij de Bevers. Dat hoort gewoon. Alsof wij zelf in de real life soap zitten, Koen.
5: Ja, John, je moet wel een beetje oppassen, want we zijn nu live. Dus je kan niet meer alles zeggen.
6: Oh nee. Het lijkt wel ook ontvoerd worden om de baan. Kijk, hiermee hier zitten.
5: Ja, we zitten lekker mee om jou heen. En het kan ook zomaar zijn dat we jou nog ontvoeren.
4: En, maar... en hij moest ook zelf de koffie zetten.
6: Ja.
4: Waar is Kees?
6: Het apparaat in de hand.
4: Waar is Kees?
6: Die is weg.
4: Die moest al naar een afspraak?
6: Ja, die moest weg. Die moest naar Amsterdam. Eemnes.
4: Dus die zei, John, doe jij het even?
6: Ja.
4: En jij zei, wat moeten we gaan doen?
6: Ik wist niet wat de bedoeling was. Maar nou zit ik hier, dus wacht maar gewoon af.
5: John, de beste muziek aller tijden. En John de Bever hoort daar even niet bij, voor het gemak. Kom straks. Wat is dat?
6: De beste muziek aller tijden. Wat ik vind.
5: Ja?
6: Ja, Corrie Konings, Marianne Weber natuurlijk. Maar ja, dat vinden jullie natuurlijk niet. Die zitten langs twee, die hebben alle verstand van muziek. Maar dat vind ik het makkelijkste en dat versta ik ook.
5: Nou ja, ik zeg helemaal niet dat ik daar niks vind. Want ik denk dat Corrie sowieso een grootheid is in de provincie. Marianne Weber is ook een grootheid in het leven. Dus...
6: Ik denk allebei niet in de provincie, ik denk in heel Nederland. Hè?
5: Ja.
6: Iedereen kent Marianne Weber en Corrie Konings.
5: Ja.
6: Dat zijn fenomenen voor de genre muziek waar ik van hou.
5: Ja, maar ik heb jou ook wel eens Oost-Solomio horen zingen.
6: Ja, maar ja, dan... Ja, maar ik had het nou ook niet over mezelf. Ik had het over Corrie en
5: Nee, dat klopt. Nee, maar dus...
6: Dat ik zelf de allerbeste ben, dat gelooft iedereen. Dat weet iedereen. Dat hoef ik niet te vertellen, natuurlijk.
5: Ja, wil je dat toch nog eens een keer even benadrukken?
6: Dat ik de beste ben? Ja. Nee, man, schij uit. Het is maar zingen. Stelt helemaal niks voor. Maar ik heb geluk gehad, ja.
5: Hé, hey, we zitten hier nu op de bank bij de Bevers.
4: Ja.
5: En dit was twee dagen geleden nog een filmset waar wij nu zitten.
6: Ja, dit was... hebben ze helemaal omgebouwd. Ze waren om 5:30 morgens al hier. Ik kom om 9:00, word ik wakker. Ja, nou, alles is verbouwd dan. Dat is ongelooflijk.
5: Waarvoor?
6: Voor twee regels van de scène van de film.
5: Ja, want jullie gaan een eigen speelfilm krijgen. Die zijn jullie nu aan het opnemen.
6: Ja, dat is zwaarder dan ik verwacht had. Ik doe liever 4 wedstrijden voetballen als film maken. Maar het is natuurlijk wel superleuk als Staak in Maat een bioscoopfilm is van de Bevers. Wie had dat nou gedacht?
5: Ja,
6: bijna dood en dan een speelfilm. Ja,
5: maar waarom een speelfilm van de Bevers? Dat snapt toch niemand? Hoe kwam dit idee tot stand?
6: Ik denk dat wat komt er. Ja, klinkt arrogant misschien, maar Ahoy uitverkocht natuurlijk. Het theater is allemaal uitverkocht. De soap wordt heel goed bekeken. En daardoor denken ze, ja, die jongens zijn populair op het moment. We gaan een film maken, zo is het eigenlijk gegaan. Ja, dan doen we maar ermee. En ik heb het script... gelezen, niet helemaal heel goed, maar in ieder geval... Maar het is heel erg leuk. Ja, wat een leuke film. Avontuurlijk en een beetje humor en muziek natuurlijk. Maar het is gewoon zoals het is. En ja, half Nederland doet mee. Allemaal klein rolletje, dat is wel geinig.
5: Ja. Ben benieuwd. Dat komt allemaal pas in het volgend jaar. Maarten, we gaan natuurlijk terug naar 1976.
4: Ja. Zong jij al in 76, John?
6: Ik denk net dat ik een beetje aan het zingen was. Was het 12? Nee, 11. 65, 11.
4: Ja, want jij bent begonnen als tienersterretje natuurlijk.
6: Ja, was ik 14 en ik werd ontdekt door Pierre Kattner. Als ik later eens trouw, ik weet nog goed, hij schreef 3 singles en een LP. 2 jaar onder contract staan. Toen dacht ik, stop ermee. Want ik ga eerst voetballen, ook nog dan wat bezingen. Maar ja, dat weet ook niet dat... Nou, dat is toevallig allemaal zo gelukkig uitgekomen. Dus ja, dat was een mooie tijd, moet ik zeggen. Ik weet nog goed dat ik heel Duitsland, België en Nederland af heb gereden. Met Pierre Kattner in zijn Porsche. Hij had een goudkleurige Porsche. Nou, geweldig. Mooi man.
4: Ik ben benieuwd of dat wij die überhaupt hebben gedraaid in 1980 dan. Hè? Dat liedje.
5: Ja, maar toen hadden we toch ook al smaak? Lijkt me niet.
4: Toen hadden we ook al smaak, ja.
6: Als een beetje persoonlijke muziek werd, dan toch hoop ik wel gedraaid.
5: Ja.
6: Maar ja. Hey. In Brabant werd het nooit natuurlijk. Hey?
4: Nee, precies. En ja, zo zijn wij eigenlijk zo'n beetje 50 jaar gelijk opgegaan. En ja, nu ben je niet meer weg te denken natuurlijk, John.
6: Nee, ja, maar ik ben maar zo'n dingetje, best kan je uit. Nee, om de Brabant, ik moet zeggen, ik luister vaak naar Koen. S'morgens, ja, nou is het voor 's middags, dus dan luister ik minder. Maar s'morgens, Koen draait wel heel goede muziek. En dat zijn allemaal liedjes die ik niet ken. Maar ik vind het wel mooie muziek. Ja, er zijn ook herkenbare liedjes van vroeger op de kermis rondliep. In Berlikum of in Balkum. Ja, dan hoorde die muziek en die draaide ik vaak nog.
5: Ja.
6: Dus dan heb ik wel een beetje, maar ik ken je woord Engels, dus dat is voor mij best wel moeilijk. Ja, yes en hello, en dan houden we het op.
4: Nou, we gaan, want alles loopt via Kees. We gaan Kees nog wel een berichtje sturen dat John ook even een lijstje moet invullen. Want als we dat nu gaan zeggen, dat ik denk dat dat...
6: Even een lijstje.
4: Voor die top 1976, waar zitten we nou voor hier?
6: Ja, ja, ik moet een stemlijstje maken van 1976, of nee?
4: Ja, ja, jouw favoriete liedjes.
6: Dat 1976.
4: Nee.
5: Ik denk als wij dit voor vijf uur hebben uitgelegd, ja, dan hebben we een goede zaak.
4: We leggen het zo wel uit, John. Ja, komt goed.
6: Ja,
4: nee, nee, nu niet.
7: We zijn live.
6: Ja, we zijn live.
5: Ja, maar dat duurt nog tot half vijf als we dit...
6: Dan moet je een stuk uitknippen.
4: Ja, dan ja, moet je een stuk uitknippen. Ja, gaat niet. Omroeprabant.nl Wacht even. Omroeprabant.nl/top1976 Daar moet je naartoe. En we gaan het John uitleggen. En ik denk dat we over twee uur onszelf alweer ergens melden, denk ik. Omroeprabant.nl/top1976 Komt goed, Kees.
8: Kunnen jullie nog heel even aan John vragen wat we dan zouden moeten draaien nu?
6: Ik zal hem ook niet liedje.
5: Zeg, kan jij Peter nog even uitleggen wat er gedraaid moet worden nu op de radio?
6: John de Bemer, jij krijgt je lach in mijn.
4: Ja, doe dat lach maar, want die krijg je niet van ons aan. En de groeten van Dries hier.
8: Ja. Mocht u er nou ook niks wijzer van zijn geworden, je kunt gewoon nog je stemlijstje invullen. Omroepbrabant.nl/top1976
4: Ik zou dit interview graag in mijn mailbox ontvangen.
8: Ja, ik ook.
4: Goed, John de Bever.
9: Ik sta wat naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Ik ga voor twee.
1: Ik ook.
0: Ja. Ja, ja, sorry, ja, ik kan niks aan doen. Ja, ik ga voor twee.
1: Nou zeg, ja. Wat is het dat jullie zo eens zijn samen?
0: Ik weet niet, normaal hebben we echt wel de andere keuzes, maar nu is het gewoon dit geworden.
2: Blijkbaar brengt CCR ons samen.
1: Maar wacht even, zitten jullie bij een therapeut of zo?
0: Ja, dat ook.
2: Ja, we gaan we
0: zo meteen met het En verder, Huub, wat heb je voor ons in?
1: Nou, ik heb wellicht nog een dilemma, dat ik even twee liedjes laat horen. Ja. Waarvan ik denk van, nou, welke zou nou lekker hoog kunnen komen in de top 1976?
0: Heel goed.
1: En verder komt de San Nicole Vlies zo eraan. En er zijn geen kaarten meer.
0: Maar?
1: Ja.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: En brommeltjes, hè? Brommeltjes.
1: En brommeltjes, ja, natuurlijk.
0: En brommeltjes.
1: Ze gaan weer

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevard.

0: Was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
2: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
3: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog 2 vrachtschepen door. Maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werk kort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog 2 keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest en 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een vergeten file nog, Rijn, toevallig dat die even nog naar voren komt? Of is het vrij rustig en is dit per ongeluk een filetje?
6: Nou, het is per ongeluk een filetje. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, rijdt het langzaam tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Je vertraging is hier 5 minuten.
5: Oké, dankjewel, houd in de gaten volgens, je weet nooit.
6: Super, tot zo.
5: Hoi, hoi, hoi.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: doe. LibriVuurwerken.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
6: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
7: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
8: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
9: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
8: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Brabants Bond en Bermol.

0: een klein beetje wegdromen met de muziek van Michael Jackson. En hij mag er gewoon in. Hij mag gewoon in de top 1976. Is geen enkel probleem, daar kun je hem in zetten. En die daarvoor zat, Ed Sheeran, mag ook. Geen probleem, het zijn de 1976. Dat moet er worden.
1: Are you ready?
2: Brabantsbond.
3: Met Hubert Mol op Omroep Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Straks eens even kijken of ze al bij een bakkerij zijn. Want ze houden van lekker eten, ze houden van snoepen. Nou, dat is wel aan elkaar gewaagd. Met z'n tweeën op het brommetje, op de proefmaxie, stemmen werven. En ervoor te zorgen dat het een mooie lijst gaat worden. Even wat anders wat me opviel in het nieuws. Nu ons land weer terug is van de zomervakantie. Iedereen is weer een beetje thuis. Iedereen is weer een beetje aan het werk. Dat merk je over files en zo. Maar het is ook weer een stuk drukker op de fietspaden. Ik weet niet of je dat is opgevallen. Extra goed opletten. Want driekwart van de jongeren tussen de 18 en 29 jaar fietst met oortjes in of een koptelefoon op. En noise cancelling, die horen geen zak. Die horen niks. Ze zijn alleen maar met zichzelf bezig. En ze geven zelfs toe dat daardoor de concentratie op de weg wat minder is. En dat ze wat minder goed kunnen opletten omdat ze oortjes of een koptelefoon opletten. Op hebben. Ja, ik hoorde dat. En ik dacht, ik zit met mijn oren te flapperen.
2: Koffie in je hand. Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.
2: Dit is

0: Het zal veel vrouwen goed doen dat ze zo'n liedje horen. Vooral de Dolomina's. Buffalo Stance van Nene Cherry. Het gaat vooral om de vrouwelijke power die in huis is. De power die een vrouw kan uitdragen. Waarmee ze de hele wereld aan kan. Dat is de Buffalo Stance.
1: Koen en Maarten rijden op een brommertje. Kriskras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
2: Top 1976.
0: Het is een tweetak brommertje, zo'n Proegmaxi uit 1976. Dus daar zitten ze een beetje. En ze worden bereden door niemand minder dan onze eigen Koen en door Maarten. En ze zijn op weg naar. Dat weet ik eigenlijk niet goed.
3: Ja, wij zijn op weg naar. Wacht, ik zal me even uitzetten. We zijn op weg naar Schijnen. Maar Maarten, waar stoppen wij? En hoe mooi is dit? Hè?
4: Ja, nou ja, dit is natuurlijk een van de iconen van onze provincie. We zijn langzaam Den Bosch uit aan het gaan. En aan de rand ligt het provinciehuis. Ja, dus wij dachten, we gaan hier ook even gewoon zwaaien. We weten namelijk dat er hier binnen. Daar luisteren ze allemaal Omroep Brabant.
5: Ja, dat moet wel.
4: Dus die zitten nu te luisteren, ja. Kijk, er zitten al wat mensen die kijken nu het raam uit. Ja, wij zijn het. Hallo, ja.
5: Wacht, eerst moet er even een paar wakker gemaakt worden.
4: Ja, wij zijn het van de Brommertour. Als je nou straks heel even pauze hebt. Dat is over 5 minuten weer, denk ik. Doe dan even een lijstje invullen. Omroepbrabant.nl.
0: Maar wacht even. Ik onderbreek even. Maar ja, denk je. Ik onderbreek even. Hallo.
4: Gaat hij al dicht, die stembus. Dus je moet op gaan schieten.
3: Ja, gewoon even dat scherm met patience minimaliseren. En dan inderdaad even. Het is zo flauw eigenlijk.

0: Nee hoor, lieve provinciegenoten, wij staan voor jullie provinciehuis. En dat is prachtig, dat steekt heel mooi af in het zonnetje, hoewel het helemaal niet zo'n heel mooi gebouw is. En ik ben er net achter gekomen, Maarten, dat Den Bosch ook lelijke kant heeft. Wij zijn wel langs een lelijk stukje Den Bosch gekomen.
1: Ja, als je zeg maar langs de Brabanthallen en dan dat stuk met al die industrie, dat is niet echt mooi.
0: Nee. Dus het centrum is veel mooier.
1: Duurde even voor het mooie huis weer kwamen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, wij gaan onderweg naar Eerde, naar Schijndel eigenlijk. En daar hoor je ons straks weer, Hubert.
2: Ja, ik zie tussen te komen bij jullie. Ik probeer allemaal vragen te stellen, maar jullie rammen gewoon door. Dus veel plezier zo meteen.
0: Oh ja, zeker. Ja, wij horen jou niet. We hebben zeg maar een microfoon, die kunnen wij alleen maar bedienen. En dan horen we jou niet.
2: Nee, maar dat is het hem juist.
0: Waren al je vragen? We kunnen ze nu beantwoorden.
2: Het waren er heel veel. Maar in het provinciehuis zitten die ambtenaren niet gewoon altijd naar buiten te kijken. En dat jullie nu toevallig langskomen. Nee, ik heb heel veel vragen, maar die komen straks wel.
0: Helemaal goed.
2: Heel veel plezier. Start de ding weer en succes met alles.
0: Komt goed. Hey.

0: Shania Twain, nou, ik zou er verder niet over klagen. Als Shania Twain voor de deur zou staan, zeg het eerlijk. Dus ze mag alles grijpen wat maar te grijpen valt. Dat zou ik dan haast willen denken. Het is zo'n beetje 11:30 aan het worden. Laat ik toch alvast bij Niek eens even kijken wat hij nou te melden heeft zometeen.
1: Ja, onder andere gaat het over die verpleegkundige die werd opgepakt voor de dood van een bewoner van een zorginstelling. In Oorschot was dat. En in Nigeria is een dealer op leeftijd opgepakt.
2: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, AquaWest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
3: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
4: Titanic.
5: Bonjour, ik ben Céline Dion.
4: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
5: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
4: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
0: Dan toch nog eens even kijken. Is hier in de file nog niet wegrijden?
6: Nee, die is nog niet weg en er is er zelfs een bijgekomen op de A2 richting Eindhoven. Daar ligt rommel op de weg tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Daarom is de rechterrijstrook afgesloten en je doet er 10 tot 15 minuten langer over. Nou, dan nog even naar die A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Het rijdt op verschillende plaatsen langzaam, bijvoorbeeld tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. 2 kilometer met 5 minuten oponthoud.
0: Omroep Brabant. Het is toch een beetje zonnig allemaal, maar dan komt langzaam maar zeker toch bewolking aan. Dat gaat deze kant uit. Het kwik gaat naar een graad of 24 vanmiddag. Dat is dan de toptemperatuur. En er is een klein buitje mogelijk. Hier en daar verspreid. Het nieuws, Niek de Vries.
1: De verpleegkundige die is opgepakt in verband met de dood van een 92-jarige bewoner van een zorginstelling in Oorschot is de 26-jarige Jelle D. uit die plaats, dat meldt de Telegraaf. D. werd bekend door zijn deelname aan het SBS-programma De Bondgenoten. Een goed ingevoerde bron zegt tegen Omroep Brabant dat de man zondagmorgen met getrokken pistolen uit bed is gehaald. Rijkswaterstaat heeft vorige week ruim 200 boetes uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die het verbod op de Merwedebrug negeerden. De brug tussen Brabant en Zuid-Holland is sinds half juli gesloten voor zwaar verkeer, omdat de staalconstructie van de oude brug verzwakt is. Overtreders kregen een boete van €500. Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone, gemiddeld rond hun 10e. De helft van de kinderen ziet wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Toch vertellen ze dit niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of angst voor een boze reactie. De staatssecretaris wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook weet dat de online wereld kansen biedt.
7: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen, in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien. We vinden dat de platforms daar natuurlijk verantwoordelijk voor zijn, maar we zien ook dat de ouders handvaten nodig hebben om met hun kinderen in gesprek te gaan.
1: Er begint daarom een campagne waarin ouders samen met hun kinderen een afsprakenkaart kunnen invullen over hoe om te gaan met de telefoon. Dan Nigeria, daar is een vrouw van 101 opgepakt en niet omdat ze bijvoorbeeld een fout had gemaakt in het verkeer of rekeningen niet had betaald. Nee, deze vrouw handelde in drugs. Daar was ze naar eigen zeggen mee begonnen nadat haar winkel was afgebrand. Zij had een klein supermarktje waarmee ze geld verdiende, maar ja, na die brand zat dat er dus niet meer in. Via haar dochter kreeg ze om de zoveel dagen nieuwe drugs geleverd en die verkocht ze dan weer door. En die vrouw die is inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Haar dochter die zit nog wel vast. Ja. 101 jaar.
0: Ja, het hele maakt.
1: Maar de aanleiding is wel toch op zich.
0: Ja, weet je, maar de leeftijd maakt niks uit. Er zijn heel veel mensen die denken snel geld te kunnen verdienen omdat ze tekort hebben. En dan ga je dat soort dingen doen. Dan krijg je een plantje. Een paar plantjes, joh. Een paar plantjes en zo. En dan, of je, weet je niet even. Weet je, ik zit al eens naar Prison Abroad te kijken. Heb je dat ooit gezien?
1: Nee.
0: Discovery Channel, dat is wonderbaarlijk. Dat is een programma dat gaat over mensen, gewoon zoals jij en ik, die een beetje lastig zitten met geld. En die komen op een feestje. En dan zegt iemand: oh, zeg luister eens, Niek. Wil je niet een keer even naar Bali? Eén ritje naar Bali. Even wat dingen meenemen.
1: Ja, dan worden ze gesnapt.
0: Nee, dat gaat daar goed.
1: Oh.
0: Dat gaat daar goed. €20.000 verdiend. Doe het nog een keer. Weer €20.000 verdiend. En bij de derde keer gaat het net een keer mis. En dan ben je de Sjaak. En dan staat iemand op jou te wachten en die ziet dat gebeuren. Die denkt: toedeldokie, ik ben weg. Ja. En je kunt niemand aanwijzen. Je weet niet hoe het zit. Je weet niet waar het vandaan komt. Dat is echt schrijnend als je die programma's kijkt. Van mensen die heel hun leven in gort helpen. Omdat ze even snel geld aan de cashen. Ja. En die zitten dan daar in zo'n gevangenis. En het is net wat anders dan de EBN Vught.
1: Nou, ik ga dat programma eens opzoeken.
0: Ja, dus echt, dan schrik je, dan ga je nooit meer. Dan droom je er niet eens van. Dan doe je niks. Dus niet stoppen mee. Ja. Ook geen spekjes binnenvoeren hier, Bomen Brabant. Zo verslavend. Dankjewel, hè, tot straks.

0: zou er bijna verlaten ochtendgymnastiek op kunnen doen. Op deze van Calvin Harris en Clementine Douglas, de Blessings, wat ze heet het. Wacht even, ik heb het bij de hand. Het is een klein blauw koffertje. Zal ik hem even open doen?
1: Hup, het koffertje van Mol.
0: En wat zit erin dan? Daar zit een liedje in wat te maken heeft met Fleetwood Mac, maar het is geen Fleetwood Mac. Het heeft te maken met Mick Fleetwood. Fleetwood Mac zou op tournee gaan. We praten over 1976. Fleetwood Mac zou een Amerikaanse tournee hebben, maar Mick Fleetwood die haakte af. En die wilde eigenlijk wel verder onder de naam Fleetwood Mac. Maar ja, dat vond de rest van Fleetwood Mac. Die zei van ja, wacht eens even, we zijn toch gewoon met z'n allen Fleetwood Mac. Dus dat werd een juridisch gevecht. En Stretch reageerde daarop, want Stretch was een band die regelmatig wel wat liedjes coverde. Die reageerde daarop met het liedje Why Did You Do It? Laat die nou vandaag in het koffertje zitten.

Het was maar een korte versie. Misschien is het ook wel een lekkere stretch, lange uitvoering. Maar dit was dus heel kort gestretched. Why Did You Do It? Uit 1976, 50 jaar geleden. Nou, is dit geen verzoekplatenprogramma. We hebben bel en bestel. En weet je, als je de hele dag je eigen plaatjes wilt horen, dan moet je echt Spotify aanzetten. Dan kun je de hele dag aan mezelf alles wegdrukken en draaien wat je zelf wil. De verrassing bij Omroep Brabant zit hem in het feit dat we ook amusement brengen. Dat we zelf proberen een beetje gezelligheid bij je te brengen. Daar zit het hem in. Maar we kunnen niet de hele dag verzoekplaten draaien. En we kunnen ook niet de hele dag mensen feliciteren. Dat kan gewoon niet. Het is geen van harte zoals we dat vroeger hadden. Verzoekplaten komen de vrijdagmiddag tussen 1 en 4 uur. Maar soms moet je dan, ik weet niet waarom, een uitzondering maken. En Robert die laat weten dat hij 20 jaar is getrouwd. Nou, dat vind ik een hele prestatie. Ik heb het niet zo lang volgehouden. Ik heb het maar 9 jaar volgehouden. Dus dat vind ik een hele prestatie. En toen dacht ik, ach, we hebben het jubileum van Omroep Brabant. Is ook feest. Waarom het feestje niet even doortrekken voor Robert? Omdat hij dan 20 jaar is getrouwd. En hij gaat nog een stap verder, want wil ook nog verwend worden met de 3 A's. Laat ze nou toevallig een hartstikke leuk plaatje uit hebben. Dus dat speelt mee. Hier is Je Zit In Mijn Hoofd.

0: Nou, hij weet van wanten, Tony Love. Toch wel eens verteld dat hij 1000 vrouwen in bed heeft gehad. Dat heeft hij ooit verteld. Ik weet niet of het een grapje was, of dat echt zo was. Maar dan is hij al vanaf zijn 12e een beetje in de weer met vrouwen, denk ik. En hij zal nu een beetje een jaar of 60 zijn, wat ouder. Deze Simply Red, oftewel Mick Hucknall, It's Only Love. Straks weer eens even kijken bij de Brabba Boys. Dat zijn Maarten en Koen, die zijn op pad. En misschien is het leuk als ik even een klein teken van leven hoor, Maarten.
1: Ja, klein berichtje van ons, Huub. We zitten nu in Schijndel, onderweg naar Eerde. Dus we zijn daar met een aantal minuutjes, want het gaat lekker op die brommer. En het weer is mooi en Schijndel ligt er prachtig bij. Dus wij melden ons zo meteen.
0: En de Aukjaan, hè? Tot zomaar weer, want ze zijn op pad. En je kunt ze volgen via natuurlijk de radio van Omroep Brabant, via de webcam, want we zetten zelf ook in beeld, kun je meekijken. Dus dan heb je niet steeds dit hoofd in beeld. Dat is ook zo wenselijk, denk ik, dat je ook wat andere gezichten ziet die net wat aantrekkelijker zijn. Dus dat is goed om te weten. En verder kun je ze ook volgen via de site van Omroep Brabant, via de webcam kun je een beetje meekijken. Dus ook al als het van de tv af is, kun je toch gewoon blijven meekijken. Zie je wat de mannen aan het doen zijn. En dan zie je ook dat ze vooral veel eten. Dat is ook wel goed om te beseffen. Dat ze zichzelf goed onderhouden, zodat ze niet van dat brommetje afvallen. En muzikaliteit, zometeen toch nog eens even terug naar de ultieme Bond 50. Twee liedjes weer uitgezocht van de CCR, Creedence Clearwater Revival. En aan jou de keus, de vraag, welke mag het vandaag voor je zijn voor de finale? Nou, dat zometeen.
2: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
15: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Summer Sale bij Kwakernaad beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
18: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Michel Koenen met het NOS Journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet.
5: En de man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Brommermannen die zijn dus onderweg, zitten in de buurt van Schijndel. Je kunt ze zien, je kunt ze horen sowieso. En je mag ze ook aanspreken, je mag met ze op de foto, dat mag allemaal. Janine had het bijvoorbeeld gisteren gedaan, die had ze getraceerd. En die was even met ze op de foto gegaan, dus dat mag. Verder komt Saint-Nicole eraan. Dat is een vliegshow hier net over de grens, achter Valkenswaard. Het is een, zeg maar, 1 minuut of 20 achter Valkenswaard. Dat wordt een gigantische vliegshow. Daar ga ik zelf ook naartoe, dat is heel bijzonder. Maar de kaarten zijn er niet meer. Dus ik heb toch wel kaarten voor je liggen, dat is uniek. Daar ga ik straks over hebben. En verder toch nog even een klein dilemma aansnijden. Misschien 2 liedjes, waarvan er eentje wellicht heel hoog in de top 1976 zou kunnen komen. Maar ja, welke is dat dan? Dat mag je gokken. En dan gaan we dat liedje ook draaien. En verder ligt er nog veel meer voor je klaar. Een hele stapel fijne muziek.
20: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
21: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
20: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
22: Oma!
23: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
24: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
25: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
26: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
25: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
24: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
26: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
27: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
28: Leren mediteren? Zen.nl.
29: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
30: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
31: Ah,
1: Wat een schatje.
2: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
8: Titanic.
9: Bonjour, ik ben Céline Dion.
8: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
10: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
8: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
11: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
12: Op 1 september is het feest.
13: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
14: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
22: Het jaar waarin we zijn begonnen.
13: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
31: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
32: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Brabants Bond en Bermol.

0: Dat is een liedje van niemand minder dan Jeffrey Hezen. Maar hij heeft het weggegeven. En Justin de Wild is er wild van geworden en is er hartstikke blij mee.
1: Bermel, Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Even, er kwam nog een mailtje binnen naar aanleiding van Simply Red. Ik had verteld dat hij in de interview had hij gezegd dat hij met 1000 vrouwen naar bed was geweest. Dat sprak tot de verbazing bij, even kijken, hoe was dat nou? Oh, bij Richard Thijssen. Die zegt van, ja, wacht even, Simply Red zou met 1000 vrouwen in bed gehad. Maar hij woont met een vent. Ja, maar zo gek is dat toch helemaal niet? Ja, 2026, hou op, joh. Weet je, het maakt niet uit. Als je maar gewoon lekker geniet van het leven en als je iemand wel leuk vindt, dan maakt het niet uit. Dus misschien heeft je daar wel spijt van en vond hij toch leuker om nu met een vent te wonen. Ja, je weet het niet, hè. Maar goed, het kan allemaal zomaar verkeren.
1: Koen en Maarten rijden op een brommertje. Chris Kras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
2: Top 1976.
0: En met dat brommertje op pad en alle keer getankt, jongens, of zit er nog voldoende in? Hallo? Hallo? Ik probeer verbinding te krijgen met de heren. Maar het is angstvallig stil. Er is niemand te horen. En er is ook niemand te zien. Ik weet niet goed waar ze uithangen. Nee. Nou, ga ik zo meteen nog een keer per jongens, waar zitten jullie dan toch? Hallo? Hallo? Nee, hè? Nee, je kan er eindeloos roepen. Maar er gebeurt helemaal niks. Nee, ze zijn weg. Ze zijn weg. Nou, ga ik zo meteen nog een keer proberen de satelliet van Elon Musk nog een keer opnieuw opstarten.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.

0: café. Village Départ heet het. En ja, ik ben wel een wielrenfanaat. Ik hou van de Tour de France. Ik hou van kettingen. Ik hou van derailleurs. Ik hou van een rondje fietsen eigenlijk ook wel. Die brommer is leuk, maar ik doe het liever zelf. En ja, hier weet je, het is alleen maar Peter Winnen zie ik. Ik zie hier Limburg natuurlijk, want daar wordt gekoerst. Op de motor. Wij zouden bijna op een brommetje het kunnen volgen, maar dan moet Melvin, de cameraman die er ook bij is, die moet dan achterop. Dat lijkt me niet zo'n goed plan. Melvin, moet je zien. Ja, als je het op televisie bekijkt, Brabants Bond, dan kun je het ook zien hoe fantastisch het hier is. Allemaal wielershirtjes in de lucht van de meest gekke ploegen. Hier nog een regenboogtrui. Oh, goed. Hoor je Tour de France muziekje?
1: Ik hoor hem,
0: je heeft het Tour de France muziekje erbij gehaald. Overal fietsen en buiten. Ja, daar kun je heerlijk toeven. Daar is het gewoon genieten met een kopje koffie, appelflapje, dat soort dingen allemaal.
2: Nou, en een jarige, dat is leuk.
0: Heb je een jarige?
2: Ja, maar dat weet hij nog helemaal niet, dat wij hiermee onbevraagd zijn. Dus we gaan even voor hem zingen.
0: Ja? Oh, goed.
3: Dames en heren, wie is Frans?
4: Wel,

0: Ja, hyper de piep! En wie betaalt het gebak?
1: Frans!
2: Hey Frans, vanuit de provincie.
3: Dankjewel.
2: Hier een wielerclubkijt Valkenswaard, geloof ik, hè?
3: Dat klopt.
2: Ja, nee, wij zijn speciaal voor jouw verjaardag hier van Omroep-Brabant naartoe gegaan.
3: Ja, daar was ik al van op de hoogte.
2: Ja, dat was jou, ja.
3: Dat was gisteren op het journaal.
2: Jij weet alles, hè?
3: Ja, ik weet. Ja. Je haalt bijna alles.
2: Nee, sterker, wij hebben vandaag een speciale uitzending eigenlijk over muziek. Binnenkort de top 1976. Dat zijn liedjes van altijd, dus niet alleen in 1976, maar wel in totaal 1976. Jullie moeten allemaal nog een stemlijstje in gaan vullen. Maar wielrennerij en muziek, dat heeft wel wat met elkaar volgens mij, toch?
3: Ja, daar ben ik niet zo goed van op de hoogte.
2: Nee, maar ergens...
3: Ik ben ook geen wielrenner, ik ben een wielertoerist.
2: Je bent een wielertoerist, maar het is heerlijk zo met z'n allen lekker op de dinsdagochtend een rondje maken.
3: Ja, iedereen irriteren op de fietspad en dat soort dingen.
2: Ja, want jullie zijn wel klootzakken, hè?
3: Ja, zijn echt de boeven, hoor.
2: Ja. Nou, dat zijn er wel een hoop, toch?
3: En vooral diegenen die boven de 70 zijn, die zijn de ergste.
2: En hoeveel jaren tel je vandaag?
3: Ja, wat denk je?
2: 69.
3: Nee, 73.
2: 73. Hé, hey heren, laat het jullie vooral smaken. Is er nog een liedje waar jullie meteen aan denken als het gaat om de wielrennerij? Misschien wel een beetje de metafoor van het leven, hè? Yes? Oh, ik dacht, jij gaat het nu zeggen.
4: Ik zeg niks.
2: Jij zegt helemaal niks.
4: Blijf stil.
2: Nou ja, heb jij erin?
4: Kijk, er zijn hoeveel suggesties natuurlijk. We hebben Radio Tour de France van onze conculega's. Die hebben een en al wielerliedjes. Dus we zouden iets Frans kunnen doen. Bicycle Race natuurlijk van Queen zou ook zomaar kunnen.
2: In het wiel, Leo Alkemade.
4: In het wiel van Leo Alkemade. Dan houden we het in Brabant. Mm-hmm. Kijk, Hubert die zit nu in de studio zich als een mal op te zoeken. Naar boven van Rowenhagen.
2: Ja, ook mooi.
4: Naar boven. Ja. Dus er kan van alles op
2: of
4: zich...
2: Ploegsteert.
4: Ja, dat is wel heel
2: maar dat is ook
4: typisch,
2: zo'n prachtig
4: natuurlijk.
2: Liedje. Ja, dat is bijna niet verstaan in het
4: Vlaams. Ik denk dat Hubert inmiddels wel ongeveer een keuze heeft gemaakt.
5: Nou, ik ben er aan zoeken wat de keuze is. Reuze.
4: Zometeen nog een klein beetje. Ja, de keuze is inderdaad reuze.
5: J.W. Roy heeft ook van die leuke dingen.
4: Ja, we gaan nog even de berg op. En J.W. Roy heeft ook leuke dingen inderdaad.
2: Zeker aan de meet.
4: En dan gaan we uiteindelijk... Ronde van Steensel niet te vergeten. Dan gaan we uiteindelijk weer langzaam verder. En dan... moeten we wel dwars door Eindhoven. Dus we komen vlak langs de studio straks. En dan gaan we uiteindelijk naar diezelfde J.W. Roy ook nog wel. Dus,
2: maar eerst nog een stukje gebak op de rekening van Frans.
4: We gaan nog even lekker een stukje gebak eten. Dus we melden ons straks weer en brengen ondertussen lekker je stem uit op roebravo.nl/top1976. Heb je het al gevonden nu?
5: Nou, ik heb op de fiets van J.W. Roy en Ruud van den Boogaard. Is ook wel leuk.
4: Ook leuk. Geweldig.
5: Het is een prachtig liedje. En als die nou in de top 1976 komt, dus stemmen met z'n allen op dat liedje. Dat is hartstikke leuk. Mannen, bedankt.
4: Doe dat.
5: Tot straks.

0: Als je hem in je lijstje wilt zetten, het heet op de fiets. Vergeet hem niet, J.W. Roy en Ruud van den Boogaard. Is ook hier verantwoordelijk voor. En dan twee liedjes van de Creedence Clearwater Revival. Wat we moeten voortmaken. Hoe zit het met de ultieme Bonte 50?
1: De ultieme Bonte 50.

Welke is op weg naar de finale van komende vrijdag? Eén van deze twee. En jij bepaalt dat. Welke mag het voor jou zijn? Fortunate Son, een bijna oorzaal liedje. Gebruikt in heel veel films als het over de oorlog gaat. Vooral met helikopters. En dacht je misschien, have you ever seen the rain? Een extra plekje te geven. Ik wil het graag van je weten. Ga je me appen?

0: Het is een zaligheidje en meteen is het ook een reflectie van datgene wat je zo meteen gaat krijgen, het nieuws. Want er zit wat in over treinen, denk ik.
1: Daar zit iets in over treinen, zeker weten. Ja, daar gaat het laatste berichtje
0: en
1: over.
0: En dit was Last Train Home van niemand minder dan John Mayer.
1: Ja, zo is het. Nee, nou ja, om daar maar over te hebben. In die trein van Rotterdam naar Eindhoven zat gisteren een hele jonge passagier. En het gaat ook over een man die werd aangehouden na een achtervolging door Etten-Leur.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Het 24 uur Solex Racefestival. Vier dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Ah, wat een schatje.
7: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
8: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
0: Rijn, hoe staat het ervoor nu op het wegennet van Brabant?
9: Nou, op de A2 richting Eindhoven staat een kapotte vrachtauto met een lekke band op de rechte rijstrook. En daarom loop je vertraging op tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Baterdorp. 6 kilometer met een kwartier vertraging.
0: Dat is hem.
9: Dat is hem.
0: Dankjewel.
9: Tot zo.
5: Op Brabant.
0: Het weer van vandaag, nou, toch vanmiddag een graad of 25 had het dan geworden. Houden we rekening mee dat er wat sluierbewolking is. En er zou bij dat matige windje misschien nog wel een druppeltje uit kunnen vallen. Maar over het algemeen schijnt toch wel flink de zon. Het nieuws wordt dus gebracht door Nick de Vries.
1: Een man van 39 is gisteravond na een korte achtervolging aangehouden in Etten-Leur. Agenten gingen in eerste instantie af op een melding van een ruzie op straat. Daarna ontstond dus een achtervolging. Ze wisten de man uiteindelijk te stoppen. Het bleek dat hij nog ruim 600 dagen celstraf moet uitzitten. Een man op een scootmobiel is vanmorgen in Waalwijk gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat ongeluk gebeurde op een rotonde. De man reed over het fietspad en botste bij een oversteekplaats op de auto. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. NS geeft vanaf vandaag kortingen aan mensen die tijdens de spits bewust iets eerder of later reizen. En dan hoopt de drukte in de trein wat meer te spreiden, zegt een woordvoerder.
10: Nou kan niet iedereen dat natuurlijk. Dat begrijpen wij ook heel erg goed. Maar het kan soms al heel erg helpen als er zijn treinen bij waarbij 5-6% van de reizigers een trein later neemt of een trein eerder neemt. Dan kan iedereen zitten. En dat is natuurlijk wel graag wat wij willen.
1: NS heeft vooral op dinsdag en donderdagochtend te maken met een zogenoemde de hyperspits. Een extreme piek is dat het aantal reizigers in een uur tijd. In de trein van Rotterdam naar Eindhoven zat gisteren wel een hele jonge passagier. Een jongetje van 3 was per ongeluk alleen in de trein beland. Zo niet duidelijk hoe dat precies is gebeurd, maar medewerkers van NS die hebben dat jongetje in Eindhoven opgevangen. Daarna zijn medewerkers met dat jongetje opnieuw in de trein gestapt, toen richting Breda. Vanuit Rotterdam was toen ook al de moeder van dat jongetje onderweg naar Breda. En daar zijn ze uiteindelijk met elkaar herenigd.
0: Ah,
1: gelukkig is dat allemaal goed gekomen.
0: Dat lijkt wel iets uit de film.
1: Nou, dat je ineens zo'n jongetje ook ziet zitten in die trein. Ik neem aan dat iemand zich ook in die trein heeft ontfermd over dat jongen.
0: Dat mag ik hopen. Ja. Nick, dankjewel.
1: Yes.
0: Doei. Zometeen toch nog even luisteren naar die twee fragmentjes in het kader van de ultieme Bonte 50. Je keuze maken en dan weten we zometeen wie er naar de finale gaat van vrijdag. Come and get it via 06 573 28203. En de Brabant Boys, we gaan ze zometeen weer zoeken. Ze zijn op pad.

0: uit de jaren 90. Dat wist ik niet eens meer. Het was zo lang geleden, ik zat net te kijken. Ja, uit de jaren 90. Wil je... Dankjewel, dag Madonna. Wil je me nog een beetje weghelpen? Met de Ultima Bonte 50, want het is weer een keuze die iedere dag gemaakt niet te worden. De Creedence Clearwater Revival staat deze week centraal. En is ook een beetje in het kader van de top 1976. Want misschien is het ook wel een leuk liedje voor je om in de lijst te zetten via omroepbrabant.nl/top1976.
1: De Ultima Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Gisteren was de winnaar Bad Blue Rising, Wodded van Proud Mary. Vandaag de keuze uit Fortunate Son. En je hebt dan ook nog Have You Ever Seen the Rain? Je hoeft eigenlijk alleen maar te zeggen 1 of 2. Via de app. Yeah. 06 573 28203 573 28203.
2: Hier ben ik geboren.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ach, die moet er toch wel in deze. Die moet er toch wel in de top 1976. House am See van Peter Fox.
2: De ultieme bonte 50.
1: Keuze uit Voice in the Sun en Have You Ever Seen the Rain. Dit is hem geworden. En echt, echt, echt met de, oh, ja, de meeste stemmen. Voice in the Sun heeft ver een nakijken, kan ik je vertellen.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

gaat als een worm door je hoofd heen. Is er niet uit te krijgen. Padam, padam, padam, padam, padam. Straks je nog even bijpraten over wat er zo meteen gaat gebeuren. Het volgende uur hier bij Omroep Brabant. We gaan kaart uitdelen voor een vliegshow. Daar

0: Better Than This van Roxy Music. Nou, je krijgt veel meer. Nog een uur te gaan, Bravers Blond zometeen. Met de mannen op de brommer in het kader van stemmen werven voor de top 1976. Dat doen we nog de hele dag ook op de radio. Straks met John van Voenhoven. En later vandaag doen we dat ook met Christian Westerveld. Maar je mag het ook op eigen initiatief doen. Via omroepbrabant.nl/top1976. Straks ga ik het hebben met Jury Mommers over de Sanicol Vliegshow, de Sanicol Airshow in Hechter-de-Exel. Dat is net achter Valkenswaard. Daar zou je heen kunnen gaan, maar er zijn geen kaarten meer. Er zijn geen kaarten meer. Laat ik er nou toevallig nog een paar hebben. Straks even doornemen met Jury of dat ook geregeld kan worden, dat je er toch nog heen kunt. Want het is heel bijzonder wat daar allemaal te zien is. En ook al heb je geen verstand van vliegtuigen, denk je van ja, het zal me wel, ze lijken allemaal op elkaar, ze hebben vleugels of ze hebben wieken, het maakt niet. Het is leuk om daar te zijn. Er hangt een hele fijne sfeer. Je kunt dingetjes kopen, petjes, dat soort dingen allemaal. Lekker een bakje koffie pakken en een Belgisch frietje eten. Kortom, het wordt hartstikke leuk. Je hoort er zo meteen meer over.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
2: Titanic.
3: Bonjour, ik ben Céline Dion.
2: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
4: Maar Céline Dion doet het niet zelf op de Titanic?
2: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
5: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
7: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. En dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken, bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
10: Met zometeen uitgebreide weersverwachting van Weerplaza, ben je gewend. Nou ja, vandaag ziet het er goed uit, sluierbewolking. Een beetje zonneschijn, een graad of 24 toch nog, dus dat is helemaal niet verkeerd. Leuk voor de Brummer Boys, die zijn op pad, die rijden. En die gaan we zometeen weer eens even ergens stilzetten, zodat we horen waar ze zijn en of ze al genoeg stemmen hebben binnengehaald. Dat ben ik ook niet, dat is een beetje de bedoeling van het Brommerrijden, dat ze stemmen binnenhalen voor de top 1976.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
16: Ik mag graag tuinieren.
17: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
18: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
19: Ik niet.
15: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
20: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
21: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
22: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
23: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
24: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
25: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
24: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Brabants Bond en Bermol.

0: The Glamorous Life, en daar was hij ineens weg.
1: Sheila. Met Hubert Mol.
0: Goedemiddag en van harte welkom. Ja, ik was even druk in de weer met mensen die mij vragen stellen over waar ze zijn, waar ze heen rijden, waar ze toe gaan. Dat is een beetje onduidelijk, want dat weet ik niet, dat weet eigenlijk niemand. Er is wel een soort schema gemaakt, maar ja, het zijn brommetjes en ze gaan niet zo heel hard. Je zag ze net even voorbij komen. Dus ze hebben wel de getras erin. Het is een beetje onduidelijk. Ik kan daar eigenlijk geen antwoord op geven, maar ze komen zo meteen weer in de uitzending en dan praten we weer even lekker bij. Dus dat is hartstikke leuk. En verder praten we over Saint Nicole, de vliegshow in België.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.

0: Roy Black en Anita Dollar. Nou, iets anders. Misschien dat je kaarten wil voor de Vliegshow die plaatsvindt op zaterdag 12 en zondag 13 september. Het is de International Sanical Airshow in Hechtel, Exel. Dat is net achter Valkenswaard, daar ben je zo. Jurie Mommers is van de organisatie. Jurie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is redelijk dichtbij aan het komen. Dat zou je niet denken, want het is augustus. Maar is alles al in kannen en kruiken? Is iedereen paraat en staat alles op scherp?
1: Bij ons staat alles op scherp. We zitten inderdaad in de finale rechte lijn naar de 46e Internationale Sanical Airshow. Dus ja, wij zijn er klaar voor. We zijn nu volledig bezig met het klaarmaken en het opbouwen van het terrein. En ja, we zijn de laatste aankondigen. Dus ja, het gaat goed.
0: Ja, het weer zit voorlopig mee. Is dat het voordeel dat je nu toch dat het weer een beetje mee zit? Dat je alles gemakkelijker kan en kruiken kunt krijgen nu?
1: Maar ik denk dat wat vooral belangrijk is voor ons nu, het feit dat het de voorbije dagen en eerst wel de komende dagen nog wat gaat regenen, gaat sowieso helpen met de droogte. Hè? We hebben met name voor die toch wel spectaculaire Sunset Airshow werken met de nodige players en vuurwerk en dergelijke meer. Als dit droogte zou aangehouden hebben, heb je daar natuurlijk wel een probleem.
0: Ja, dat
1: dus dat is natuurlijk wel een punt van aandacht. Dus in dat opzicht is de regen, wat dat betreft, liefst nu, niet tijdens het weekend dan. Maar in de aanloop naar mag het nog wel een klein beetje regenen.
0: Ja, ja. Even over de show zelf, want het is 2 dagen. Maar op zaterdag begint die 's middags. Leg eens even uit, hoe zit het in elkaar?
1: Wel, het is inderdaad 2 dagen. De zaterdag hebben wij wat wij noemen een Sunset Airshow. Dan beginnen we met het vliegen om 5 uur in de namiddag. We gaan de deuren open om 3 uur, we beginnen te vliegen om 5 uur en dat loopt dan tot pak een beetje 8:30. Dan is het ongeveer donker. En dan krijg je dus eigenlijk een airshow met een ondergaande zon. En dat geeft een hele leuke, speciale sfeer. Het geeft ook een enorm mooi licht op die vliegtuigen. Dus dat is gewoon qua beleving is dat heel erg leuk. De zondag dan is de grote dag, om het zo te zeggen. Dan gaan de deuren open om 8 uur 's ochtends. Begint het vliegen omstreeks 10 uur en loopt het programma doorlopend tot omstreeks 5:30 's avonds.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk een dagvullend vliegend programma.
0: Ja, ik wou zeggen, het is een vol programma. Allebei smiddags dus, vanaf zaterdagmiddag en zondag. Dat is een vol programma. Als je nou niet van vliegtuigen. Er komen ook heel veel mensen op af, dat wil ik maar zeggen, die er kennis van hebben. Die weten precies ieder type en die weten hoe bijzonder ze zijn. Als je er nou geen verstand van hebt, is dat toch een gezellige tijd om daar door te brengen?
1: Objectief bekeken, ja. Dat zeg ik nu niet alleen omdat ik van de organisatie ben, maar kijk, we bieden veel meer dan alleen een airshow. Het is gewoon een heel leuke dag uit met de familie, met vrienden, met kennis, met het gezin. Er is heel veel te beleven, ook op de grond. Er zijn toestellen die op de grond geparkeerd staan, die je kunt bezoeken. Er zijn kraampjes met merchandise-artikelen. Er is heel goede, heel verzorgde catering. Er is een kidszone voor de kleinsten, waar dat die zich kunnen op uitleven als ze uitgekeken zijn op de vliegtuigen. Dus er valt kortom heel veel te beleven op de grond en in de lucht. En het is gewoon een andere uitstap dan wat je misschien op een regulier weekend doet. Ja. Dus ik denk dat dat zeker het ontdekken waard is. En we zien eigenlijk dat heel veel gezinnen, heel veel vrienden, dat die ook elk jaar terugkomen. En daar is natuurlijk het vliegend programma speelt daarin dan een deel. Voor een deel in mee dat ze terugkomen. Maar dat zeker ook de beleving, de ervaring. Alle eromheen eigenlijk wat maakt dat mensen blijven terugkomen.
0: Ja, en we weten met z'n allen dat het vliegen op zich en de vliegtuigen spreekt toch altijd tot ieders verbeelding. Om bij zo'n imposant vliegtuig te staan en wetende wat het allemaal kan. En ook wetende dat daar mensen in zitten die dat ding kunnen besturen. Dat is ook heel bijzonder. Nou is het 2 dagen, zoals gezegd. Het gaat hard met de kaarten, dat weten we ook allemaal. Ik vraag het maar gewoon op de man af, Jurie. Zou ik 2 luisteraars... naar je toe mogen sturen, naar de show mogen sturen. En dat die wat mogen meenemen. Zou dat kunnen dan toch nog?
1: Dat kan. Helaas kan het alleen op zaterdag. Okay. De zondag is inderdaad hopeloos volledig uitgekocht. Dus daar zijn geen tickets meer voor en er komen ook geen tickets meer bij. Voor de Sunset Airshow op zaterdag zijn er nog wel tickets en daar kunnen we inderdaad met plezier 2x2 mensen voor uitnodigen.
0: Gaan we dat doen? Hartstikke leuk. Ik vind het heel tof van je. Dankjewel. 06-573-28203 als je naar de Sunset Show wil in Hechtel, Exel, want daar vindt het plaats. Saint-Nicolas Vlies Show. En als je daar wilt zijn, bij deze ben je uitgenodigd. Juri, dankjewel. We gaan elkaar daar zeker nog even zien. Dankjewel. En graag tot de volgende keer. Succes met alles. Dankjewel.
1: Heel graag tot dan. Bedankt voor de aandacht. Fijne middag nog. Groetjes.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Altijd bij je. En

0: That Just The Way.
1: Koen en Maarten rijden op een brommertje.
2: Chris Kras door Brabant op zoek naar jou
1: en je stemlijstje voor de
3: Top 1976.
0: En zij volgen de weg zo'n beetje door heel Brabant heen. Waar zijn jullie? Zijn jullie stil ergens nu dan, Maarten?
4: Nou, het is wel een beetje stil, maar op de achtergrond daar is toch echt de A50 langs ons aan het razen, Koen.
5: Ja.
4: En het is wel grappig, want wij zijn nu bij het volgende punt, waarover straks meer. Maar het is wel grappig, de man die ons hier zou ontvangen, die zat ons ook te volgen via de televisie en de stream, want daar worden we zo af en toe eens opgezet. En die zag ons rijden langs de A50 en die denkt, non de ju.
5: Mijn huis.
4: Ja, ja, die zijn er bijna. En wij waren er inderdaad bijna, maar we werden keurig opgevangen. En nu gaan we zo een bakje koffie doen. En even kletsen met een van de bijzonderste bakkers van Brabant op zich.
5: Nou, in ieder geval ook de plek waar hij dat, doet. Want we zijn bij een woonhuis, maar tegelijkertijd ook een bedrijf zit naast elkaar. En ik heb wel ook een trek. Dus laten we dit niet te lang houden.
4: Het is een van de beste. Hij is ooit de beste geweest van Brabant zelfs. De beste Brabantse worstenbroodbakker. 2017. Dus langs de A50. Mocht je ons horen en langsrijden, ik mag oproepen om te toeteren.
5: Tuurlijk, jij wel.
4: Ja. En anders
5: Zou dat nooit doen.
4: Ik heb nog een leuk oproepje trouwens. Mag het nog heel even, Hubert?
0: Je bent toch al bezig.
4: Maar heb jou ook voor nodig, Huub?
0: Oh, wat is er dan?
4: Ja, nou kijk, wij gaan zo meteen vanuit Sint-Oederode, waar we nu zijn, richting Waalre. Dus dat gaat een beetje zo langs Eindhoven. Ik denk dat we over Nuenen gaan misschien wel.
5: Ja,
4: dat is makkelijk.
5: Best.
4: Zonnebreugel, Nuenen, die kant uit. Ja. En dan naar Waalre. Als je nou denkt, ik vind het wel leuk als die jongens langskomen. Doe even een duimpje omhoog richting Hubert in de app. Gewoon 06-573-28203. Even adres erbij ook. Dan kan het zijn.
5: Son zou
4: het
5: nog kunnen.
4: Son, zeg ik al. Zonnebreugel. Ja. Nuenen, een beetje die kant op. Lederwet, Gerwe. Als je denkt, nou, dat is lachen. Ik vind het leuk als die gasten langskomen. Doe even een duimpje omhoog en het adres erbij. Dan gaan wij kijken of dat het op de route past. Ik vind het wel leuk om even bij de luisteraars een lijstje op te halen.
5: Ja, graag zelf.
4: Dus dat huiskameropdracht.
0: Nou, oké, ik ben heel benieuwd of dat allemaal gaat goedkomen. Ik denk het haast wel. Dankjewel, jongens. Blijf daar waar je nu bent. En dan tenminste toch...
4: En tot zo, hè? Dan,
0: ja, tot zo, precies. Ja. Precies. En houd een beetje rustig met de calorieën, hè? En dan het nieuws zometeen. Colin Beck, waar ga je het over hebben?
6: Ja, ik vertel je over de insprekers van het AZC in Engelen. Dat was een pittig avondje. Ja, en dan ook nog iemand die zich heel lang heeft voorgedaan als tiener, maar dat niet was.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
9: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
8: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
11: Omroep Brabant.
0: Een graad of 23. Er kan af en toe een sluierwolkje voor het zonnetje komen, maar dat is het dan. En misschien een heel klein druppeltje, maar dat is te verwaarloos, is mij verteld. Zometeen contact met Weerplaza, dan weet je het helemaal zeker. Nu het nieuws met Colin Beck.
6: Een grote meerderheid van de insprekers op de bijeenkomst gisteravond over de asielopvang in Engelen heeft zich zoals verwacht uitgesproken tegen het plan. Niet iedereen is tegen het opvangen van alleenstaande minderjarige asielzoekers, maar bijna iedereen is wel tegen de opvang op de beoogde plek.
12: Hoe kan een locatie op een industrieterrein na zware bedrijvigheid en met grote vragen over geluid, verkeer, toezicht, begeleiding, onderwijs, voorzieningen, dagbesteding en sociale inbedding een humane keuze zijn?
6: Ja, al september spreekt de gemeenteraad met het gemeentebestuur over het plan. In een huis aan de Sint-Josefstraat in Deurne heeft vannacht brand gewoed. Het vuur werd rond 2:30 ontdekt door de bewoonster. Ze was wakker geworden door de rookmelder. De brand zou zijn begonnen bij een bank in het huis. Het vuur was snel geblust, het huis is wel flink beschadigd. De vrouw raakte niet gewond. Op spinazie en citrusvruchten zitten gemiddeld het hoogste aantal pesticidenresten. Dat blijkt uit de nieuwe pesticide-eetwijzer. De ranglijst wordt ieder jaar opgesteld op basis van testresultaten van de NVWA. De gemiddelde besmetting van pesticiden blijft nagenoeg gelijk, maar het terugdringen ervan gaat lastig. Terwijl er zeker mogelijkheden zijn, zegt deze onderzoeker tegen RTL Nieuws.
13: Er wordt tegenwoordig vaak gewerkt met UV-licht of met infraroodstralen. Je kunt van alles doen. Alleen ja, er zit altijd een prijskaartje aan. Of het is nieuw of mensen, boeren zijn er onwennig mee. Dus het gaat allemaal veel te langzaam.
6: Het kabinet werkt ondertussen aan een convenant dat zou moeten leiden tot vermindering van het gebruik van pesticiden. Maar dat wordt tot nu toe door geen enkele maatschappelijke organisatie gesteund. Dan naar Brazilië. Daar heeft een vrouw van 38 zich schuldig gemaakt aan identiteitsfraude. Denk je van ja, dus? Nou, het zit wel wat bijzonder in elkaar. Ze deed zich een jaar lang voor als tiener. En trok na bemiddeling van een kerk in bij een pleeggezin. Ze vertelde dat ze 12 jaar oud was. En dat ze was gevlucht omdat haar vader haar had mishandeld. De nieuwe gezinsleden die vonden wel dat de vrouw er erg volwassen uitzag. Maar dat kwam volgens haar omdat ze als kind werd gedwongen om hormonen te slikken. Toch trapte niet iedereen erin. Een familielid van het pleeggezin ging op internet op zoek en kwam erachter dat de vrouw al vaker gezinnen had misleid. Ze werd uiteindelijk opgepakt en bekend dat dat ze zich al 15 jaar voordeed als een kind van 12. Nou, je ziet de foto.
0: Ja, nou, ik vind het niet echt een compliment als je ook denkt dat je een kind van 12 kunt spelen.
6: Ja,
0: dat vind ik al geen compliment.
6: Met alle,
0: dat zegt daar genoeg, toch?
6: Ik weet niet, ik vind het vrij zorgelijk. Ik denk dat deze vrouw vooral heel erg veel hulp nodig heeft.
0: Ja, iedereen om haar heen ook. Colin, dankjewel. Tot straks weer. Laters.
6: Laters.
0: Met zometeen nog eens even kijken bij de mannen die zich gaan goed doen, denk ik. Dan gaan we natuurlijk weer wat dingen proeven bij de bakkerij waar ze zijn. En ze willen ook nog misschien ergens even langsgaan bij iemand. Dus als je om samen een lijstje in te vullen, samen even te kijken of je een mooi lijstje kunt maken. Dus laat het even weten via de app van Omroep Brabant 06 573 28203. Waar ze naartoe zouden kunnen gaan met dat brommetje.

0: My Old Piano van Diana Ross. Hoe staat het met het weer? Wat, ja, Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hubert.
0: Ja, het zonnetje scheen. Dat was wel af en toe wat sluierbewolking. Maar nu is het zonnetje, nou ja, versluierd, om het zo te zeggen, hier boven Zonnebreugel.
1: Ja, er trekken momenteel wat sluierwolken vanuit het zuiden over. En dat heeft te maken met een storing boven België. Die stuwt wat hoge wolkenvelden naar Brabant toe. In de rest van het land is het wel overwegend zonnig weer. Maar de temperaturen liggen wel op een aangenaam niveau. Momenteel 20 graden in de provincie, in Tilburg, Bergen op Zoom en in Breda. En onder invloed van een meest matige wind uit het oosten wordt het vanmiddag nog 22 tot lokaal 24 graden. Het blijft een beetje een versluierd beeld met wolkenvelden en af en toe zonnige perioden tussendoor. Maar het blijft wel overal droog, Hubert, dat wel.
0: Kijk, dat is goed nieuws. En blijft het dan wat langer droog of zeg je, nou, het is alleen vandaag nog en dan zijn we het weer even kwijt?
1: Ja, morgen nog een hele vriendelijke dag. Dan schijnt de zon op uitgebreide schaal in de provincie. Wordt het ook wat zonniger dan vandaag. Maar er ontstaan ook weer wat stapelwolken, met name in het oosten van de regio. En tussendoor zijn er wat wolkenvelden te zien. Het blijft ook dan overwegend droog. Misschien later op de dag een enkele verdwaalde onweersbui vanuit België. En het wordt opnieuw zomers warm met 25 tot lokaal 27 graden. En voor het gevoel zal het morgenmiddag nog wat warmer aanvoelen door een hogere luchtvochtigheid. Een hogere luchtvochtigheid krijgen we zeker op de donderdag. Dat wordt echt een hele broeierige en hele warme dag in provincie Brabant. We starten met flink wat ruimte voor de zon en misschien dat er al een lokale onweersbui overtrekt. Maar in de middag stijgt weer de temperatuur naar 28 of lokaal 29 graden. Er is ruimte voor de zon, maar in de loop van de dag zien we alweer dat de atmosfeer wat onstabieler gaat worden. En aan het eind van donderdagavond, misschien aan het eind van de middag al, stijgt vanuit het zuiden de kans op een aantal hele stevige onweersbuien. En dan kan het echt misschien plaatselijk zelfs noodweer worden in Brabant, met flink wat regenwater in korte tijd, onweer, hagel en misschien komt het ook wel tot forse windvlagen. En die buien houden eigenlijk ook tot en met vrijdag aan. Dus donderdagavond en vrijdag overdag worden echt twee dagen om de weersituatie dusdanig goed in de gaten te houden, Hubert.
0: Nou, we zijn gewaarschuwd, zeg. Nou, maar is dat met zekerheid of zeg van, nou ja, het is een beetje kwakken, maar houd het gewoon goed in de gaten.
1: Hou het zeker goed in de gaten, okay. Maar ja, of ze daadwerkelijk over Brabant heen gaat trekken is nog maar eventjes de vraag. Maar het wordt echt eventjes een avond om de radar goed in de gaten te houden, Hubert. Okay. Dus ga dat doen.
0: We zijn gewaarschuwd, Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, hè. Fijne dag.
0: Houdoe. En dan nog even het dilemma voor de top 1976. Twee liedjes voor je uitgezocht. En welke komt nou het hoogst, denk je, in de top 1976?
2: Top 1976.

Welke van deze twee zou wel eens heel hoog in de top 1976 kunnen komen? 06 573 28203. Dat gaan we ook zo meteen draaien dan. Ja, maar

0: kriskras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
1: Top 1976.
2: Sorry van Nothing But Thieves. De brommermannen Koen en Maarten op een klein brommetje. Een kleine poeg Maxi die 1 op 30 rijdt, is mij verteld. Tuffen zij door heel Brabant heen en doen zij adres aan. En ze zijn bij een bakker in, een warme bakker. Waar dan, Maarten?
3: Ja, Sint-Oenerode. Oh ja, je hebt er zelf ook op gezeten afgelopen zondag op die brommetjes. Daar staan ze, hè. We hebben nog steeds warme herinneringen aan. We hebben de brommen geparkeerd hier. En als je een beetje rondkijkt, dan sta ik gewoon in een achtertuin. Ik sta gewoon in een doodgewone Brabantse achtertuin. Vijvertje erbij, boompjes, bloemetjes. Daar zou je geen bakker verwachten. Maar dit is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Want Jorrit Volen, die hier bakt in eigenlijk een soort van garage bijgebouwtje dingetje langs de A50. Die is ooit de beste Brabantse worstenbroodbakker geworden. Ja, en toen is het volledig uit de hand gelopen. We gaan die bakkerij even in. En Koen, die is al binnen. Koen is altijd binnen in de bakkerij natuurlijk. En die kan nog net zijn kontje keren. Want het is niet al te groot binnen. Maar dit is wel where the magic happens.
4: Jazeker. Dat ligt toch echt aan mijn kont, hoor. Dat ik hem hier bijna niet kan keren. Maar het is inderdaad ook niet groot. En ik loop hier zo boem tegen het buikje aan. Met mijn buikje van de bakker. Met wie heb ik het genoegen?
5: Met Jorrit.
4: Ja, Jorrit, jij bent hier de baas. Ik dacht, net toen wij naar binnen liepen, ik denk, nou gaat hij nog die deur open doen en daarachter is de echte bakkerij.
5: Nee,
4: dat is niet waar.
5: Nee, dit is alles.
4: Dit is, denk ik, een vierkante meter.
5: 21 vierkante meter.
4: Dat hoef ik niet eens te zeggen. Een gemiddelde student zou er heel blij mee zijn. Maar verder zou elke bakker denken, het kan niet op 20 vierkante meter, nee, wat jij hier doet.
5: Jawel, het kan.
4: Het kan inderdaad. Je hebt me net verteld, Jorrit, ik vind dit briljant. Ik vind het meer dan prachtig. Dit zit in een kleine garage eigenlijk, zeg ik met alle eerbied. Jij staat om 2 uur op. Je bent in je eentje. Jij loopt hier naartoe en begint. En dan?
5: Ja, nou, we gaan maar bakken, hè. Het is eigenlijk standaard. Elke ochtend verse worstenbroodjes. En dan appelflappen. En dan afkoelen, inpakken. En bestellingen rondbrengen. En mensen komen bestellingen halen. En het is hetzelfde als bij de boer achterom, maar dan bij de bakker achterom.
4: Ja, en het heeft echt iets. We hebben net een worstenbroodje geproefd. En je proeft het er doorheen. Je proeft de liefde, denk ik, en het ambacht er doorheen. Ik weet niet of ik je daarmee ook maar iets tekort doe. Of dat je zegt, nee, dat moet inderdaad.
5: Dat moet ook.
4: Ja.
5: Dat moet ook.
4: En jij staat hier 's ochtends, want je staat dus echt met je kont tegen de oven aan, in 40 graden te werken.
5: Ja, klopt.
4: Elke dag?
5: Elke dag. 6 dagen in de week.
4: En dus heb je geen reizen over nodig? Want dat reist allemaal vanzelf, dat deeg?
5: Dat gaat allemaal vanzelf en snel.
4: Ja, en wat nog hartstikke leuk is, jij staat hier ook met Omroep Brabant op.
5: Ja, klopt.
4: Ja, want elke ochtend luister je naar Jordi en Mike, vertelde jou.
5: Ja.
4: En dan betekent dus, kijk, goedemorgen. Dat betekent ook dat jij iets hebt met muziek, want dat komt natuurlijk voorbij.
5: Ja. Eigenlijk wel. Niet dat ik echt specifiek heb dat ik zeg van dit en dit is een artiest waar ik helemaal van fan ben. Mm-hmm. Maar voornamelijk Nederlandstalig vind ik toch wel het mooiere muziek.
4: Ja, en is het dan het volkse genre of meer het popgenre?
5: Nee, het volkse. Zoiets als van Frank Lammers nou, die gaat er mee of zo.
4: Ik ga er mee, verkeerd van Maasakken zijn friends, waaronder Frank Lammers inderdaad.
5: Ja.
4: Dus ja, maar goed, dan hebben we ook nog, als we nog iets volks gaan, dan hebben we bijvoorbeeld John de Bever of René Schuurmans.
5: Ook, maar ja. ook een Raymond van het Groenewoud en dat muziek, Doe Maar, vroeger, Bluff. Dat.
4: Ja. Is er een overeenkomst tussen een mooie compositie en een mooi worstenbroodje?
5: Het heeft heel veel liefde nodig en aandacht. En dan kun je iets moois maken, denk ik. Ja.
4: Maar het is dat de kijk hier.
3: Amen.
4: Ja, dit is mooi, hè?
3: Dit is wel goed. Ja. Hey, we gaan hier inpakken, Jorrit. We vonden het hartstikke leuk om bij jou even een kijkje achter de schermen te krijgen. Niet al te groot schermen. We moeten, want we hadden net een oproep voor een luisteraar.
4: Ja.
3: We moeten naar Betty.
4: Betty.
3: Dus we gaan inpakken, we gaan naar Betty, want Betty heeft gereageerd uit Breugel. En daar gaan wij nu verlangs. Dus Betty, mocht je luisteren, kijken. We zijn in aantocht met de brommer. Zet vast, weet ik veel, de schuur er open.
4: Nou, en iets lekkers klaar.
3: Ja,
2: hupsakee.
3: Hoe is het?
2: Oh, zeker. Ja. Nou, veel plezier, mannen. Tot straks. Later. Doei.
0: 1976. Dilemma.
2: Dat is nog een dingetje wat je had vandaag te keuze uit 2 liedjes wederom, hè? Kylie Minogue en Nick Cave. Where the Wild Roses Grow. En die andere was van de Babies, Every Time I Think of You. Welke van de twee, denk je, komt nou het hoogst in de top 1976? Jullie denken dat dit hem is.

Every Time I Think of You van de Babies. Ja, ik denk ook dat zo'n liedje niet mag ontbreken in de top 1976. Dit was hem van vandaag. Jan van Vroenhoven zometeen. Heel veel plezier. I don't know.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: De Kring Roosendaal, theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
11: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
12: SVK Benelux.
11: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
13: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
14: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
15: Slowolkens presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten, zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, AquaWest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. Klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland, maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS-journaal.
18: Dankjewel, en dit is Omroep Brabant. Het is 2 minuten over 1. Vanuit de welkom op deze dinsdag voor Wijn in de Middag. Vanmiddag met mij, met John. Koen zit lekker op de brommer. Nou, of die lekker zit, weet ik niet. Maar het gaat in ieder geval voorwaarts. Op de poegjes samen met Maarten trekken ze door Brabant. Vanmiddag natuurlijk ook in dit programma gaan we regelmatig even schakelen om te kijken met welke leuke gasten ze nu weer ontmoeten, waar ze heen zijn en wat ze allemaal meemaken. En dat is heel wat, dus blijf lekker luisteren. Ook dit komt eraan.

0: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
11: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
12: Slammerlekkers presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
11: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
13: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
14: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
13: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
14: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Wijn in de Middag. John van Groenhoven.

0: is een klassieker dit hoor. Dit is eentje die je op je lijstje zou kunnen zetten. De top 1976. Ga naar omroepbrabant.nl/top1976. Mocht je dat nog niet hebben gedaan om je stemlijstje in te leveren.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Ja, de wijn voor deze middag is begonnen. Wijn in de middag met mij, met John. Ik zei het al, Koen zit natuurlijk op de brommer. Vandaag en morgen ook samen met Maarten. Tuffen ze op de poeg, de maxi-poegjes door Brabant. En het treft, want ze zijn ergens. Maar waar?
2: Maarten, rijden op een brommertje. Kriskras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de...
1: Top 1976.
0: Heren, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Goedemiddag. We hadden een luisteraar die ons een berichtje had gestuurd, hè? Betty. Die zei, ja, kom maar bij mij het lijstje halen. Oh. Dus wij met gezwinde spoed naar Breugel gegaan.
4: Zeker. We moeten even snel die brommen neerzetten. Ja. Ik gooi hem gewoon meteen hier bij Betty op de stoep.
3: Zo, even het brommetje uit ook, want dan kunnen we ze goed verstaan. Dit is dus echt mega, mega live. We hebben de helm nog op zelfs. En dan gaan we maar eens kijken of Betty thuis is. Dan zou het zo zijn dat ze nou naar de groenteboer is.
4: Zou ik echt hilarisch vinden dat Betty van denkt dat ze binnen televisie zit te kijken.
0: Dat er een briefje op de deur hangt. Ik ben even weg.
3: Ons bandje is vervelend, hè?
4: Ja.
3: Nee, daar is ze.
4: Daar is Betty. Betty, kom erbij. Betty, kom erbij. Betty, allereerst hartelijk dank voor jouw gastvrijheid.
5: Ja, geen dank.
4: Dat vinden we hartstikke leuk, want we komen even jouw stemlijstje ophalen.
3: Ten tweede, hartelijk dank voor het stemmen, want dat vinden wij ook helemaal fantastisch.
5: Ja, nou, die heb ik vorige week meteen ingeleverd via internet.
4: Oh. Jij bent een snelle stemmer.
5: Ja.
4: Ja, want je hebt ook trage stemmers, hè?
5: Nee, maar ik denk, doe het even snel.
4: Ja, daar zijn wij alleen maar heel blij mee. Ja. En nou zijn we heel benieuwd. Wat staat er allemaal op jouw snelle lijstje?
5: Van alles. Guus Meeuwis natuurlijk. Suzanne Freek, Abel, Toto, Bruce Springsteen. Eigenlijk een beetje...
3: Ja, heel divers. En alles eten, ons Betty. Maar moet jij daar dan lang over nadenken? Ik ben een weegschaal van Sterrenbeeld. Ja. Dus ik zit tot morgen waarschijnlijk te wikken en te wegen en nog een keer...
5: Nou, ik heb dan wel na de hand zoiets van, die had ook nog wel gekund en die ook nog wel. Dus het hadden wel veel meer liedjes kunnen zijn.
4: Weet je wat ik ook wel grappig vind, is dat jij zegt als eerste, Guus Meeuwis, natuurlijk. Dat is voor sommige mensen is dat natuurlijk, dat hij erop komt. Sommige mensen denken, alsjeblieft, eens een keer van één die Guus Meeuwis, dat heb jij dus niet.
5: Nou, hij hoeft niet per se op één, maar wel erin.
4: Ja. En dan ook het liedje Brabant.
5: Ja, tuurlijk.
4: Ja, hier zie je tuurlijk. Dat is grappig.
3: Dat is chauvinisme, zo gaat dat. Hé, wij gaan door, want wij moeten naar J.B. Roy. Die kende waarschijnlijk ook wel. Van En als de klok tikt.
4: Ja. Ga maar even door, we kennen hem niet.
3: Nee, ik ben niet zo goed in teksten. Dus, maar daar gaan we wel naartoe. Blijf het volgen vandaag, Betty. Tuurlijk. En nogmaals, diepe buiging. Dank voor het stemmen. En ik zou bijna willen zeggen, doe net als Betty.
4: Ja.
3: Gewoon.
4: Ja, be a Betty.
3: Be a Betty en volg het voorbeeld van ons Betty door gewoon te stemmen. Dat kan nog tot morgenavond, maar niet langer wachten. omroepbrabant.nl/top1976. We gaan de brommen weer aanslingeren.
4: Ja, dat gaan we doen.
0: Dankjewel, heren. Jullie gaan de brommen weer aanslingeren. Op weg naar J.B. Roy, heb ik net begrepen. Doe dat, doe het, Betty. Lever je stemlijstje in. Ga naar omroepbrabant.nl/top1976. Wij zijn je eeuwig dankbaar. Maar je doet jezelf ook een plezier, want je kan jouw favoriete liedjes erop gaan zetten.

Jake and Stevens. I might just fall in love with you. I might. Het is de man die gewoon de rock'n'roll ook vanuit de jaren 50, 60 in de jaren 90 liet doorklinken. Ik moet eerlijk zeggen, dat is niet bij genre. Dat zou je niet bij mijn stemlijstje terug gaan vinden. Maar ik vind het toch altijd wel weer even leuk om te horen. En dat maakt bijvoorbeeld ook dat die lijst heel leuk gaat worden. Want zou jij Shaken Stevens wel op je stemlijstje willen zetten, dan is dat jouw kans. Omroepbrabant.nl/top1976. En dan mag je er nog 24 andere liedjes bij doen. Nou, wat wil je nog meer? Zometeen Go West naar deze Cameron Whitcomb.

0: Zeg je jaren 80 wel, maar zeg je ook wel dit liedje hoor. Go West, We Close Our Eyes. Komt altijd voor in de lijstjes als het om 80er jaren muziek gaat. En je hoort het nu in Wijn in de Middag. Het maakt het bijna 1:30 op deze dinsdagmiddag. We gaan naar Colin Bijk zometeen. Colin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar ga je het over hebben?
1: Onrust in Bossenwijk rond teruggekeerde zedendelinquenten. En nieuwsgierigheid kan soms erg pijnlijk zijn.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
2: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag neemt de bewolking maar toe, maar er zijn nog steeds zonnige perioden. Het blijft droog en de temperatuur die loopt op tot een graad of 25. Colin Bijk met het nieuws.
1: In Den Bosch groeit de onrust over de terugkeer van twee veroordeelde zedendelinquenten. Buurtbewoners protesteren al weken en delen flyers uit. Volgens de gemeente zorgen die acties juist voor nog meer spanning en klachten uit de buurt. Verslaggever Evi Hendricks.
5: De buren zien de zedendelinquenten liever verhuizen. De gemeente laat weten dat ze die gevoelens snappen, maar dat ze dat juridisch niet kunnen afdwingen omdat de mannen huiseigenaren zijn.
1: Het gemeentebestuur blijft daarom in gesprek met de bezorgde wijkbewoners en de reclassering houdt toezicht op de veroordeelde mannen. Bij juwelier Puur aan de Stationstraat in Waalwijk is ingebroken. Het is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt en wanneer de dieven toegeslagen hebben. Het rolluik van de juwelier is beschadigd en wordt vandaag weer gerepareerd. De winkel laat de klanten weten dat alle spullen die zij in bewaring hebben gegeven veilig zijn. Criminelen rijken hun kans nu het Nederlandse betaalsysteem iDEAL overgaat naar het Europese systeem Wero. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd waarin onterecht werd gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Dan moet je bijvoorbeeld op een link klikken en betalingsgegevens achterlaten. Blijf vooral scherp, waarschuwt het bedrijf achter de betalingssystemen.
6: Criminelen proberen consumenten tot actie aan te zetten, eigenlijk een soort van urgentie te creëren. En ten eerste zijn wij als iDEAL nooit de partij die überhaupt de mail stuurt. En twee, als de bank de consument vraagt om iets te doen, dan is het altijd goed om dat even te checken bij uw bank zelf.
1: De afgelopen maanden komen er ongeveer 100 meldingen van phishingmails per dag binnen. In Parijs is een vrouw gewond geraakt tijdens een illegale tocht door de afgesloten catacomben onder de stad. Ze viel namelijk zo'n 6 meter naar beneden nadat ze via een putdeksel het ondergrondse gangenstelsel was binnengegaan. Een gespecialiseerd brandweerteam deed er 2 uur over om haar te bevrijden. De vrouw ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer die waarschuwt opnieuw voor de risico's van de verboden tochten, zoals verdwalen, instortingsgevaar en een gebrek aan mobiel bereik, mocht je dan toch in nood komen. Het ondergrondse gangenstelsel in Parijs is sinds 1955 al dicht. En er is maar een stukje van 1,7 kilometer open waarvoor je een kaartje moet kopen. Want onder de Franse hoofdstad ligt een gigantisch netwerk van honderden kilometers aan oude kalksteengroeven. Een deel daarvan werd vanaf het eind van de 18e eeuw ingericht als ondergrondse begraafplaats. De officiële catacomben van Parijs, omdat de bovengrondse begraafplaatsen in die tijd overvol raakten en problemen voor de volksgezondheid veroorzaakten.
0: Ja, het is,
1: het is heel spannend, hartstikke mooi, maar niet
0: zeker
1: zonder gevaar.
0: Nee, niet zonder gevaar. Ja, als je onder de grond wil gaan, dan is dit in ieder geval een manier.
1: We hebben iets vergelijkbaars in Brabant, hè?
0: Is dat zo?
1: Ja, de Grebbe. En ook in jouw eigen stad.
0: Ja, de Binnendiezen.
1: De Binnendiezen.
0: Ja, maar ja, als het stroomt gewoon water, dan varen we gewoon
1: bootjes. Ja, nee, dat is bij de Grebbe is dat ook wel in Bergen of zo. Ja. Maar mocht je interesse hebben en jezelf niet te barsten willen vallen, dan kan je ook daar gewoon naartoe.
0: Nou, hartstikke mooi. Dank voor de tip. Hey, het is John van Groenhoven. Deze middag, Wijn in de Middag. Koen zit lekker op de brommer samen met Maart. Gaan we straks weer even contact mee zoeken. De talking

Oh, de Stromae, Papa Oete. En voordat de Talking Heads en Slippery People in Wijn in de Middag. Om 12 minuutjes over 1:30. Ja, het nummer staat voor jou open om een lekker liedje aan te vragen. En ik zou deze middag zeggen, doe jouw tip doorgeven. Geef jouw tip door voor een liedje waarvan jij denkt, die wil ik gewoon hoog in de top 1976 terugzien.

eens even kijken. Dat vind ik echt een heerlijke tip voor de lijst. Omroepbrabant.nl/top1976 kan je je lijstje inleveren. En volgens Janine moet daar deze zeker op voorkomen. Dit is Falco. Der Commissar. Dankjewel voor al je appjes.

0: Elton John en Britney Spears. Nou, die Elton John die komt zeker terug in de lijst. Misschien ook wel met Britney Spears. Hold me close. Nou, voor welke lijst heb ik het dan? Nou, dat, als je dat nog niet hebt gehoord, dan heb je onder een steen gelegen waarschijnlijk. De top 1976, daar zijn we mee bezig. En Koen en Maarten die zijn onderweg met de brommer. Onderweg naar Waalre. Waar zijn jullie nu ergens, Koen en Maarten?
1: Nou, we staan nu op de Aalsterweg in Eindhoven. Bekende weg natuurlijk, richting Volkswagen, richting Waalre. En we hebben hem echt eventjes langs de kant geplemd om heel eventjes te laten horen waar we zijn.
2: Ja, want we zijn de volle auto kwijtgeraakt hier.
1: Oh, daar zijn ze. Nee, maar
2: dat zijn luisteraars, denk ik.
1: Die is lekker aan het luisteren, denk ik. Maar de Volkswagen is pleit, hè?
2: Ja, maar die moest ook heel de ringbaan over. Dus ik snap dat die uiteindelijk gewoon door is gereden naar uiteindelijk Waalre. Want dat is de volgende halte, J.W. Roy. Maar we naderen de A2, dus we zijn er wel bijna.
1: Ja, en we moeten even goed opletten, Maarten. Maar dat is between me and you, ja. Eventjes. Maar nou, toch de kans om tegen je te zeggen. Een meter of 150, 200 verder zit het politiebureau.
2: Oké.
1: Okay. Te vier de tijd over de stoep, dus dat mag zo meteen even niet.
2: Nee, we gaan keurig over de weg rijden zo meteen. Dat is overigens ook wel wennen als je nooit brommer rijdt. Je moet dus op de weg. Maar het gaat helemaal goed. Wij vermaken ons. Het is heerlijk weer, het is droog. Vol man.
1: Jody, tot zo.
0: Ja, tot zo. Dag wel. Het is helemaal te gek. Ze zijn lekker onderweg richting Waalre, richting J.W. Roy. Straks na twee natuurlijk weer Koen en Maarten om eventjes bij te praten. En dat doen we dan met niemand minder dan J.W. Roy. Ja, vast leverancier van liedjes in de lijsten die wij hier hebben bij Omroep Brabant. In dit geval wordt dat de eerste keer voor de top 1976.

0: Toen dit liedje uitkwam was Omroep Brabant 1 jaar. 1-jarig bestaan vierden we toen. In 1977 was dat het geval voor deze van de Spinners en A Rubber Band A Man. In bijna in de middag op weg naar het tweede uurtje voor deze dinsdagmiddag, die de geschiedenisboek ingaat als wel een lekkere zomerse middag. Temperaturen die oplopen tot een graadje of 25. Zit me net te realiseren trouwens dat ik mijn stemlijstje ook nog niet heb ingeleverd. Ik zeg bewust ook, want ik weet dat er nog heel veel stemlijstjes aan zitten te komen. Als jij zit te luisteren, ik zou zeggen, hoor je een liedje waarvan je denkt, oh ja, die moet op mijn lijstje, ik heb hem ook nog niet ingeleverd. Schrijf hem dan op. Dat is de mooiste manier om uiteindelijk tot inspiratie te komen. Gewoon door Brabant luisteren, want we draaien heel veel verschillende muziek en er zit er vast ook weer een liedje tussen waarvan jij denkt, nou, die mag wel op mijn lijstje. En ik hoop dat meerdere mensen hem op mijn lijstje stemmen. Want daardoor komt hij dan hoog in je lijstje staan. Bijna 2 keer zoveel liedjes als normaal met de top 900. Maar er zijn er dus 1976 die je gaat horen vanaf 1 september. Dat doen we 11 dagen lang. Wordt 1 groot feestje op de radio. En dat doen we natuurlijk ter ere van 50 jaar Omroep Brabant Radio. Zometeen weer.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Mijn papa verkoopt stoelen.
3: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
4: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
6: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims. En er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: We hebben toch een lekkere zomer. Als je hiervan houdt, dan zit je echt helemaal goed hier zo in het zuiden van Nederland. Ook wat muziek betreft zit je helemaal goed. Dan komt die prachtige lijst natuurlijk aan vanaf 1 september. Maar ook tot die tijd alleen maar heel veel fijne liedjes. Straks gaan we schakelen met Koen en Maarten die op de Brommer onderweg zijn naar Waalre. Er wordt trouwens ook gevraagd, kan je de route zien? Ja, dat kan. Dat kun je op de socials kun je ons volgen. Daar vind je ook alle filmpjes terug van wat de afgelopen dagen allemaal al is meegemaakt. Dus kan je van harte aanbevelen om daar eventjes naar te kijken. Zometeen over muziek gesproken. Lost Frequencies samen met Bastille en Head Down. Dat en meer, het komt er allemaal aan. En ik heb ook nog post ontvangen. Althans, hier op de redactie hebben we post ontvangen voor die lijst. Daar ga ik straks ook eventjes aandacht aan besteden. Want daar zit ook een hele brief bij.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
3: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
4: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
3: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
4: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
5: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
6: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Wijn in de Middag, John van Groenhoven.

0: The Promise You Made van Cock Robin in Wijn in de Middag.
1: Wijn in de Middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, goedemiddag. Ja, het zal bekend zijn intussen deze week allemaal wat andere programmeringen. Koen en Maarten zitten op de Brommer. Die zijn onderweg naar Waal. Daar gaan we straks zeker weer contact mee hebben. Maar ik zei het net al, ja, je kan je stemlijstje inleveren. Dat doe dat via omroepbrabant.nl/top1976. Maar toen kwam ik vanochtend hier op de redactie. En toen kregen we post. Het werd in mijn handen geduwd. Het is post op de oude manier. Zeg maar gewoon met een envelop, een kaart. Hoera, 50. Mijn keuzelijst voor de top 1976 stuur ik met de kaart mee. Het is een kaart van Herman van Gelswijk. Dankjewel, Herman. Gefeliciteerd met jullie gouden jubileum en nog vele jaren. Hij hoorde dat op zijn werkplek het verpleeghuis De Hazelaar in Tilburg de 50ste verjaardag. Daar vierden ze dat ook. Dus daar zijn ze ook 50 jaar blijkbaar. Hij werkte zelf al 35 jaar, zegt hij. En de stembus die open gaat, dat hoorde hij. Hij heeft een lijstje meegestuurd, Herman. Nou, Herman, een lijstje. Ik pak het lijstje er even bij. Ja, dit is echt een A4'tje vol. Het is een prachtig lijstje, moet ik zeggen. Het is gewoon bijna een weergave van een gedeelte van misschien wel hoe de lijst er gaat uitzien. Er staat ook van alles op. Julio Iglesias valt mijn oog op. Chiaro. Johnny Cash. Ook prachtig. Michel Fugain. Procol Harum. A Wider Shade of Pale staat erop. Queen en George Michael, Somebody to Love. Het gaat echt alle kanten ook op. Het is echt leuk. Depeche Mode, Enjoy the Silence. André Rieu, The Second Waltz. André van Duin, Als de Zon Schijnt. Fleetwood Mac, Frank Sinatra. Nou, Herman, het is een prachtig lijstje. Dank je wel daarvoor. En dank je wel ook voor de kaart. Ik zou je van harte willen uitnodigen om een gedeelte van de liedjes die op je lijstje staan, 25 stuks, die mag je indienen op omroepbrabant.nl/top1976. En ik bewaar de kaart. Die gaat hier ongetwijfeld bij de rest van de kaarten die we nog misschien gaan krijgen. Hartstikke leuk. Wij gaan straks contact zoeken met Maarten en Koen.

0: Daddy Swims, Mr. Know-it-all. Ik weet bijna zeker dat hij al in de lijst terug gaat komen. Dat vind ik ook zo leuk aan een lijstje. Dat je de muziek die verandert een beetje qua positie. Maar er komen ook steeds weer andere artiesten bij. Ook omdat er gewoon ook nieuw geluid wordt geproduceerd. Nieuwe singles worden uitgebracht. Nieuwe artiesten ontstaan. En daar dan ook weer allerlei mensen helemaal voor weglopen. En misschien ook wel op een lijstje zetten. Ik zit ondertussen met een klein schuine oog te kijken naar hoe het gaat.
1: Op een brommertje. Chris Kras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
2: Top 1976.
0: Ja, want als het goed is, dan zijn de brommers met daarop Maarten en Koen gearriveerd in Waalre. Is dat zo? Heb ik contact? Hallo, hallo.
3: Hallo. Heb je beeld of heb je alleen audio?
0: Nee, ik zie ook beeld nu. Ik zie jullie inderdaad.
3: Echt waar? Dan kom ik er even bij staan.
0: Ja, kom even bij.
3: Wat een feest.
0: Ja, absoluut.
3: Hallo dan, Brabant allemaal. Want het is te volgen via radio en televisie.
4: Je bent net Gerry Eickhoff of zo met die...
3: Ja, ik ben net Gerry Eickhoff. Want ik sta nu met mijn mobiel aan in de studio. Nee, ja, we zijn... Weet je, er is iets bijzonders gebeurd net.
4: Oh?
3: Wij waren eerder dan de volgauto.
0: Ja, maar ik vermoed dat jullie vannacht...
5: Wacht even, eten.
3: Wat zei je?
0: Ik vermoed dat jullie vannacht in een schuurtje, zeg maar, een cilindertje hebben uitgeboord. Anders poeiertje erin en een tempertje aangepast.
3: Cilindertje uitgeboord hebben, uitlaatje. Koen, die is nog wat jonger. Die denkt, waar hebben ze de godesnaam over? Daar zijn brommer opvoeren.
0: Ja, is brommertijd.
4: Ik vind het helemaal goed, jongens.
3: Ja, daarom. Ja, top. Wij staan in de tuin van een...
4: een bewoner. Bewoner van de lijst.
0: Bewoner van de lijst.
3: Zeker. Groot artiest, wou ik zeggen.
4: Heel groot artiest. Maar niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Dit is echt een grote meneer. Dat is echt een grote meneer.
3: Maar gaan we afklappen wie?
4: Nee.
3: Ja, we hebben het al wel de hele dag geroepen ongeveer.
4: Hebben we gezegd dat we naar JW gewoon gingen?
3: Nou, nu wel.
4: Oh.
3: Dus we gaan zo meteen even lekker kletsen met JW. Die natuurlijk zelf heel veel mooie liedjes heeft gemaakt. Maar ook voor Guus heeft geschreven. Voor Dingy Dex. Noem het allemaal maar op. Rozenspruit. Dus dat gaat maar door. De koffie. Die pruttelde al. Moet je voorstellen, gewoon ouderwets filtermaling. Dus prrr, prrr, prrr. En daar gaan we even bakkie doen. En dan komen we na het nieuws even terug bij jou, John. Is
0: ja,
3: dat een,
0: lijkt mij uitstekend plan. Gaan jullie even bakkie doen met... Koen?
3: J.W. Roy.
0: J.W. Roy, ja. Okay. Nou, mooi. Perfecto. Dan spreken we jullie straks.
3: Oké, tot zo.
0: Ja,

Shaggy, ook Carolina in Wijn in de Middag. 4 minuutjes voor 3:30, straks het laatste nieuws natuurlijk met Colin. Die komt zo, maar eerst nog even een hit van nu. Van deze Amerikaanse sensatie Somber. Dit is Homewrecker, nu op Omroep Brabant voor deze dinsdagmiddag in Wijn in de Middag.

0: Het is ook zo'n liedje waarvan je jaren geleden nog niet eens het bestaan of wist. Het bestond het ook nog niet. Somber, Homewrecker. Je hoorde nu in Omroep-Brabant. Op Omroep-Brabant in Wijn in de middag. Waar we zo naar het nieuws gaan. Colin Bijk is aangeschoven. Ga je het zo over hebben, Colin?
1: Jong stel slachtoffer van meedogenloze huurfraude. En Matthijs van Nieuwkerk een keer terug.
2: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
0: Omroep Brabant. Een best een aardige middag. Het zonnetje probeert nog steeds door het wolkendek heen te komen. Intussen is de bewolking wel wat toegenomen. Maar het blijft droog. En met de zon erbij wordt het zo'n 25 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Wat meer wolkenvelden. En minima rond de 13 graden. 1 minuut over 2:30. Colin Bijk met het nieuws.
1: Een jong Eindhovens gezin dacht een huurhuis in Mierlo gevonden te hebben, maar bleek slachtoffer van oplichting. De twintigers betaalden €1.250 aan huur en borg, kregen de sleutel en tekenden een contract. Nadat ze met hun baby van slechts 10 weken oud waren verhuisd, bleek dat de woning niet van hun huisbazen was, maar van woningcorporatie Compaan. Het jongstel moet nu het huis uit, maar mag er voorlopig nog 4 maanden blijven, terwijl er wordt gezocht naar een oplossing. Op Web en App lees je het hele verhaal en ook een eerder slachtoffer. Klaas Otto moet ruim €1.6 miljoen aan de staat betalen. Volgens de rechters verdiende de oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender dat geld met witwassen via zijn autohandel. Justitie ging uit van bijna €1.9 miljoen, maar de rechtbank kwam uit op een lager bedrag. Otto houdt vol dat zijn inkomsten legaal waren. Zowel hij als het OM kunnen nog in hoger beroep. Bij een zoekactie in het Waalse Onet is vermoedelijk het lichaam gevonden van de 29-jarige Brian Brigeau. Dat meldt de VRT. Gisteren werd in dezelfde omgeving al het lichaam gevonden van een kind, dat waarschijnlijk zijn 5-jarige zoontje Timeo is.
5: Een van onze ploegen die hebben gezien op de snelweg dat daar heel veel extra politie is aangekomen. De snelweg waar agenten sinds vanmorgen ook met helikopters, maar ook meter per meter te voet aan het afwandelen waren om daar in de bermen te zoeken. Dat daar iets gevonden zou zijn. Er staat ook een wit scherm wat er bijna altijd op wijst dat er een lichaam is gevonden.
1: Ja, vader Brian en zoontje Timeo werden al sinds juni vermist. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Matthijs van Nieuwkerk is bij het grote publiek de laatste jaren een beetje uit de picture geraakt. Maar het heeft natuurlijk alles te maken met de heibel die er was. Om
0: ja.
1: Het was wat heibel. Nu duikt hij weer op. Vanaf vandaag is er een nieuwe podcast te beluisteren die hij heeft gemaakt. Schuilen in Schoonheid heet hij. In de serie spreekt hij met bekende Nederlanders over waar zij rust en troost vinden in tijden dat het leven even tegen zit. Nou, Van Nieuwkerk vertelt er, hoe toepasselijk, in de eerste podcast ook even zelf over.
6: Waar vond ik de afgelopen 4 voor mij verwarrende jaren troost? Op het strand van Scheveningen. Daar was ik bijna elke dag. Bij Bobby, mijn hond. En in het vertalen van gedichtjes en liedjes. Dat ben ik veel gaan doen. Rechtstandig in een gedichtje springen. Even weg van de werkelijkheid.
1: Ja, Van Nieuwkerk praat in de eerste aflevering met Astrid Holleder. In de komende weken verschijnen er ook afleveringen van onder andere rapper Fresco, acteur Pierre Bokma en voormalig topatlete Daphne Schippers.
0: Ja, nou, ik ben zelf nooit zo'n fan van hem geweest, maar ik vind het wel leuk dat hij dat doet. Maar ik vind dat, ja,
1: ik denk wel dat het een hele mooie gesprek.
0: Het eerste wat je dan zegt, ja, ik was het strand van Scheveningen. Ja, daar was ik veel te vinden. Denk ik, ja, je hebt makkelijk praten. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben tegenslag, maar die hebben niet de financiële middelen om iedere dag op het strand van Scheveningen te zitten. En ik denk dat heel veel scheelt.
1: Er zijn heel veel mensen die tegenslag hebben en gewoon door moeten.
0: Ja, door moeten. En ik wil niet zeggen dat hij niet door moet, maar misschien heb je, ja, is het toch even iets makkelijker.
1: Nou ja, kijk, weet je, ik ben wat dat betreft wel met je eens. Er zijn een heleboel mensen die tegenslag op tegenslag krijgen. En dat is even heel jammer.
0: Precies, maar dan brengen wij dit nieuws. En ik vind het nogmaals, weet je, ik ken de man niet, dus ik kan ook niet over oordelen. Hij kan best sympathiek zijn, maar ik ken hem niet. Hij komt erbij anders over. Dat laat ik je dan ook mee blijken. Maar
1: wel, hè?
0: Ja, wel een beetje. Nee, maar dat kan. Ik zeg heel eerlijk, ik ken hem niet. Dus ik ga daar niet over. Dus waarschijnlijk een heel sympathieke man. En ook een heel mooi gebaar. En er zullen best mooie verhalen over zijn.
1: Ik denk wel dat het oprecht mooie gesprekken worden. Maar ik vind het vooral interessante namen die hij heeft. Daar ben ik op zich wel nieuwsgierig naar. En of dit nou
0: Matthijs Nierik... Je begon met Astrid Holleder, dan dacht ik... oh, dan komt het hele rest van het RTL Boulevard...
1: Maar ik ben oprecht... weet je, als Pietje van Driehoog achter dit had gemaakt... dan had ik het ook wel interessant gevonden.
0: Ja, nou, dat is zeker, absoluut. Dankjewel, Colin. Weer nieuws op een web en app van Omroep Brabant. Ook daar vind je heel veel leuke podcasts. Want wij hebben natuurlijk zelf ook fantastische podcastseries. Dus ga daar lekker naar luisteren. Omroep.

0: Mijn lijstje ervoor gaat komen. Phil Collins, niet één, misschien wel twee, misschien wel drie keer. Two Hearts hoorde je nu in Wijn in de Middag.
1: Koen en Maarten rijden op een brommertje. Kriskras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
2: Top 1976.
0: Ja, en ik heb intussen ook beeld bij. Je kan meekijken natuurlijk via onze Brabant Plus app, maar ook via omroepbrabant.nl op televisie. Jullie zijn bij JB Roy aanbeland, als ik het goed zie. Koen en Maarten.
3: Ja, zeker. Bij JW in de achtertuin. En dan zou je denken, ja, JW die heeft zoveel muziek gemaakt. Die heeft een prachtige studio met een mengpaneel en alles geluiddikt en dit en dat. Maar dit, het hoeft niet helemaal goudgarant te zijn. Het is gewoon een mooi hokske in de hoek. Een haartje, hier en daar nog wat doosjes. Natuurlijk het tapijtje op de grond, want dat is goed voor de akoestiek. En overal gitaren. Hier zit jij dus gewoon jouw songs te maken, JW.
4: Ja, hier werk ik. Hier zit ik mijn songs te maken. En als ik, dit is mijn plek, ja.
3: Ja. Gewoon een beetje tokkelen, een beetje pingelen. En hoe gaat dat? Is dat gewoon je begin?
4: Je zit elke dag wel te tokkelen, ja. Hè? Meestal begin ik hier met zo'n C. En dan ga ik weer daar naartoe en denk ik, dat heb ik al zo vaak gedaan. Laat ik het eens omdraaien. Dan begin ik hier. En dan ga ik naar daar. Maar zo, ja, kijk. Songs die komen ook als ik ga lopen hier in het bos. Hè. Neem de hond mee en dan ga je...
5: Wat is de laatste regel die je hebt bedacht?
3: Of een mooie regel gewoon, waar je trots op bent van de afgelopen weken?
4: Van de afgelopen weken weet ik even niet. Ik vind in het liedje Geboren Vrienden met Frank, er zit een zin in. Hier komen we vandaan en hebben we er gevonden. Hoe we elkaar verstaan, ook als er niks wordt gezegd. Dat vind ik een mooie zin.
5: Ja. Maar wil je niet een stukje van dat liedje?
3: Doe dat eens even. Een stukje van Geboren Vrienden.
4: Ja, Geboren Vrienden.

0: Wij zitten allebei met een enorme...
1: Ja, dit is heel mooi. Dit is heel mooi. Je bent het getuige van iets heel moois.
0: Het kan de hele middag doorgaan wat mij betreft.
2: Ja, maar dat is leuk.
0: Hoe lang ben jij al met de muziek bezig, JW?
3: Ja, ik ben... Volgend jaar is het officieel 30 jaar dat ik ervan leef. Hè, dus dat... Ja, ja.
4: In het vak zit.
3: In het vak zit. Dan zou ik. Toen ik 20 jaar in zat, heb ik een show in Evenaar gedaan. Volgend jaar 30 jaar dat ik ervan leef. Hè? Dus dat is al gewoon geweldig natuurlijk. Ik was slager.
0: Wanneer tokkelde jij voor het eerst?
3: En ik tokkelde vanaf mijn 12e, 13e. En vanaf mijn. Eigenlijk vanaf die tijd voel ik me muzikant. Want de Spaans Maria had een slagerij en ik werkte daar ook. En die dachten van, die neemt hij wel over. Maar dan zei ik, nee, want ik word muzikant. Maar dat vonden ze natuurlijk ook, denk je, ja, was dat. Ja,
0: dus hoeveel jaar is dat? Want hoe oud is die?
1: Ja.
3: Ik ben van 68, ik ben 58. Ja.
0: Dus, snel rekenen. Ik ben bijna 50 jaar.
3: Maar, ja.
4: Want je hebt dus ook al 50 jaar Omroep Brabant. Heb je heel veel van meegemaakt. Stel je nog, staat een LP achter jou. Ja. Houdt Omroep Brabant in de lucht. Al na een paar jaar hadden we geen geld meer. En dat is nog steeds hetzelfde.
3: 3 jaar na jullie oprichting. We werden al bedreigd met opheffen.
0: Ja, dus, in 1979 inderdaad. Deel van de opbrengst is bestemd voor de actie Houdt Omroep Brabant in de lucht. En jij vindt dit fantastisch.
3: Ja, deze plaat die hadden we thuis, die draaiden we grijs. Als het moet, leggen we een zendschip op de Dommel. Dat was dan het wervingslied. Heel mooi. En die was ik kwijt met alle verhuizingen en een Spaans maar dood. Nergens meer die LP teruggevonden. En voor die voorstelling met Frank Lammers ook, die we gaan doen voor eind van het jaar in het muziekcentrum. Al uitverkocht, hoef ik niet te promoten. Maar daar wilde ik heel graag De Mortelloon op Zand doen van Dommelvolk. En die stond hier ook op. Dus dan heb ik op Marktplaats deze LP teruggevonden. Ik ben heel blij. Ik heb geen LP-speler, maar ik heb hem wel.
4: Ja, maar het zegt wel wat. Want ik denk ook dat Omroep Brabant reist wel een beetje mee in jouw carrière. Je bent veel bij ons geweest. Ja. Wij zijn veel bij jou geweest. Hoe zie je dat, die regionale omroep? Want je bent ook een echte Brabantse, de cowboy van de Kempen. Dus.
3: Ja, ik vind dat fantastisch. En ik vind... ik ben voor het eerst gekomen... Er was nog aan de rondweg in Eindhoven. In het
0: Hegramlaan, ja.
3: Ja.
0: In de kerk.
3: Ja, heel mooi ook. En Gerard had een programma Muziek beneden de Moerdijk, volgens mij. Nou, en toen, zo ben ik ook mee. En toen mee naar Zon. En dus eigenlijk hoor ik een beetje bij het interieur natuurlijk. Nou, hoe lang doe ik het al? En ik vind het fantastisch. Ik vind ook dat het mag nog meer af en toe een Brabants karakter hebben. Maar dat is dan mijn ding. Net zoals voor de muziek dan, hè. Mensen in Groningen hebben ze echt zo'n Brabants... of een Groningse top 10 en Limburg ook. Maar ik merk dat het steeds weer meer wordt, zeg maar. Mensen hebben behoefte aan kleinere dorp en het gemoedelijke... Waar we altijd natuurlijk heel trots op zijn, maar dat moeten we ook houden. En dat mensen voelen dat ze daar meer aan hebben dan heel groot doen. En ja, mooi programma's, goede dingen, dus ik vind het leuk.
0: Zullen we afsluiten met een liedje? En dan kan John in de studio wellicht gewoon een lekkere plaat van JW erbij pakken. Maar jij wilde nog een echte onvervalste classic er nog heel even bij gooien. De Witpen.
3: Ja, ik vind het is een liedje van Jo Hogendoorn. Ja. En wij deden vorig jaar, ook met Frank Lammers, deden we de tour Achtzalig Man over de achtzaligheden. En dan hadden we een playlist gemaakt met daar oude Brabantse songs in. Waaronder de Witpen van Jo Hogendoorn. Dan was het pauze en dan keek ik door het gordijn. Die mensen gingen staan, hossen als ze de liedje hoorden. Denk dat
0: nou, kom maar op.
3: Wil ik een keer doen.
0: Ja.
3: Als het zondagmorgen is, de lucht helder en fris. Dan is het leven mooi en staat de melker bij zijn kooi. Hij duurt dan naar de lucht, want zijn duim...

0: Mooi man, muzikaler gaan we het niet krijgen vanmiddag. John, dankjewel. En stem ook vooral op J.W. Roy, zou ik bijna willen zeggen. Ja, in jouw lijstje, omroepbrabant.nl/top1976.
1: Nou, dat is mooi gezegd. Dankjewel Maarten. Koen, maar vooral J.W. Roy, dankjewel. En wij gaan natuurlijk even een liedje draaien. Doen we gewoon even met alle vrienden. Gerard van Maasakkers erbij, Guus Meeuwis, J.W. Roy en Frank Lammers. En dan kom je natuurlijk van, hey, ga er mee. Dit is Omroep Brabant, op weg naar de klok van 3 uur. Nog heel veel fijne muziek. En we ook zeggen op weg naar de top 1976. Maar ja, zover is het nog niet. Jij kunt jouw lijstje nog inleveren. omroepbrabant.nl/top1976. En gaat deze erop komen? Wow, misschien wel.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee
4: en stem nu
2: via omroepbrabant.nl/top1976.
1: In de middag.
2: John van Vroenhoven.
1: Omroep Brabant.

0: Ja, ja, Matthias Reim. Verdammt, ik liep dicht. Zo vliegt de tijd ook weer heel erg snel voorbij. We gaan alweer richting 3 uur. Straks nog een uurtje, wij in de middag. Dit is Douwe Op.
1: All right.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
8: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
7: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
11: Dankjewel. Het is 2:03 op de dinsdagmiddag. We zijn nog altijd filevrij. Dat is fijn voor alle weggebruikers. Gaan wij door met wijn in de middag. Zometeen hoor je dit.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
8: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
9: Slowolkens presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquawest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
10: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
11: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
12: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
11: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
12: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: Wijn in de Middag, John van Vroenhoven.

0: Massive Attack, Unfinished Sympathy.
1: Wijn in de middag
2: op Omroep Brabant.
0: Ja, goedemiddag, 3:15 is het. Unfinished Sympathy. Het wordt heel vaak verkeerd uitgelegd. Of in ieder geval ook verkeerd gezegd. Unfinished Symphony. Maar dat is eigenlijk helemaal niet gek. Want het is gewoon een beetje een verbastering van inderdaad symfonieën die bij elkaar zijn geraapt. Waar uiteindelijk een hele mooie melodie is ontstaan. En waarmee in de jaren 90 een dikke hit werd gescoord. Massive Attack. En er zijn er natuurlijk heel veel lijstjes in de wereld. Wij hebben de lijstjes hier bij Omroep Brabant. Wij zijn momenteel bezig met de top 1976. Nou, daar zou Massive Attack wat mij betreft prima in thuis horen. Maar zo zijn er in het buitenland ook nog heel veel wat lijstjes. Met name in Engeland ook. Dan is dat liedje in de Best Song Polls heel vaak genoemd als een van de beste liedjes die in die eeuw zijn gemaakt. Misschien wel een van de beste liedjes die ooit zijn gemaakt. TV Channel MTV2 in Engeland. Die heeft er zelfs op nummer 1 gezet ooit. Maar ook bladen zoals Face Magazine en Melody Maker die hebben het destijds als Single of the Year gebombardeerd. Nou, dan heb je toch wel een hele dikke hit te pakken. Massive Attack.

Lionel Richie, All Night Long. Het is 3:50. Koen en Maarten zijn ook vandaag. Ook nog onderweg naar weer de volgende bestemming. Ook morgen zijn ze nog on tour met de Brommer. Eens even kijken waar zij ergens uithangen. Ze komen net bij JB Roy vandaan. Die nog live twee liedjes zijn te horen gebracht. Wat is dat toch gaaf om dat dan live gewoon mee te mogen maken. Zit je gewoon in de huiskamer bij JB Roy in de studio. Eens even kijken of Maarten nog...

eventjes bij om de hoek kijken. Nou, dat morgen allemaal, maar vandaag zit het nog niet op. Dus dat komt nog helemaal goed. Blijf lekker luisteren. Robert stuurde mij een app. Ja, dat vind ik leuk. Robert, vaste luisteraar, hij zegt... Hey John, we zijn vandaag 20 jaar getrouwd. Nou, van harte gefeliciteerd. Of ik een nummer van de 3J's zou willen draaien. Nou, dan ben ik de laatste die dat dan niet zou willen doen. En speciaal voor Natalie. Ja, wat moet je dan kiezen? Er zijn er zoveel. Toen dacht ik aan deze. Jij lacht, de 3J's. Van harte proficiat. Ik

0: Katy Perry, Sam Scipioli. Chain to the rhythm. Colin, is het nou een uur geleden dat jij hier was?
1: Zeker.
0: Man, man, man, we worden snel oud.
1: Oh. Weer een grijze haar erbij.
0: Ja, precies, weer een grijze haar erbij. Zeg, krijg je nog grijze haren van het nieuws of ga je het over hebben?
1: Ja, een beetje wel, ja, hoor. Ja. Het laatste nieuws over de opgepakte verpleger uit Oorschot en een kat die niet altijd op zijn pootjes, maar op zijn teentjes terechtkomt.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoermatras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
2: Omroep Brabant.
0: Beetje bold, af en toe het zonnetje erbij. Het is een heel aangename dag. Het is ook droog. Temperatuur zo'n 25 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht ook droog. Wel wat wolkenvelden ook. Maar ja, de ogen dicht heb je daar weinig last van. Minima rond de 13 graden. Morgen en dan de donderdag ook twee warme dagen met 25 tot 28 graden op de thermometers middags. Het is 1 minuut over 3:30 geworden. Kolenwijk met de douche.
1: Verpleger Jelle D. uit Oorschot zit nog altijd vast en wordt morgen voorgeleid. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 92-jarige bewoner van Joriszorg in Oorschot. Die werd vrijdagavond gevonden in het zorgwooncentrum. De politie ging al snel uit van een niet-natuurlijke dood en startte een onderzoek. De 26-jarige D. werd zondagochtend thuis door een arrestatieteam opgepakt. De verpleger is ook bekend van zijn deelname aan het SBS-programma De Bondgenoten en wat acteerwerk. Een man is gewond geraakt nadat hij vanmiddag van zijn sub is gevallen in de Galdense Meren in Breda. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is onduidelijk. De man was aan het peddelen op het bord toen hij ten val kwam in ondiep water bij de plas aan de Rijsbergse baan. Hij is door de reddingsbrigade uit het water gehaald en naar de post van de brigade naar de plas gebracht. En daar waren twee ambulances die hem hebben verzorgd. De natuur heeft ondanks de recente regen nog altijd zwaar te lijden onder de droogte. Zo is in Noord-Brabant een moeras drooggevallen. Vissen liggen dood op de bodem. Het waterpeil is afgegraven. En het veengebied daalt er al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het helemaal droog te liggen. De boswachter is bezorgd, ook over de verschillende boomsoorten in het gebied, zoals de beuk.
5: Die hebben nu zo'n gigantische opdonder gekregen. Eigenlijk staat gewoon 90% van onze beuken staat op dit moment dood te gaan. Maar beuken zijn ook wel de belangrijkste boom voor vleermuizen, voor bosuilen, voor boomarters. Ja, als die in één keer met z'n allen de nekslag krijgen, dat heeft gewoon een heel effect op de rest van het ecosysteem.
1: Ja, en om dat te herstellen is nog veel meer regen nodig dan de afgelopen tijd is gevallen. En dan Kat Erebus uit Wisconsin, Amerika. Die heeft namelijk geschiedenis geschreven. De kat heeft namelijk 29 tenen.
0: Zo.
1: Ja, dat zijn er 11 meer dan normaal.
0: Oh.
1: Ja, voor een kat die heeft er dus... het is echt ongelooflijk. Deze heeft er dus 18. Maar deze heeft er dus even iets meer. Het vorige record stond op naam van een kat uit Canada. Die had 28 tenen. Dat was dus het vorige Guinness World Record. De genetische eigenschap die dit veroorzaakte heet polydactylie. Wie kent het niet? Dat betekent dat een kat extra tenen heeft, heel simpel. Dat okay. Komt van nature voor bij katten, vooral bij Maine Coons. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Maar Rebus die spant dus echt de kroon, want hij heeft er dus echt uitzonderlijk veel.
0: Nou, ik wil even één ding van concluderen, die snel op zijn tentjes trap.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel, Colin. Hopen nu weer. Met een nieuwe...

Het is een mooie week zo. Ik vind het wel dinsdag, maar het voelt alsof deze week voorlopig nog wel een paar dagen extra kan krijgen. Met de brommers onderweg daarop vandaag. Net zoals ook morgen en gisteren Maarten en Koen. En die doen allerlei leuke bestemmingen aan. Zo komen ze bij J.B. Roy vandaan. We hoorden net Maarten onderweg eventjes een berichtje onderweg naar Eersel. Als ik het goed heb begrepen zijn ze daar intussen gearriveerd. Dus daar gaan we zomaar eens even contact mee zoeken. Waar ze dan precies zijn in Eersel. Ik heb geen idee, maar als ik dan toch een gokje moet doen, dan zal dat wel weer iets met eten of drinken te maken hebben. Want dat is een beetje de grote lijn, zeg maar. Of in ieder geval met muziek. Nou, die twee, dat is een mooie combinatie. Ondergetekende zeker wel aan besteed, absoluut. Over mooie muziek gesproken. Whitney Houston er maar eens even bij pakken. En zometeen dus Koen en Maarten eens even contact zoeken met in de eerste om te horen waar ze dan precies uithangen.

0: Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. En wij in de middag.
1: Kriskras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
2: Top 1976.
0: Ja, Koen en Maarten zijn onderweg. Zijn als het goed is gearriveerd in Eersel. Daar gaan we eens even kijken waar zij ergens zijn. Ik zie intussen ook wat beelden. Ik kan er nog niet heel veel wijzen uit. Maar ja, Maarten en Koen kunnen dat zelf heel goed verwoorden. Waar zijn jullie, heren?
3: Hallo over, u hoort mij. Dat is vraag 1.
0: Ja, ik hoor u. Dat is antwoord op vraag 1.
3: Ja. Dat is mooi, dat is mooi, dat is mooi, dat is mooi. Wij zijn inmiddels doorgeakkerd naar de achtzaligheden. Want wij hoorden JW Roy praten. En JW die komt natuurlijk uit de achtzaligheden. En toen dachten we, nou dan gaan we die kant even op.
4: Nee, dat is niet waar. Die stond al gepland.
3: Oh, oké. Okay. Ja. Eersel. Ja, hou dat mag hier nou een beetje levend, Koen Wijn.
4: Oh, sorry.
3: Prik nou niet alles door.
4: Nee, maar wij wilden hier toch gewoon heel graag heen waar
3: ja,
4: we nu staan.
3: Is ook laten zo, we dat zijn. Is ook zo. We zijn bij De Smaak. Yes. Meesterlijk ijs. Is een beetje het beste ijs van Nederland, volgens mij.
4: Ja, dus we hebben allemaal ook. Maar we lopen wel even naar binnen.
3: Kan, kan nou, iedereen ondertussen wel even vragen. Want wij kunnen wel zeggen dat het beste ijs is. Hallo, is dit heel lekker ijs?
5: Zeer lekker.
3: Zeer lekker. Oh, dat is. Ze is in Deutsch. Ja. Ah, wunderbar. Goed ijs. Schmeckt het?
6: Ja.
3: Ja, het schmeckt wunderbar. Nou, supergoed. En mag jij verder?
4: Want ja, inderdaad. Ik ben blij dat ik daar ik niet de Duitser heb getroffen. Omdat ik gewoon niet zo goed Duits spreek. Maar kijk, ik had het net over wat oorkondes. Daar zie je ze hangen. 6 stuks hangen aan de muur. Van de allerbeste nieuwkomer. Eerste prijs, tweede prijs, finalist. Nou, de hele rambam. Het hangt er allemaal. En laten we naar binnen gaan. Want daar ontmoeten we Ilse. En Ilse die is hard aan het werk. Maar kijk, hi Ilse. Ja, wij overvallen jou een beetje in jouw prachtige zaak... waar je ijs verkoopt en waar je chocolade verkoopt. Het ruikt ook meteen heerlijk. Zometeen willen wij heel graag een ijs. Zeg maar meteen, ook namens Maarten, ik kom lekker de deugd in het midden. Kom lekker in het midden staan. Wij willen van alles weten over muziek. Ja? Ik ben eventjes afgeleid, dus vertel maar wat. I don't care, want kijk...
3: Oh, chocola staat er natuurlijk.
7: Ja, het staat hier gelijk. Hè?
3: Maar dan heb jij nog een goede vraag? Nou, weet je, ik zeg altijd maar... Ik vind de Top 1976 altijd net een ijssalon. Daar sta je en dan moet je, een keuze maken, maar je kunt niet kiezen. Je kunt gewoon niet kiezen tussen al die mooie liedjes. En dat is bij jullie natuurlijk ook zo. Het is niet te doen.
7: Ja, dat is zeker waar. Het is, als mensen bij ons bij de vitrine staan, is het altijd keuzestress.
3: Verschrikkelijk. Stel nou dat jij toch de opdracht krijgt, en die krijg je van ons, om 25 liedjes te selecteren. 25 liedjes, ja.
7: Oh,
3: is toch wel veel dan?
7: Dat is wel veel, ja.
4: Nu maar 2.
3: Nou, nee, ja, precies. Maar wat vind jij leuke muziek, Ilse?
7: Ja, waar ga je goed op? Een beetje van Suzanne Freek, toch?
3: Suzanne Freek, heel goed.
7: Ja.
3: En wat nog meer? Noem nog eens iets.
7: IJskoud van Nielsen. Vind ik ook leuk.
3: Oh, IJskoud van Nielsen, ja. Cold as Ice van Foreigner misschien.
7: Ice Ice Baby is ook leuk.
3: Nog een likkie van Snollebolletjes.
7: Alle ijsmuziek is sowieso leuk. Altijd goed.
3: Dit hangt met de benen buiten. Wij kwamen hier ook aan en ik dacht van, oh mijn god, kunnen we er nog door?
7: Ja, en ik moet zeggen, toen jullie net waren, dacht ik, oh, nou is het heel even rustig. Misschien even fijn, maar net was het echt even heel intens druk. Dat is fijn. Ja, het is precies, ook even vakantie bij sommigen. Maar dan niet meer bij ons, maar
4: Maar dan heb je ook alle tijd om gewoon even lekker... Ja, wat raad je ons aan namelijk?
7: Ja.
4: Ik kan de vraag heel direct stellen, maar wat raad je ons aan?
7: Hou je van noten of yoghurt of chocola?
4: Dol op.
7: Ja, ik vind trio chocola is wel heel lekker. Daar gaan we daar trouwens ook iets leuks mee doen met de trio chocola.
3: Straks na vieren kun je wat winnen als luisteraar van de Brabant.
7: Zo is ook echt heel lekker. Dat is yoghurt met kers en pure chocola.
4: Ja, 1 bolletje is geen bolletje, zeg ik altijd.
7: Ja, en eerste troef is met vanille, chocola, karamel en een beetje butterscotch.
4: Ik kan me voorstellen dat je nu zo naar huis rijdt, na een drukke dag werk, en dat je denkt, verdorie.
7: Zullen we hier even een softijsje tappen?
4: Het werk gaat gewoon door. Laten we dat gaan doen. En laten we inderdaad misschien wel de teaser bewaren voor zometeen na vieren. Want dan valt er dus wat te winnen. Ja. En jij kijkt dan met een schuine oog naar Maarten.
3: Altijd.
4: Dat klopt. Ja. Er staat namelijk iets in de ijskast.
3: Ik zie het hier. Prachtige doos. Daar gaan we wat mee doen zometeen. Met een strik eromheen. Was dat lekker trouwens?
4: Dit was wel lekker, ja.
3: Hallo. Stop die weer eens helemaal. Nou, lekker. Dus we komen zo terug en dan gaan we iets leuks doen met het ijs.
7: Gezellig.
3: Ja.
7: Gaan gaan we doen.
0: Nou, dat klinkt weer bijzonder lekker daar. Het zal weer eens niet eten en drinken zijn. Maar leuke is, je kan dus iets winnen. Nou, ik ben benieuwd wat het is. Het zal vast geen frietje met zijn. Dus blijf lekker luisteren. Doe dat sowieso natuurlijk naar Omroep Brabant. Vergeet niet je stemlijstje. Je kan het tot morgenavond indienen. Hoe eerder, hoe beter natuurlijk. Want dan jouw stem kan maar vast geteld zijn. omroepbrabant.nl/top1976. Daar kan je terecht. 25 liedjes mag je indienen voor die mooie lijst. Misschien wel deze van de Bauza.

0: We gaan zo meteen naar Afslag Zuid. We hebben het stokje weer overgedragen. Normaal ben ik altijd aan jouw kant op de zaterdagmiddag. Dan mag ik altijd vertellen, Christian, wat ik ga doen.
1: Nu
0: ga
1: ben ik ooit naar jou gekomen eigenlijk?
0: Nee, ik zit even te bedenken. Volgens mij niet.
1: Nee.
0: Het is echt een unieke situatie dit.
1: Terwijl we toch eigenlijk al een paar jaar bij hetzelfde bedrijf zitten.
0: Jazeker. Ja.
1: Ja. Nou, ja, okay. Dus
0: nee, ik heb nooit in jouw voorprogramma gestaan.
1: En hoe bevalt het, John?
0: Prima. Ja, lekker hoor.
1: Heb je nog wat personeel, wat mensen voor me overgehouden eigenlijk?
0: Je gaat daar samenwerken met een man die echt gewoon... Weet je, je mag jezelf zo gelukkig prijzen. Ja, gewoon met Jasper Stads. Nou, mag jij gewoon dadelijk mee samenwerken. Mag je programma mee doen. We hebben gisteren al een klein beetje gisteren een klein beetje warm gedraaid. Hij is er helemaal klaar voor.
1: Zo ziet hij er wel uit, ja.
0: Nou, zeker. Ja, absoluut.
1: Nee, we gaan dadelijk vanaf 4 uur gaan wij vrolijk verder waar jij dadelijk stopt.
0: Vrolijk wel, hè?
1: Zeker wel, zeker. Want we horen natuurlijk nog een paar keer onze vrienden op de brommetjes.
0: Ja.
1: En er wordt echt wat afgevreten vandaag.
0: Heb je al wat gegeten? Want ze krijgen daar heel erg honger.
1: Nou, ongelooflijk, hè? Want ze stonden vanmorgen al bij de bakker. Gisteren waren ze gisteren bij Robert. Overtel, hè?
0: Ja, weet ik veel. Ik heb al alleen maar chocola, worstenbrood, slagroom, bossenbollen en dat soort dingen allemaal. Dus ja. Maar goed, succes straks.
1: Nou,
0: sterkte, jullie allebei.
1: Ja. Heel smakelijk.
0: Nou, mooi. Veel plezier. Ik meld mij morgenmiddag weer. Om 1 uur voor een nieuwe aflevering van Wijn in de Middag. Ook dan weer met de Brommertour. En natuurlijk de laatste dag waarop je je stemlijstje kunt inleveren. Veel plezier.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Levering vuurwerk in. .nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
7: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer gevoel bij Koos Kluipmans.
6: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
7: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
8: Titanic.
9: Bonjour, ik ben Céline Dion.
8: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
10: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
8: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
11: Is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
14: En dit is Omroep Brabant. Afslag Zuid is er tot 7 uur. En verkeersinformatie, laten we daar maar eens mee beginnen. Helene van de ANWB, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Ja, het stelt nog niet zo heel veel voor. Allemaal korte files eigenlijk. Op de A16 Breda-Rotterdam vanaf knooppunt Klaverpolder 5 minuten oponthoud. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg, daar sta je nu 10 minuten in de file tussen Best en Moorgestel.
14: Dat was hem al.
15: Dat was hem al, ja.
14: Dan gaan we er niet meer van maken, hè?
15: Nee, zeker
14: nee,
15: niet.
14: Doen
15: nee.
14: We niet. Hey, Helene,
15: of een half uur weer.
14: We zullen zien. Helene, tot zo weer dan. Ja, het wordt zo dadelijk even quizzen zelfs. Tijdens onze tour met de ploegjes door Brabant met Koen en Maarten. Nou, wat dat gaat betekenen en wat we ermee kunnen verdienen, dat hoor je zo.
16: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
17: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
16: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Hey, Remo!
22: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
23: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
21: Hey, Remon!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
24: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
25: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
26: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
27: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
28: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
29: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
27: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Afslag Zuid, Christian Westerveld.

0: zal ook wel in voorkomen in die top 1976 straks. Stevie Wonder, Part-Time Lover op Omroep Brabant.
1: Het is 4 uur geweest. Tijd om te genieten. En dat kan hier. Want hier start het gezelligste einde van je dag. Welkom bij Afslag Zuid met Christian Westerveld.
2: Zo, wat heb jij een grote open aankondiging, Christian.
0: Ja, het mag wat kosten, hè. We hebben even wat geld tegenaan gegooid. De hamer is op het spaarvarken neergedaald.
2: Ja.
0: En dan heb je ook wat. Ja, dan heb je daarna niks meer. Dat zit allemaal hierin dus. Goed, goedemiddag allemaal. Geen Ronnie dus, ook geen Marjolein. Maar wel dus Christian, die heb je net gezongen horen worden. En Jasper is er ook bij.
2: Ja, nee, het geld om mij toe te zingen was op.
0: Dat was er inderdaad niet meer bij. Dus dat dus niet, maar hij is er wel.
2: Ja, hele goedemiddag.
0: Het is verder ook de dag waarop de rechtbank bepaalde dat Klaas Otto uit Bergen-op-Zoom ooit de baas van verboden motorclub No Surrender ...1,6 miljoen euro moet terugbetalen, over veel geld gesproken, aan de staat der Nederlanden. Hij zou dat bedrag hebben verdiend met witwassen in zijn autohandel. Zelf ontkent hij dat hij dat gedaan heeft. Je leest het hele verhaal op web.net bij Omroep Brabant, en dan lees je nog veel meer nieuws. En de dag waarop
1: Koen en Maarten rijden op een brommertje. Kriskras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
3: top 1976.
0: Ja, en als je nog niet gestemd hebt, het wordt onderhand wel een beetje dringend met de tijd, want morgenavond dan gaat de stembus al dicht. Dus je hebt nog heel even de tijd. Maar we zijn dus nog volop aan het werven. En Koen en Maarten, er gaat iets ontzettend spannends gebeuren, zo dadelijk hebben we ons laten vertellen.
4: We gaan zo meteen
5: ja. Bij jullie in ieder geval iets heel leuks doen. Een quiz.
2: Ja,
5: een quiz.
2: En daar is ook wat bij te winnen.
5: Zeker.
2: En dat is niet zomaar iets.
5: Nee.
2: Dat is iets heel lekkers.
5: Dat is, en daar is over nagedacht, 1,976 liter ijs.
2: Ja.
5: Snap je? 1976. Het is zo. Dus niet 1976 liter ijs.
2: Oh, dat was lekker geweest.
0: Oh,
2: dat was gewoon de hele zaak.
0: Oké.
5: Daar hadden de mensen een nieuwe vriezer moeten kopen. Of nog één. Dus we houden het op 1,976.
2: Maar we hebben net ook dat ijs geproefd. En er is alles alsof
5: het is goed
2: engeltje
5: gekeurd,
2: op de top
5: is. Goed,
2: ja.
5: Goed,
2: ja, wat is het voor ijs? De smaak?
5: Als je aan het stemmen... Het is
2: Trio chocola.
5: Trio chocola.
2: Och.
5: Dus er zitten verschillende soorten chocolade in. Het is echt hemels. Oh, man, hou op, schuit. Het water loopt je in de mond, enzovoort. Mocht je nou aan het stemmen zijn, ja, dan moet je heel even pauzeren. Dan moet je de app openen, gewoon WhatsApp, naar de studio. Want je moet zo meteen, en we gaan het zo meteen nog uitleggen, de juiste antwoorden naar jou, naar Christian en Jasper appen, zeg maar.
0: Oké. Okay.
2: Ja, het zijn 3 antwoorden, dus je hebt wel even...
5: Ja, precies. Ja. Het is fenomenaal. Blijf erbij. Bij zijn is meemaken.
0: Oké, dat zo dadelijk dus.

0: Bobby, Recha en Faithless, en New Religion.
1: Koen en Maarten rijden op een brommertje.
2: Kriskras door Brabant op zoek naar jou
1: en je stemlijstje voor de
3: Top 1976.
0: Ja, en nou gaat het echt even spannend worden, want er valt wat te verdienen. Voor de mensen die het net gemist hebben, Maarten en Koen, waar zijn jullie en waar gaan we het voor doen?
4: Ja, wij zijn bij IJssalon De Smaak in Eersel. Dat is een beetje het beste ijs van heel Nederland en verder buiten. En wij mogen 1,976 liter ijs weg.
5: Laten we even het ijs er heel even bij.
4: Ja, mocht je toevallig via dus beeld ook bij volgen. Tadadadada, daar is ze dan.
0: Het is er echt. Ja, het is er echt, zien we. Ja.
5: Welke ijs? Ik zei net Trio Chocola, hè?
6: Trio Chocola. Ik straks je tellen met witmelk en pure chocolade.
5: Juist. En hij puilt echt uit. Dus je moet hem echt zo meteen opkomen halen.
7: Ja. Mooie groene strik op de bak.
5: Zo wel op. Want dit is de prijs.
4: Ja, een mooie strik om de bak ook heel goed. Het is niet zomaar dat je het wint.
7: Nee.
4: We gaan een experiment doen, ja. Christian. We soort de blinden en de doven die elkaar in evenwicht gaan houden. Want jij hebt de fragmenten, wij hebben de vragen. En dan gaan we er als goed is uitkomen.
5: Ja, oké. Okay. Dan hebben we dus drie vragen. Ja. En je hebt dus drie antwoorden. Ja. Ja. 06-573-28203.
4: Het bekende nummer. Daar ga je dus drie antwoorden naartoe sturen. Plus even je adres waar je zit. Want je moet wel hier de boel halen. Wat mij betreft mag je vanuit Woensdrecht hier naartoe komen rijden. Maakt mij niet uit. Maar je moet het wel hier ophalen. Met een codewoord.
5: Het is het waard.
4: Vraag.
0: Wacht eventjes. Eerst even een quizmuziekje erbij, jongens.
5: Ja.
0: Wacht even. Eerst even een quizmuziekje om even in de stemming te komen. Hè? Beetje prijzenslag erbij. Ja. Oké.
4: Okay. Kom maar.
0: Goed. De drie vragen.
5: We zitten natuurlijk bij de smaak. En smaak en eten en drinken. Het is allemaal iets wat we kennen uit die top 1976. En om te beginnen kun je je afvragen wat we willen drinken.
0: Oké, dat is de cue. Denk het wel, hè?
5: Ja. Dat is de cue.
0: Dat is de cue, juist, ja.
5: Juist, daar. Oh, want deze bekende band, die maakte daar ook een liedje over. Ja. En dat hoor je. En de vraag is dus, welke band is dit juist, die dit maakt?
4: Welke bekende band is dit? Dat is antwoord 1. Vraag 2 dan.
0: Ja.
4: Er is ook ooit een liedje geweest waar we heel lang moesten wachten totdat we iets kregen. En dat wachten, dat klonk zo.

0: Even wachten.
1: Even wachten nog.
0: Maar
1: nog even wachten.
0: De vraag is, en dat antwoord moet je er dus ook bij zetten. Waar moesten we nou op wachten? Waar moesten we op wachten?
2: Ja.
0: Vraag 2.

0: Dit is, ja precies, het is niet under pressure, dus dat we dat ook eventjes weten. Maar wie was de artiest van Ice Ice Baby?
1: Ja, en dat heeft ook iets met ijs te maken. Ik ga een kleine hint geven. Voilà. Juist.
0: Het zijn dus drie antwoorden.
2: Ja, drie antwoorden. Nou, die heb je nu bij elkaar gesprokkeld als het goed is. Die heb je als een weer gaan naar Christiane Jasper in de studio. En dan gaan zij er uiteindelijk een winnaar uitkiezen. En die krijgt dan van Christian dan wel Jasper het codewoord. En met dat codewoord kun je bij onze lieftallige Ilse van IJsselon de Smaak de bak ijs ophalen.
0: En moet je dat dan vandaag ook echt nog ophalen?
2: Nee, ze bewaren dat. Het is even houdbaar, Ilse. Ja, het is even houdbaar. Dus ze bewaren dat gewoon. Als jij volgende week naar Eersel gaat, dan ga je volgende week naar Eersel. Ja. Waar jou uitkomt, dat maakt ons niet uit. Het staat hier en jouw naam hangt er straks aan als je wint. Één ding nog. Je krijgt die bak niet mee. Ik herhaal, je krijgt die bak niet mee als je niet aan Ilse kunt bewijzen dat je gestemd hebt voor de top 1976.
3: Oh, dat is een goede.
4: Hele goede. Ja. Codewoord en stembewijs.
2: Ja, je moet ook je stem hebben uitgebracht op de top 1976. Ja. Dat kan nog tot en met vanavond en morgenavond. Dus het is niet dat je nu al gestemd moet hebben, maar je moet het wel kunnen bewijzen. Nou, tot zover. Wij gaan door.
3: Oké.
2: Okay. Volgende halte. Ja, dit is echt. Dit was theater, jongens. Och, man, ik moet er van bij komen.
3: Nou, het ging strak allemaal. Mannen, tot zo weer. En mail me heel snel die antwoorden, hè, naar 0657328203. Dus eerst was het een band. Daarna iets waar we op moesten wachten. En vervolgens degene die over dat ijs zong. Dus ja, joh, kind kan de was doen. Ja, geen probleem.
0: Dit kan je. En je moet dus wel zelf naar Eersel toe om het op te halen. Hè?
3: Maar dat hoeft dus niet per se vandaag.
0: Hoeft niet nu nog, mag ook morgen, mag ook vrijdag nog. Maar stemmen op de top 1976. Ja. omroepbrabant.nl/top1976. En dan krijgen we mijn codewoord als je wint. Naar Eersel toe. En een lekkere bak ijs wegeten.
3: Ik zou het doen.

0: Little Thing op Omroep Brabant. Can you feel the force? Nou, die hebben wij wel gevoeld.
1: Chris Kras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
2: Top 1976.
0: Want dat was een lawine aan goede antwoorden. Ook wat foute antwoorden, die zaten er ook bij.
3: Nou, vraag 1 vonden mensen ingewikkeld.
0: En dat was dat was natuurlijk
3: Bots.
0: Uiteraard.
3: Bots.
0: Bots was inderdaad het goede antwoord. Vraag 2, dat ging waar moesten we nou op wachten? Nog even wachten en nog even wachten.
3: Pizza natuurlijk.
0: Natuurlijk. En het derde goede antwoord was
3: Vanilla Ice met ice baby.
0: Ja, heel veel goede antwoorden. Mogen we wel verklappen wie
3: ja,
0: de winnaar is?
3: Ja.
0: Doe maar gewoon.
3: Toon die had, die is door de computer uitgekozen. Die heeft van mij het codewoord inmiddels ontvangen. Dus die mag de 1,976 liter ijs ophalen.
0: Maar Toon, zorg dat je kunt aantonen dat je gestemd hebt. Want anders gaat het hele feest niet door.
3: Daar zijn wij streng op.
0: Zo is dat. Het nieuws komt eraan. Colin, wat zit erin?
4: Ten eerste, Ryanair is boos op het kabinet Jetten. En ten tweede, nieuws over meneer Spaghetti uit Sonson & Gert.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
5: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
6: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
7: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden! Met nog veel meer kei-gezellige artiesten! Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
0: Hoe zou het intussen op de Brabantse wegen zijn? Helene weet het.
8: Ja, dat ziet er nog eigenlijk heel goed uit. Er staan eigenlijk voornamelijk korte files. Zoals op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar heb je 10 minuten vertraging. Ook 5 minuten op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp is de vertraging bijna 10 minuten. En de andere kant op bij Moergestel ook 10 minuten oponthoud. Verder sta je ook 10 minuten in de file op de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Veghel en Keldonk.
2: Omroep Brabant.
0: Even iets over het weer. Nou, blijf vanavond gewoon droog. En morgen dan gaan we weer een mooie dag tegemoet. En donderdag eigenlijk ook. 25 tot 28 graden. Beide dagen is er een kans op een buitje. En vooral donderdagavond. Nou ja, dan is het geen buitje meer. Want dan komt er stevig onweer. Wellicht over ons heen. Misschien nog niet helemaal. Maar dat kunnen we later pas met zekerheid zeggen. Beide dagen kan het wel broeierig en benauwd aanvoelen. Weet je dat maar vast. Colin met een overzicht van het nieuws.
4: Ryanair is boos op het Nederlandse kabinet vanwege de vliegtax. De eerste prijsvechter zegt niet verder te willen groeien in Nederland zolang die belasting blijft bestaan. Het kabinet wil de vliegbelasting vanaf 2027 verder verhogen. Volgens Ryanair heeft ons land straks de hoogste vliegtax van Europa. De maatschappij waarschuwt dat reizigers daardoor steeds vaker uitwijken naar luchthavens net over de grens. In Den Bosch groeit de onrust over de terugkeer van 2 veroordeelde zedendelinquenten. Al weken protesteren buurtbewoners tegen de 2 en delen ze flyers uit. Volgens de gemeente zorgen die acties juist voor nog meer spanning en klachten uit de buurt. Verslaggever Evie Hendricks.
9: De buren zien de zedendelinquenten liever verhuizen. De gemeente laat weten dat ze die gevoelens snappen, maar dat ze dat juridisch niet kunnen afdwingen omdat de mannen huiseigenaren zijn.
4: Het gemeentebestuur blijft in gesprek met de bezorgde wijkbewoners en de reclassering houdt toezicht op de veroordeelde mannen. 1,6 miljoen euro, zoveel moet Klaas Otto aan de staat betalen. Volgens de rechtbank verdiende de oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender dat geld met witwassen via zijn autohandel. Justitie wilde bijna 1,9 miljoen euro van hem zien, maar de rechtbank kwam op een lager bedrag uit. Otto houdt vol dat zijn inkomsten legaal waren. Zowel hij als het OM kunnen nog in hoger beroep. FC Twente mag zondag geen uitsupporters meenemen naar de wedstrijd tegen SC Cambuur. De gemeente Leeuwarden heeft dat besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord afgelopen weekend. Daarbij raakten 7 supporters gewond en werd het duel een half uur stilgelegd. FC Twente vindt het teleurstellend omdat de club niets met de ongeregeldheden te maken had. Con Krukke maakt een comeback als Alberto Vermicelli, beter bekend als meneer Spaghetti uit Samson & Marie.
10: Ten eerste is het Alberto. En ten tweede, kijk eens hier.
11: Ja, ik moest kloppen, want de bel doet het niet.
10: Ten eerste is het Alberto. En ten tweede...
12: En ten tweede nog een grote mond opzetten ook.
4: Ja, de 74-jarige acteur staat in december tijdens de Studio 100 Singalong Shows weer op het podium naast Samson, Marie en andere bekende personages. Krukke moest in 2023 vertrekken toen Studio 100 wilde verjongen. Was een hele rel toen. Ja. Inmiddels zijn de plooien gladgestreken en stuit hij een grotere terugkeer in de toekomst ook niet meer uit.
13: Ja. Maar we hebben geen Samson meer, hè?
4: Ja. Nee. Daar is het wel een probleem.
13: En Danny Verbiest is niet meer onder ons.
3: Nee, maar we hebben inmiddels al verstand. Ik vind het bijna pijnlijk dat ik zulke kennis heb dat ik nu feitelijk dit bericht ga aanpassen.
13: Oké.
3: Okay. Oh, jij zegt namelijk, maakt een comeback als Alberto Vermicelli, beter bekend als meneer Spaghetti, uit Samson en Marie.
13: Ja.
3: Maar hij heeft dus nooit in Samson en Marie gezeten.
13: Je hebt gelijk.
3: Want op het moment dat dochtertje... Ja, toen dochtertje Marie...
13: Toen ging hij eruit.
3: Het overnam. Toen moest het verjongen. Dus toen werd meneer Spaghetti gecanceld.
13: Mm-hmm.
3: Dat vond ik prima, verjongen. Maar toen hoorde Koen Krukke daarna dat meneer de burgemeester...
13: Die trouwens echt burgemeester is.
3: Die echt burgemeester van Afrikum is.
13: Ja.
3: Dat die wel mocht blijven. En dat schoot natuurlijk Koen Krukke in het verkeerde keel. Toen was het geen gezellig dorp meer daar bij Samson en Marie.
13: Nee.
3: En nu mag je dan toch terugkomen.
13: Weet je, ik ga weer. Ik denk dat we dit bericht voortaan gewoon lekker... Samson en het nooit meer doen. Gewoon Jasper bellen.
3: Ja, nee, je mag wel te bellen, hoor.
13: Momo. Goed, we zijn van alle nieuwtjes thuis, hè. 5 minuten over 5 intussen geworden. Zo dadelijk verder met R.E.M., The One I Love. Nu zelfs.

0: FM en The One I Love op Omroep Brabant. Je luistert naar Afslag Zuid en we willen even wat van je weten. Ze zeggen namelijk niet voor niks dat Nederland ongeveer 18 miljoen bondscoaches rijk is. En geen van die 18 miljoen is de echte bondscoach geworden. Want die eer valt namelijk een Spanjaard te beurt, Xavi Hernandez. De meningen over zijn aanstelling, zoals altijd als het om voetbal gaat. Ja, die meningen die liepen natuurlijk enorm uiteen.
1: Jawel, ik vond het een verrassende keuze.
2: Ja, dat is toch fantastisch?
3: Ja, wat is er nou fantastisch aan?
2: Ja, ik kijk
3: maar je had toch Iniesta ook kunnen nemen?
4: Ja, je had iedereen kunnen nemen. Je had ook u ook.
5: Ja, geweldige keuze, denk ik. Geweldige carrière gehad, Xavi. En een hele goede keuze van de KNVB.
6: Ja, worden Chris Woerts, Rafael van der Vaart, René van der Gijp en Bas...
0: En Valentijn Driessen hoorde je ook nog
6: En Bas Nijhuis.
0: Ja, nou dan heb je ze even inderdaad allemaal genoemd. Ja, dat waren zomaar wat mensen die het of goed of niet zo goed vonden.
6: Het zijn ervan, ja.
0: Ja, zo is dat wel. Waarom beginnen we er nu over? Ja, dit is het moment dat die bondscoach daadwerkelijk aan het volk wordt gepresenteerd. Dat gebeurt as we speak op dit moment in Zeist. Zullen we even meeluisteren?
6: Ja, dat laten we doen.
0: Wie is er aan het woord?
6: Nigel de Jong, de directeur van de KNVB.
7: Een mix gevonden, ook in samenspraak met Xavi zelf. Om uiteindelijk te kijken wat de beste mogelijke staf is op dat vlak.
0: Ah.
7: En daarin hebben we uiteindelijk de keuze.
6: Ja, hij wordt nu officieel gepresenteerd. En dat doet natuurlijk dan de directeur van de KNVB. Die is nu als eerste aan het woord. En je ziet Xavi met zo'n koptelefoontje zitten. Want die kan natuurlijk geen Nederlands.
0: Nee.
6: Dus dat wordt live voor hem vertaald.
0: Ja, en de vraag is, we hebben er nu even over na kunnen denken. Hè? Laten we zeggen, het initiële bericht.
6: Ja.
0: Het stof is een beetje nedergedaald. Je hebt alle reacties gehoord. Je hebt de voor's en de tegens gehoord. En misschien kun je nu dan zeggen, want ik heb dat nu eigenlijk pas ook een beetje. Zijn we er nou echt blij mee? Of toch niet? En wat mogen we van deze man verwachten?
6: Ja.
0: Eindigt dit in tranen of eindigt dit met een rondvaart op de grachten in Amsterdam?
6: Nou, dat zou ik wel mooi vinden.
0: Dat zou wel heel gaaf zijn.
6: Dat hopen we natuurlijk met z'n allen. Ik dacht, we kunnen het ook concreter maken. Dat we gewoon, als je nou een getal hebt,
0: ja?
6: Van hoeveel jaar denk je? Want hij heeft voor 4 jaar getekend.
0: Ja.
6: Het EK en het WK.
0: Mm-hmm.
6: Hoeveel van die 4 jaar is hij onze bondscoach? Heb je alle vertrouwen in Xavi? Dan zeg je gewoon, nou,
0: 4.
6: Of misschien of 8, denk je wel 5, 6, 8. Want we gaan het goed doen. Of heb je minder vertrouwen? Nou, zeg je bijvoorbeeld, hij doet het tot het EK. Dan kan je zeggen 2.
0: Ja.
6: Of houdt hij het nog korter vol? Of...
0: Hij kan ook met een jaar weg zijn natuurlijk, hè?
6: Ja, kan.
0: Als de Nations League een ramp wordt...
6: Dat begint natuurlijk in september.
0: Ja.
6: Met meteen de eerste wedstrijd tegen Duitsland. Dat ligt altijd al gevoelig.
0: Oh ja. Nou goed, hoe lang mogen wij van Xavi genieten als onze bondscoach? De eerste buitenlandse bondscoach sedert 1978. Laat het even weten. 06573-28203. Ja, als het 1 of 0 is, dan is het wel heel pessimistisch.
6: Ja, 0 dat kan bijna niet. Dan moet je er dus...
0: Nou, dan kan hij nu al stoppen natuurlijk. Hè?
6: Ja, dan moet hij na de Nations League, eerste Nations League wedstrijd, is het ook klaar dan.
0: Ja, nou dat zal toch wel niet.
6: Heb jij een soort gevoel erbij?
0: Ik denk, maar ik weet niet wat de reden ervan is. Maar ik denk dat het 2 jaar blijft.
6: Tot het EK. En dan voor of na het EK eruit?
0: Ik denk daarna.
6: Oh ja. Ik vind het zelf moeilijk. Want deze man was natuurlijk bij onze verloren WK-finale.
0: Ja, maar hij maakte die goal niet, hè? Dat was zijn maatje Iniesta, weet ik.
6: Nee, en als het Casillas was geweest, had ik het nog veel erger gevonden als bondscoach. Maar goed, Xavi was daarbij.
0: Ja, zeker.
6: Dus mijn voetbalhart doet een beetje pijn. Maar ik denk wel, de KNVB vertrouwen in hem, die gaat sowieso die 4 jaar afmaken.
0: Oké, jij zegt 4 jaar. Zeg maar, hoe lang blijft Xavi onze bondscoach? 8 jaar, 16 jaar of gewoon 2 of 4? Ik ben heel benieuwd. 06573-28203. 06573-28203. Laten we er hoe dan ook het allerbeste van hopen. Crybaby.

0: The Sugar Babes en Push the Button. Ja, we hadden een mooie vraag voor je. Althans, we vonden het zelf een mooie vraag, want dat houdt ons ook al bezig. Ja. Een nieuwe bondscoach.
1: We hebben het er al de hele middag over. Ja. We hebben eigenlijk twee discussies.
0: Ja.
1: Welke muziek moet er in de top 1976?
0: Zeker, ja.
1: En hoe lang houdt Xavi het vol als bondscoach? Dat is een beetje onze twee gesprekken van vanmiddag.
0: Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Hè? Is nou trouwens nog steeds Nigel de Jong aan het woord?
1: Ja, het is nog steeds de directeur van de KVB.
0: Luister hoor.
2: Maar we moeten eerst altijd kijken naar de kwaliteit natuurlijk.
3: Ja, er zijn toch ook jongens met...
1: Ja, het is nu
0: Valentijn. Oh, Valentijn. Even luisteren wat Valentijn gaat vragen.
3: Rustig in de staf van de Nederlandse zelf ook kunnen functioneren.
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Maar dat is een keuze die je maakt. En zeker ook die keuze die je maakt met Xavi. Als het,
1: het gaat nu over de rest van de staf. Dus onder andere Ruud van Nistelrooy is assistent.
2: Belangrijk. En als je kijkt naar het profiel van Adil, los van waar hij vandaan komt en hoe hij is als persoon, is dat iemand die een aanvulling is aan Xavi. Dus kwaliteit gaat hier altijd ten eerste.
3: Laatste, je voetbalcommissaris, Clarence Seedorf, die opperde in een column een aantal jaren geleden voor een totaal andere koers bij het bondscoachschap.
0: Nou, dit wordt een gewetzonderheid, denk ik hoor. Maar goed, het was eigenlijk de bedoeling dat hij een korte toelichting zou geven. En dat daarna het woord aan Xavi zou zijn. Maar we zijn inmiddels 20 minuten verder.
1: Ja, nee, die hebben we nog niet gehoord. Nee,
0: dat komt nog. Hij gaat in het Engels praten, geloof ik, hè?
1: Dat ja, volgens mij is dat wel de poging die hij gaat doen. Ja.
0: Wij hadden als vraag, hoe lang gaat Xavi mee als bondscoach? Wordt het een succes? Wordt het 4 jaar? Wordt het misschien wel 6 jaar? Wordt het misschien wel 8 jaar?
1: Hij heeft de aanstelling voor 2 toernooien, hè? Het EK, het WK. Zeker. 4 jaar.
0: Ja,
1: dat is in ieder geval de aanstelling.
0: Mm-hmm.
1: Maar gaat hij 4 jaar volmaken?
0: Of niet? Of is het met een paar weken al afgelopen? Kan natuurlijk ook. Wat vindt het volk?
1: Nou, het volk is eigenlijk redelijk in vertrouwen wel.
0: Ja, maar voor... zo zijn wij met z'n allen hier, ja, rondom de Slag Zuid.
1: Margen zegt bijvoorbeeld zeker die 4 jaar. Erik zegt 6 jaar. Dus ik denk dat hij dan 2 EK's meepakt. Corine, 4 jaar. Sandy hebben allemaal vertrouwen. Er zijn ook mensen die een beetje zeggen, ja, in ieder geval het EK, dat gaat hij nog wel halen. Dat zou dan 2 jaar zijn. Coriel, die gelooft er niet in.
0: Nee, wat zegt hij?
1: 6 weken.
0: Oké. <Okay.
1: laughs> En het allermooiste, die vind ik Arjo. Ik vind was Nederlands, maar meer zoals Arjo.
0: Ja.
1: Die zegt 6 jaar, inclusief een EK-titel, een WK-titel, allemaal van Nederland, om zo het gevoel van 2010 een beetje goed te maken.
0: Zullen we het daar gewoon bij laten? Ja. Ik vind dat een heerlijk gevoel.
1: Vind ik ook een heerlijke gedachte. Ja, Xavi was erbij toen we verloren van Spanje in die finale 2010.
0: Ja, met die gedachte ga ik denk ik inslapen vannacht.
1: Heerlijk. Ja, waar het nog even over. Nigel de Jong, natuurlijk directeur van de KVB.
0: Ja.
1: Xavi.
0: Ja.
1: Hoe zat dat nog? Want hij was toch in de finale degene van die karate-trap.
0: Ja, ja, ja.
1: Hebben we even uitgezocht, was gelukkig de andere Xavi.
0: Ja, het was Xabi Alonso. Ja. Was met een B. Het Xabi Alonso was het inderdaad. Maar dat zou helemaal stoer zijn geweest als hij die had aangesteld.
1: Maar goed. Vertrouwen namens de Afslag Zuid, luisteraar. Voor Xabi, je blijft zeker je einde contract halen. 4 jaar, WK, EK, ga je sowieso onze bondscoach zijn.
0: Nou, dank jullie allemaal voor het reageren.
4: Tot 7 uur is dit
5: Afslag Zuid.
6: Kijk gezellig.
4: Met Christian Westerveld.

0: op Omroep Brabant. En ja, we blijken dus heel optimistisch te zijn. Want die Savi gaat zeker zijn contract uitdienen als we zo'n beetje de gemiddelde, grootste gemiddelde deler, grote gemene deler.
1: Ja, de meeste mensen hebben gewoon vertrouwen in onze nieuwe bondscoach. Laten we het daarop houden.
0: Zullen we eens even naar hem luisteren, want hij is nou eindelijk aan het woord na al die tijd.
1: Even kijken.
0: Ja?
2: Dankjewel, Nigel. Thank you so much to everybody for being here. Thanks to Mariana. Thanks to Clarence. And a special thanks to Nigel for trusting me as a head coach of the Federentos.
1: Nou, hij kan gewoon prima.
0: Ja, dat gaat
1: best goed. Er was een soort twijfel over, maar hij kan zelfs een klein stukje Nederlands.
0: Ja, ik heb die nieuwe trainer van Ajax gehoord. Dat is immers ook een Spanjaard.
1: Ja. Ja,
0: daar was niks van te maken. Dat was soort van... Het was, een beetje Manuel van Volty Towers leek het een beetje op.
1: Oh.
0: Dus, maar ja, die moet het ook nog leren. Maar ja, goed, misschien binnen een half jaar spreken ze...
1: Zoals ze in Spanje zou zeggen, zijn Engels was muy mal.
0: Muy mal.
1: Muy mal.
0: Muy mal. Wat betekent dat?
1: Heel slecht.
0: Oh, heel slecht. Oké. Okay. Ja.
1: Of nobje.
0: Maakt niet uit. Als ze maar een beetje verstand van voetbal hebben, dan gaat het.
1: Dat is het allerbelangrijkste. En als we gewoon maar lekker een EK-titel, WK-titel pakken, dan ben ik tevreden.
0: Ja, ik heb meegemaakt, hè, EK-titel, 88. Oh.
1: Ja, 2010 doet nog steeds een beetje pijn.
0: Ja, dat deed mij ook zeer, hoor. Want wereldkampioen gaat wel boven Europees kampioen, hè. Daar hoor je er pas echt bij. Als je zo'n sterretje op je shirt mag zetten en zo.
1: Gelukkig kunnen we het zo meteen na 5 uur gewoon weer over brommeren hebben.
0: Over brommeren, want die brommers die gaan weer even in beweging. En ze komen misschien morgen ook nog wel eventjes bij jou in de buurt. En het gaat natuurlijk om lijstjes voor de top 1976. En tot morgenavond heb je nog de tijd om ze in te vullen, die lijstjes. Maar wacht niet zo lang, want straks is de tijd om en ben het vergeten. Oh, en dat had jouw stem niet mee. Dat wil je toch niet meemaken?
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
11: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
13: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
12: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
13: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
3: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: De Raad Kok met het NOS Journaal.
14: De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
0: Wat denk jij, Jasper, zou ze al gestemd hebben?
1: Ik mijn gok ze niet. Ik denk dat het last minute werk morgen wordt.
0: Ja, wordt dat zo? Helene, heb je al gestemd?
15: Ja, nee, dat wordt inderdaad last minute werk, ja. Maar ik ga het wel doen, hoor.
0: Oké, heel goed, heel goed. Wat komt
1: van de files, die zijn altijd het laatste.
15: Ja,
0: dat
15: zo is
0: waar.
15: Het.
0: Dat is waar. Wat komt er zeker in?
15: De Manic Street Preachers met Motorcycle Emptiness.
1: Ja. Oeh, dan moet je echt nog wel stemmen, want die wil ik er ook wel in hebben.
0: Oh, het is een goeie. Ja misschien zet ik die er ook wel in. Dat is een hele goede keuze dus. Als je net als Helene nog niet gestemd hebt, omroepbrabant.nl/top1976. Tot morgenavond heb je de kans. Helene, waar staan de files op dit moment?
15: Ja, toch op steeds meer plaatsen. Nu toch bij elkaar zo'n 100 kilometer file op de Brabantse wegen. Veel bijzonderheden zijn er niet. Ik noem de langste files, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer en ruim 10 minuten oponthoud. Ook op de A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch staat bij Waardenburg nu een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging is een kleine 10 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam ook ruim 10 minuten oponthoud. Op de A50 Eindhoven-Oss sta je 10 minuten in de file bij Uden. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Batadorp 10 minuten vertraging en de andere kant op tussen Best en Oorschot een kwartier. En op de A59 Oss-Zierikzee bij knooppunt Sabina ook een kwartier extra reistijd.
0: En nog geen melding van dat er 2 pugjes tegen het verkeer in aan het rijden zijn in de buurt van Eindhoven?
15: Nog niet. Maar ik hou het in de gaten.
0: Doe dat vooral. Helene, dankjewel.
15: En tot zo.
0: Die 2, ja, dat zijn dus Maarten en Koen. En we gaan ze zo dadelijk weer horen, want ze zijn nog onderweg. En dat gaan we zo dadelijk horen. Net als bijvoorbeeld een heleboel leuke muziek.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed. Thanks, bo.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant.
18: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
17: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
18: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
19: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Slommelkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
6: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via Ramenfabriek.nl.
23: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
24: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
25: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
26: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
27: Het jaar waarin we zijn begonnen.
25: Een lijst met de 1976 mooiste nummers. Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
26: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Afslag Zuid. Christian Westerveld.
28: Ja, dat vind ik fantastisch.

0: twee keer in deze versie van No Doubt, maar misschien ook wel in het origineel van Talk Talk, It's My Life.
1: Omroep Brabant.
0: Afslag Zuid, daar luister je naar tot 7 uur. Het is tijd om je even bij te praten. En dat gaat Jasper doen.
2: Ja, goedemiddag. Een deel van de harde kern van Feyenoord die kijkt lachend terug op afgelopen weekend. De wedstrijd tegen Cambuur die werd toen gestaakt vanwege vuurwerk op de tribunes. 7 supporters van de Friese club die raakten zelfs gewond. Supportersgroep Rotterdam Radicals die reageert op social media op de ophef. En schrijven: mensen op het thuisvak inhaleren wat rook, horen wat knalletjes. Nou, daar ga je niet dood van, hoor. Dan schrijven ze: door het incident is er bij de volgende thuiswedstrijd van Cambuur tegen Twente in ieder geval geen uitpubliek welkom. En duizenden Japanners die hebben hun spierballen laten zien. Ze trokken met enorme touwen aan een oude tempeltoren, want die moest terug naar zijn oude plek, 78 meter verderop. 1800 Japanners die hebben in teams aan het gebouw getrokken en zo werd het gevaarte 2 meter verplaatst. Nou, tot het einde van de maand mogen Japanners helpen trekken. Daarna dan nemen machines het over.
0: En veel meer nieuws zie je natuurlijk op de website van Omroep Brabant en op de app.
1: Kriskras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
3: Top 1976.
0: Ja, alweer de voorlaatste dag van deze nu al legendarische tournee die afgelopen zaterdag begon met de Pugjes. Toen nog met Jordi en Mark erop. Je hebt er ook nog even op gezeten, Jasper.
2: Zondag, ja, zeker.
0: En het is wonder boven wonder allemaal goed gekomen. Maar er loopt nog een donkerbruin spoor loopt er volgens mij nog ergens door West-Brabant heen. Hè, op dit moment.
2: Ja, in Breda was het even billig.
0: Maar het is allemaal goed gekomen. Ja, en Maarten en Koen hebben gelukkig ook nog geen brokken gemaakt. Hebben veel gegeten onderweg, ook dat. Ik zeg wel dat er geen brokken zijn gemaakt. Dat hopen we dan maar. Eens even kijken, heren. Hoe is het nu?
4: Nou,
5: weinig geschild, hè?
4: We stappen nu net een minuut geleden van de brommetjes af. Die achter ons nog naast staan te roken. Het had niet heel veel geschild.
5: Nee, wij reden volgens mij was het de Knechtsel.
4: Knechtsel of Duizel of een van die dorpjes daar.
5: Ja, en we hebben een jerrycannetje achterop met wat brandstof. Want dat moet allemaal aangelijnd worden, weet ik van allemaal.
4: Voor als we zonder komen te zitten. Ja. Maar je kan niet zomaar bij de benzinepomp de benzine tanken. Nou. Daar kunnen deze brommetjes niet aan.
5: En ik blaf hem daar met 50 door de straat heen. En opeens, vliegt die jerrycan eraf. Net voor een vol terras. Als daar iemand had zitten roken en het ding was opengesprongen, dan hadden we nu heel groot nieuws gehad, denk ik.
4: Maar goed. En ik moest ook redelijk in de ankers om het ding te ontwijken. Maar we hebben het uiteindelijk overleefd. Ding weer helemaal vastgezet met spanbanden. En uiteindelijk zijn we dan in Eindhoven aangekomen. Want daar gaan we naar onze laatste gast. En dat is ook wel leuk. Want kijk, wij maken deze tour vanwege de top 1976.
5: Ja.
4: Maar 1976 is niet alleen het aantal liedjes in die lijst, maar ook het jaartal.
5: Ja.
4: Waarin we geboren zijn, als Omroep Brabant.
5: En je waardeert het heden door je verleden te koesteren.
4: Juist.
5: En dit is eigenlijk waar we nu zo meteen terecht gaan komen. Heeft echt alles te maken met dat verleden.
4: Ja, en ook een beetje medejarigen, want die bestaan ook zo'n beetje 50 jaar.
5: Precies, dus dit wordt interessant.
4: Ja, dit is leuk. Zometeen dus een echt onvervalste portie rock and roll.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Omroep

0: Stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Al het goede komt uit Brabant.
2: Brabant, de beste.
1: Zeker als het om muziek gaat.
3: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
4: Van Guus tot Gerard en van Crash tot pak een beet Albert West.
1: Als het maar uit Brabant komt.
3: Van Brabantse bodem.
1: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
3: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: paar jaar geleden was hij nog anti-held uit het programma Ik Geloof in Mij. En inmiddels zeer succesvol zanger van het Nederlandse lied. Woonachtig in Graven, dus ook nog in Brabant. Wat willen we nog meer? Nou ja, hij wil de zon zien zakken en zo. Rutger van Barneveld.
1: Koen en Maarten rijden op een brommertje.
2: Kriskras door Brabant op zoek naar jou.
1: En je stemlijstje voor de
3: Top 1976.
0: Volgens mij, Jasper, had je net de verzekeraar aan de lijn. Ze willen ons volgend jaar niet meer verzekeren, geloof ik.
4: Ja, en ik had al een agent in de app die zei, oh, 50, nog een woonwijk.
0: Daar wilt u daar ook nog even over langskomen?
4: Daar wil ik het ook nog even over hebben.
0: Oké, dus daar komen we nog wel over te spreken, heren, Maarten en Koen. Inmiddels in Eindhoven aangeland, wat staat te doen?
5: Ja, de kilometerteller die is niet helemaal accuraat in trouwens, hoor. Die
0: Okay.
5: laat hogere getallen zien.
6: Dat was 30, dat was 30.
5: Ja, wij zitten in de woonkamer van Peter Visser. En wij kijken, Koen en ik en Peter en het andere bandlid Jan, naar, dit is 2 weken geleden volgens mij, dit optreden. Ja. 2 jaar geleden.
7: Nee.
5: 2 weken.
7: 2 weken, ja. Ja.
5: 2 weken geleden. En daar staan mannen, ja, je mag eigenlijk nooit naar leeftijden vragen, maar toch even, Jan, hoe oud ben je?
7: 79.
5: Peter?
7: 76.
5: Kijk, daar staan mannen die eigenlijk gewoon de Rolling Stones van eind.

0: Oh, moet ik daar eerlijk over zeggen?
1: Nou, dit is al genoeg, denk ik.
2: Zeg, we hebben de naam nog niet genoemd. Mac Tapel.
1: Ja.
2: In Eindhoven en omstreken wereldberoemd.
1: Juist. Ja. Hey, en jullie gaan heel ver terug. Zo ver eigenlijk dat jullie Omroep Brabant in zijn geheel hebben meegemaakt.
3: Dat klopt. Ja. Wij waren een paar jaar aan het spelen. Allerlei bandjes. En toen begon Mac Tapel. Dat is nu 52 jaar geleden. En rond dezelfde tijd als nu, begon twee jaar daarna Omroep Brabant, 1 september. En dat was alleen Zuidoost-Brabant. En dat werd toch dik beluisterd. Maar toen kwam minister Til Gardeniers, heette ze. En die wilde Omroep Brabant met een aantal andere omroepen met de grond gelijk maken. Hetzelfde gedonder wat je nu in Hilversum hebt, heb je nu nog steeds, want er verandert niks in Nederland.
1: Toen kwamen jullie ook in actie, hè?
3: En toen hebben wij gezegd, want het was wederzijds, wij kregen aandacht, we werden in de agendas genoemd, we speelden veel, we hadden ook muziek aangeleverd. En daar hebben we een nummer geschreven, dat zit bij jullie in het archief, over Til Gardeniers. Til, die maar doet wat ze wil. We hebben dat uitgevoerd. We hebben het Mac Tapel boek hier, ons fanclubblad, ook bij zich. Daar zit de foto nog in. Tranen we op voor Omroep Brabant, winkelcentrum Woensel. Dus wij hebben een heel stuk geschiedenis meegemaakt met al jullie oudere voorgangers. Trudy van Rijswijk was net begonnen.
1: Zeg eens eerlijk, waren ze vroeger knapper of nu?
3: Ik weet niet. Jullie hebben meer moeten lijden.
1: Nee, het is goed. Dit antwoord vergeten we.
2: We gaan het over de muziek hebben. Want de historie is leuk. Maar heren, jullie spelen gewoon lekkere onvervaste rock'n'roll. Ja. Wij zijn een top 1976 aan het samenstellen. Dat is van, bij wijze van spreken, de jaren 50 tot nu. De 1976 mooiste liedjes aller tijden. Ja. Jan, noem eens een lekkere rock'n'roll klassieker waarvan jij zegt van, nou, die mag niet in de lijst ontbreken.
4: Rocking Rebels, Keep on Dancing.
2: Ja, dat is jullie eigen liedje. maar en dan nu nog van iemand anders heen? Is dat de Stones of CCR? Of waar gaan we voor?
4: Nee, voor Queen.
2: Queen? En welke?
4: Little Thing Called Love.
2: Oh ja, een beetje met de Elvis vibe erin. Ja.
1: Kan je daarin vinden?
4: Dat is wel lekker, noem.
2: Je mag ook iets anders kiezen, Peter.
3: Nou, ik zal vertellen, we houden van een heel breed scala aan muzikale zaken. Het is niet dat wij alleen maar leven van rock'n'roll, maar we spelen alleen rock'n'roll.
1: En de top 1976 is keuzes maken, dus...
3: Keuzes maken, ja, maar dan zijn ze gauw uitgekozen als het Mac Tapel betreft. Want er staat twee keer onder elkaar, Mac Tapel, Rocking Rebels Keep On Dancing, Mac Tapel, Rocking Rebels Keep On Dancing. En meer niet, terwijl we veel meer uitgebracht hebben.
2: Ja, dus dit gaan we nog even intern een
1: dit is een
2: vergadering over
1: naar de organisatie.
2: Ja, nemen we mee in de vergadering. Ja. Nou, maar nu moet je...
3: Ik zal je heel eerlijk zeggen, wij hebben...
1: Het is geen klachtenlijn, Peter.
3: Nee, dermate bekendheid. Maar mensen vragen er ons aan. Waarom horen we jullie niet bij Omroep Brabant? Mensen, vooral ouderen,
1: de oude rockers.
3: Nou, niet alleen de oude rockers, maar mensen uit die generaties die komen. En die zeggen, ja, we hoorden jullie vroeger nog wel eens op de radio. We hebben wel al onze singeltjes.
1: Maar dus, Peter, sorry dat ik je onderbreek, maar dus moet er gestemd worden op Mac Tapel. En het mooie is dat je ook nog je eigen suggesties in kan sturen. Ja. Ja, dus als jij zegt van, huppatee, die platen kan.
2: Kiezen ze een grote rock'n'roll classic, want we gaan zo meteen veranderingen brengen dat je niet gedraaid wordt, want hij staat klaar, Mac Tapel. Maar wat moet er ook sowieso in, Peter? Hij gaat voor Queen.
3: Queen?
2: En jij
3: een rock'n'roll classic. Het hoeft geen oudje te zijn. Pak een heel goed Beatle-nummer.
1: Geen oudje.
3: Die worden nog.
1: Twist and shout.
5: Om wat recents te noemen.
2: Nou, als het goed is, staan ze klaar, hè?
5: Natuurlijk.
6: Dacht je dan, zeg.
2: Rock Rebels Keep on Dancing. Dus nou, hop, we gaan hem er gewoon ingooien. En dan mensen, stank je burenruzie. Klap hem erop. En vind je dit leuk? Dan ga je op zijn stemmen. Mac Tapel. omroepbrabant.nl/top1976.
6: En hier zijn ze gewoon. Op de radio zoals het hoort. Mac Tapel dus. En Rock and Rebels Keep on Dancing.

0: zingen konden ze wel. En praten kunnen ze nog steeds. Mac Staple. Rockin' Rebels, keep on dancing. En zo wordt het inmiddels 17:30. Wat zit er zo dadelijk in het nieuws, Colin?
1: Verpleger uit Oorschot zit nog vast. En een heel duur en gênant bonnetje.
2: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies. Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Titanic.
5: Bonjour, ik ben Céline Dion.
4: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
5: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
4: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
7: SVK Benelux.
6: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Ja, het begon allemaal heel rustig met de avondspits, maar daarna werd het ineens een stukje drukker, Helene. Zet zich dat ook door?
8: Ja, zeker ja. 150 kilometer staat er nu, dus dat lijkt weer een beetje als vanouds eigenlijk. En er zijn nu ook wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hoogt. De linkerrijstrook is daar dicht. Je kunt wel via de parallelbaan, maar het kost je vanaf knooppunt Eckerswijer wel ongeveer een half uur. Verder een lange file op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar 25 minuten vertraging. Er staat een kwartier in de file op de A50 Eindhoven-Os bij Uden. Op de A58 Tilburg-Eindhoven een kwartier vertraging tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Op de A59 van Os naar Den Bosch heb je 20 minuten tijdverlies tussen Os en Rosmalen. En op de N279 Den Bosch-Roermond tussen Veghel en Keldonk ook ruim 10 minuten oponthoud.
0: Helene, dankjewel. Tot zo weer.
2: Jo. Op Brabant.
0: 23 graden zie ik op onze buitenthermometer staan. Wat kunnen we vanavond verwachten? Wat kunnen we morgen verwachten? En de rest van de week, je hoort het zo in het overzicht van Weerplaza. Dat is over een paar minuten. Nu al krijg je het nieuws van Colin.
1: Verpleger Jelle D. uit Oorschot zit nog vast en wordt morgen voorgeleid. Dan wordt duidelijk hoe lang hij nog in de cel blijft en waarvan hij precies wordt verdacht. De 26-jarige D. werd zondagochtend thuis door een arrestatieteam opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een 92-jarige bewoner van Joriszorg in Oorschot die vrijdag werd gevonden. De verpleger is ook bekend van zijn deelname aan het SBS-programma De Bondgenoten en acteerwerk. Een jong Eindhovens gezin dacht een huurhuis in Mierlo gevonden te hebben, maar bleek slachtoffer van oplichting. De twintigers betaalden €1250 aan huur en borg, kregen een sleutel en tekenden een contract. Nadat ze met hun baby van 10 weken oud waren verhuisd, bleek dat de woning niet van hun huisbazen was, maar van woningcorporatie Compaan. Het jonge stel moet het huis uit, maar mag er voorlopig nog 4 maanden blijven, terwijl er wordt gezocht naar een oplossing. Bij juwelier Puur aan de Stationstraat in Waalwijk is ingebroken. Het is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt en wanneer de dieven hebben toegeslagen. Het rolluik van de juwelier is beschadigd en is vandaag gerepareerd. De winkel laat klanten weten dat alle spullen die zij in bewaring hebben gegeven veilig zijn. De VN en het Rode Kruis willen dat er nieuwe regels en wetten komen over het gebruik van autonome wapens. Dat zijn wapensystemen die zelfstandig doelen zoeken, selecteren en aanvallen met behulp van kunstmatige intelligentie, zonder dat een mens die beslissing neemt om te vuren. Maar de organisaties zeggen dat AI-gestuurde wapens mogelijk onschuldige burgers niet herkennen in conflictgebieden.
9: Autonomous weapon systems that can select and engage targets without human judgment and control raise profound concerns.
1: Ja, deze wapens, zogeheten killer robots, vindt de VN dus erg zorgelijk. Een restaurant in het Italiaanse Riccione is in opspraak geraakt. Een vrouw ging daar met haar moeder en tante eten en bestelde een roerei. Nou, niks bijzonders zou je denken. Ze was alleen vrij precies over hoe ze die moesten bereiden in het restaurant. Namelijk zeer goed doorbakken en ze wilde er geen salade bij. Nou, kennelijk was de ober, een jongen van 17, niet gediend van al die extra aanwijzingen. Hij zette in het bestelsysteem voor de keuken de tekst: deze vrouw heeft mij gek gemaakt, laat de eieren aanbranden en spuug erop. Nou, door een fout stond dit dus ook op de bon die de vrouw kreeg toen ze wilde afrekenen. Vond ze niet zo leuk? De jongen kwam meteen excuses aanbieden en zei dat het om een grap ging. De rekening hoefde de vrouw niet te betalen.
10: Hebben zij gespuugd?
1: Ja, dat is dus niet bekend. Dat vertelt het verhaal niet. Ik hoop van niet.
11: Ik moet toegeven, ik heb dit ook best wel vaak gedaan.
10: Heb jij dit wel?
11: Nee, niet gespuugd. Maar dit soort bonnetjes heb ik wel. Je moet de keuken in een. Je zou eigenlijk eens een keer een microfoontje op moeten hangen in de keuken van een restaurant. Of van een terras op een hele drukke zonnige dag.
10: Mm-hmm.
11: Ja, dat is natuurlijk de enige plek achter de schermen. Ja, daar is het klagen. Het klagenuurtje is altijd daar. Ik stond daar ook altijd klagen. De mensen tafel 2, vreselijk irritant. Och. En het zeuren en die venten en vreselijk. Ja, dan soms ook. Als dan iemand heel veel eisen had.
10: Ja.
11: Net zoals deze vrouw. Schreef ik ook wel op een bonnetje soort aan de keuken dan. Soort, sorry, het is een zeikert.
1: Nou ja, maar goed doorbakken en geen salade. Nou jongens, poepoe.
11: Ja, maar niet zo zeiken.
10: Het is ook de toon natuurlijk, hè?
1: Ja, oké.
10: Dus het kan best zijn dat het best wel een beetje een hooghartige tante was.
1: Ja, nou goed, ja. Dat kan.
10: Maar ik vind het wel een leuk idee. Stel voor, als misschien luisteren er wel mensen mee die zelf een terras hebben. Hang even een microfoontje op, neem het even allemaal op. En aan het eind van het jaar anonimiseren en daar een leuk boekje van maken.
11: Ja.
10: Ik denk dat dat best een leuk idee is.
1: Zeker. Of een X-rated podcast.
11: Ja.
10: Misschien ook wel een ideetje. Nou, wil je meer weten over het nieuws? Dan kijk eventjes op de website en op de app. Zo dadelijk gaan we nog eventjes recapituleren wat de dag op de poegjes ons gebracht heeft. En natuurlijk zo dadelijk de weersverwachting. En Afslag Zuid is nog tot 7:00 bij je. En een muzikale grootheid uit onze provincie, die gaan we ook nog even bellen. Gaat ook nog gebeuren voordat het 7:00 is geworden. Nu eerst The Weeknd. En Sacrifice.

0: The Weeknd. En Sacrifice op Omroep Brabant. 17:50 is het intussen geworden. En dat betekent dat het tijd is geworden om over het weer te gaan praten. Gaan we doen met Donnie van Weerplaza. Donnie, een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, vandaag weinig te klagen, geloof ik.
1: Ja, inderdaad. Best wat ruimte voor de zon. Maar uiteindelijk kwam er ook nog wel wat meer sluierbewolking. Maar de temperatuur was prima, zo tussen 24 en 26 graden. En vanavond blijft het toch ook nog wel lang aangenaam weer. Met nog lang ook die temperaturen boven de 20 graden. Vannacht uiteindelijk minimale waarde rond een graad of 13. En dan doen we morgen eigenlijk een kopie van vandaag. Met temperaturen uiteindelijk die nog iets hoger uitkomen. Zo'n 26, misschien lokaal 27 graden. In de vroege ochtend wel kans op een lokaal buitje, maar die lossen al heel snel op. En daarna zit de zon die het weerbeeld gaat domineren. Dus prima dag morgen.
0: En nou hoor ik dat er wel het een en ander aan narigheid op ons afkomt. Gaat dat donderdag gebeuren?
1: Ja, dat gaat in de loop van donderdag inderdaad gebeuren. Overdag zal het allemaal nog wel meevallen. En dan loopt de temperatuur op naar zo'n 27 tot 29 graden. En we zien dat we lokaal zelfs de tropische 30 graden nog gaan aantikken. En het is daarbij heel erg vochtig, dus echt broeierig warm. En met name in de avonduren en in de nacht naar vrijdag een toenemende kans op stevig onweer. En hebben we dan ook vrijdag overdag mee te maken. En dan moet je echt wel denken lokaal aan grote hagel, zware windstoten en veel regenwater in korte tijd. Dus ja, het weer gaat echt wel omslaan.
0: Zo, wat een contrast in een paar dagen weer.
1: Ja, het is Nederland, hè, dus het hoort er een beetje bij.
0: Ja, we hebben de zee vlakbij, hè, dan kun je dat soort dingen dus krijgen.
1: Inderdaad, inderdaad.
0: Ja, ja, precies. En als we dan weer richting het weekend gaan, trekt het dan weer bij? Of wat is op dit moment wat er in jouw kaarten staat?
1: Ja, dat onweer, dat verdwijnt wel, maar de wisselvalligheid blijft wel. Met op zaterdag en zondag toch wel geregeld buien die gaan passeren. Temperaturen blijven op zich wel op een aangenaam niveau van zo'n 21 of 22 graden. En dat gaat eigenlijk ook het begin van de nieuwe week gewoon door. Dus voorlopig toch echt wel wisselvallig te noemen dan.
0: Oh, oké, nou goed. En die regen, ja, we blijven dat zeggen. Het is een cliché intussen, maar het is wel waar. De natuur heeft het zo hard nodig.
1: Nou, dat is zeker waar.
0: Dus ja, dat is ook absoluut zo. En morgen zei je weer een aangename dag. Dus daar houden we ons even aan vast. Donnie, dank je wel. Maak er een mooie avond van.
1: Fijne avond.
0: Joe, later.

0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, keigoeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Keigoeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
2: Keigoeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: dit is wel eigenlijk het nummer waardoor ik een beetje fan ben geworden van U2.
1: Ja, staat ook in je lijst.
0: Ja, dat weet ik nog niet, want ik moet hem nog invullen.
1: Oh, jij moet hem nog invullen.
0: Ja, ik ben zo'n twijfelaar en zo'n treuzelaar tot het laatste moment.
1: Ja, ik heb laatst het album weer eens aangezet waar deze op staat. Whatever for you, too. Ja, het zijn allemaal goed, hè?
0: Het wordt lastig om er één uit te kiezen. Maar ja, dat is dan weer het voorbeeld. Je mag van elke artiest mag je er drie uitkiezen.
1: Oh, dat scheelt weer.
0: Ja, maar ja, ik had van de week Boswachter Frans hier. En die zei, ja, potverdomme. Ik mag maar drie nummers van de Beatles doen. Ik heb er zo al vier. Ja, ja, daar zijn van die dingetjes tussen. Ja, kiezen. Zo werkt het. En
1: er komt iemand met een helm binnengelopen.
0: Komt er iemand met een helm? Hulpie. Ik heb zo'n idee dat ik die eigenlijk aan moet zetten.
2: Goeie Maarten. Rijden op een brommertje.
0: Hoei. Wat een dag.
1: Met zijn Mavericks schermpje naar beneden.
0: Nou, zet het helmpje maar even af, Maarten. Zo,
3: ook een goedemorgen.
0: Wat een dag, zeg.
3: Ja, wij moesten nog even 42 pagina's ChatGPT over McTaple doornemen. Ja. Dus we hebben een klein beetje vertraging opgelopen om deze kant op te komen. Maar net op tijd binnen. Hallo.
1: Ja, welkom terug. Weer 50 gereden door de woonwijk.
3: Nee, 30 geloof ik. Geeft dat, maar hij geeft 50 aan.
1: Ja.
0: Oh ja. Waarom geloof ik dat nou niet, hè?
1: Ja, dat doet mijn auto ook altijd. Hé, daar komt nog zo'n Willempie aan.
3: Een helm aan. Ja, daar is hij dan.
0: Ja, doe even samen met de microfoon tot ik die andere erbij heb. Want alles is hier.
3: Hebben het zwaar, hè?
0: Ik zie het, ja. Je zou dit moeten zien. Ja. Ja, je kunt het ook trouwens zien als je nog even meekijkt. Ja.
3: Maar het was wel een belevenis weer vandaag, moet ik zeggen. Die vanmorgen vroeg begon in Den Bosch bij een lekkere bossenbol van Jan de Groot.
1: Ja.
3: En via Jan en Kees de Bever die er niks van snapten.
0: Gaan we nog even naar luisteren.
3: Ja,
0: luister maar even mee. Nee, John begreep het niet helemaal. Nee.
4: We gaan, want alles loopt via Kees. We gaan Kees nog wel een berichtje sturen dat John ook even een lijstje moet invullen, want als we dat nu gaan zeggen, dat ik denk dat dat...
5: Even een lijstje.
4: Ja. Voor die top 1976, waar zitten we nou voor hier?
5: Ja, ik moet een stemlijstje maken van 1976, of nee?
4: Ja, jouw favoriete liedjes.
5: Dat 1976.
4: Nee.
3: Ik denk als wij dit voor 5 uur hebben uitgelegd, ja, dan hebben we het een goede zaak.
4: We leggen het zo wel uit, John. Komt goed. Nee, nu niet.
5: Het zijn lui.
4: Ja, we zijn lui. Ja, maar dat duurt nog tot 4:30 als we dit...
5: Dan moet je een stuk uitknippen.
0: Ja, moet een stuk uitgingen. Dus dat hebben we dus ook gedaan.
4: Ja. En toen, uiteindelijk via allerlei omwegen. We zijn in Schijndel geweest. En in Eerde via een luisteraar. Dat is ook leuk. Bij J.W. Roy. Lekker gepingeld.
3: Ik heb jou trouwens. Ik weet niet hoe dat met Femke zit. Maar ik heb jou nog nooit zo verliefd zien kijken als richting Jan-Willem Roy. Toen hij aan het spelen was.
4: Nee, jouw gezicht.
3: Ja, nee, ook. Ik was hartstikke verliefd.
4: Wat een glimlach.
3: Fantastisch.
4: Ja, dat was leuk, man. We kregen een privéconcertje van JW.
0: Ja, hebben we ook nog mee mogen beleven. Maar dan niet live, maar jullie hebben het dan rechtstreeks in de oren gehad. Ja. Maar veel gegeten weer, hè?
3: Ja, dat weer veel gegeten. Het kan morgen echt wel meer. Dus,
4: maar dit is dus door Niek uiteindelijk de nieuwslezer allemaal geregeld. Hè?
0: Oh, die heeft dat geregeld.
4: Dus het is niet dat wij nu alleen maar eetzaken uitkeren. Dan laten we dat imago wel even rechtschutsen.
0: Tuurlijk. Het zal allemaal wel weer.
4: Nog één dag. Morgen nog.
1: Ja, wat is er morgen plan?
0: Ja, wat gaan we doen?
4: Dan is de bedoeling dat we de brommetjes uiteindelijk weer terug gaan brengen in Steenbergen.
1: Oh, daar komen ze vandaan.
4: Die staan nu hier beneden. En dan gaan we dus eigenlijk recht heel de provincie door weer terug naar West-Brabant om daar de brommers in te leveren. En dan zit het erop. Maar niet voordat we nog 86.000 en gegeten hebben. En zoveel keer gezegd hebben dat je moet stemmen op de top 1976. En dat is nu nog iets meer dan 24 uur. Want morgenavond gaat die dicht. Dus
1: hoe laat sluiten morgen de stembussen?
4: 1:45.
1: 1:45.
0: Oh, dus je hebt de hele... Ja, dus dat is verkeerd om dat erbij te zeggen. Want je hebt de hele avond mogen
1: horen. Nee, het is morgen.
4: Het is nog een dikke 30 uur vanaf nu. Dus niet meer uitstellen en gewoon lekker stemmen.
0: Lekker stemmen dus. Want zorg dat jouw lijstje er ook bij zit. En zorg dat die lijst echt representatief is. Want dat willen we heel graag.
4: Juist.
0: We hebben al heel veel stemmen binnen. Maar er kan altijd nog meer bij.
1: Zeker.
0: Geren, behouden vaart. Doe voorzichtig.
4: Wij gaan even uittrillen. En dan zijn we morgen uitgetrild.
3: Ik denk dat je zit zo om mijn hoofd getrild.
0: Ja, hij staat je ook zo goed.
3: Ja. Ja, je kan alles hebben.
0: Ja, dat heb je zeker wel. Ja, kennen jullie de astronautjes nog? Dat was vroeger op tv. Dat was zo'n kinderserie. Dat was eigenlijk een beetje de opvolger van de berenboot.
4: Nee, daar lijkt hij op.
0: Zoek me even op. Ja, daar lijkt hij op. Ja, daar lijkt hij een beetje op. Goed, heren, dank.
3: Ja, hoor,
0: en succes morgen weer. En
3: Yo.
0: We gaan nog even een mooi liedje van Passenger doen op Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar
5: uit.
4: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen, want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
9: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Bijna 6:03. Dus we mogen nu een goeie avond zeggen, want dat is het nu officieel geworden. Afslag Zuid nog een uurtje te beginnen met Helene, want die heeft nog files voor ons.
14: Ja, maar ze worden wel korter over het algemeen. Nog wel een lange file op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar sta je 25 minuten in de file. Op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp een kwartier. Ook een kwartiertje extra reistijd op de A59 van Os naar Den Bosch tussen Os en Nuland. Op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel nog bijna 10 minuten oponthoud tussen Dussen en knooppunt Hooipolder. En ook op de N279 van Den Bosch naar Roermond bijna 10 minuten vertraging bij Keldonk.
13: Ik zal toch nog maar even wat zendtijd voor je inruilen over een half uurtje, denk ik, of niet?
14: Ja, ik denk het wel, ja.
13: Dan zullen we dat toch maar doen. Tot zo dan maar weer.
14: Tot zo.
13: Tot zo. En zo dadelijk ga je een bekende Brabantse artiest horen. Ja, waar ken je die van?

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal deals die je niet mag missen.
10: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
11: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
13: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
12: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
13: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
14: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
15: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
16: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
15: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: Afslag Zuid, Christian Westerveld.

0: years old.
1: Wordt in 4 minuten een heel leven bezongen eigenlijk. 7 years, Lucas Graham.
2: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
1: De avond is gevallen, hoewel we dat nog niet zo merken, want we zien gewoon nog een zonnetje op dit moment. Hoogste tijd om eventjes wat dingen op een rijtje te zetten, Jasper.
3: Ja, goedenavond. Internetproviders die laten hun vaste klanten in de steek. Dat vindt de Consumentenbond. Nieuwe klanten die worden continu gelokt met mooie aanbiedingen en cadeautjes. Trouwe klanten die krijgen niets en zijn zelfs vaak duurder uit. De Consumentenbond roept de bedrijven op om meer te doen voor hun vaste klanten. Die zijn er alleen niet enthousiast over. Het staat klanten vrij om zelf over te stappen, is hun reactie. De kermis in Den Bosch verloopt nog niet altijd even gezellig. De gemeente heeft aan 9 mensen een gebiedsverbod opgelegd. Zij mogen tijdens de kermis niet het centrum in. Volgens de politie waren ze de afgelopen tijd betrokken bij meerdere kwalijke incidenten. Meer wil de politie daar niet over zeggen. En de paters van Abdij Maradouche in België die organiseren dit weekend weer een groot festival. Bijna 8000 feestvierders die worden er verwacht op het dance-event. En de hoofdact, dat is een priester uit Portugal.
1: Zo.
3: Padre Guilherme. En die gaat er geen preken geven. Hij is een internationale DJ-sensatie. Heeft miljoenen volgers op Instagram. En de Waalse paters die organiseren alles zelf. Ook al gaan ze zelf eigenlijk nooit naar dit soort feestjes. Hebben daar niet per se ervaring mee, regelen toch alles. En het geld wat er dan met het festival wordt opgehaald, dat gaat naar de restauratie van de abdij. Want de gevels en de daken van de 19e-eeuwse gebouwen, die moeten worden aangepakt.
1: En toch is dit niet zo verbazingwekkend als je zou denken.
3: Oh nee?
1: Juist in België dus in feite er geluisterd wordt naar de zangkunsten van een priester. Want weet je wie de eerste Belgische act was met de nummer 1 hit in Amerika?
3: Nee.
1: Dat was Sœur Surier. Een zingende non.
3: Oh!
1: Serieus.
3: Wat grappig.
1: Ja, wist je dat niet?
3: Nee, dat wist ik echt niet.
1: Nee. Het was echt een dikke hit bij ons ook.
3: Ja, zeker. Ik ken het meteen.
1: Ja.
3: Ik ken het ook wel als carnavalshit.
1: Ja, dat kan me wel voorstellen.
3: Melodietjes is ook vaak gebruikt.
1: Ja, dat is zeker zo. Ja, en Sœur Surier wil eigenlijk zeggen de lachende non of de vlieglimlachende non, terwijl die vrouw echt vreselijk depressief was. Zij krijgt een heel tragisch verhaal. Ik geloof zelfs dat ze een eind aan de leven gemaakt heeft.
3: Oeh, dat staan we minder. Nou, deze Portugese priester zingt dus niet.
1: En is dat ook niet van plan?
3: Nee, die is dus dance DJ.
1: Ongelooflijk, hè?
3: Ja.
1: Dus, ja, zingende priesters, het is van alle tijden. Dat is dan wel weer het leuke natuurlijk. Hè. Veel meer nieuws natuurlijk op de website en op de app van Omroep Brabant.

0: kom je natuurlijk tegen de top 1976. Het kan namelijk van jaren geleden zijn, maar het kan ook van wat recenter zijn. En zeker ook van Brabantse artiesten vinden we altijd mooi als die hoog scoren. Bijvoorbeeld La Fuente uit Eindhoven. En die hebben we nu aan de lijn, ofwel Job, want zo heet hij in het dagelijks leven gewoon. Job, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat heb je eigenlijk met dit soort lijstjes?
1: Nou, ik moet zeggen, ik had vroeger altijd van die verzamel-cd's, weet je wel, met de 100 beste platen en dit en dat.
0: Ja.
1: Dus ja, ik vind die lijstjes altijd wel mooi. Het zegt iets over wat voor mensen op dat moment goede platen zijn. En dat die intro net zo begint en dat er platen voor mij in zitten. Ja, dat is de droom waar je vroeger van droomde natuurlijk.
0: Dat
1: is leuk.
0: Dat je iets terug hoort wat ooit aan jouw brein is ontsproten. En dat gewoon nog ergens te horen is.
1: Het zijn alles bij mij begint met voice notes. Mm-hmm. En dat die gekkigheid uiteindelijk eindigt in een mooie lijst. Ja, dat is wel leuk hoor.
0: Ja. Heb je al gestemd trouwens op de top 1976?
1: Ik ben er even ingedoken, maar ik ben nog een beetje aan het twijfelen.
0: Oké. Maak ons even deelgenoot van je twijfel. Waar zit die vooral?
1: Kijk, ik vind het leukste altijd, wat maakt iets een goede plaat?
0: Ja.
1: Die vraag. Want sommige mensen zeggen, ja, dit is echt een goede plaat. Dit is echt een goede plaat. Alleen, ik krijg altijd de discussie. Ik vind een goede plaat eigenlijk pas een goede plaat als die op het goede moment in de juiste setting gedraaid wordt. Dat is natuurlijk ook het vak wat wij hebben. Dus ik ben nog een beetje aan het bedenken om van welke setting ik ga kiezen. Ga ik voor de beste danceplaat ooit gemaakt? Ga ik voor de beste chillplaat ooit gemaakt? Ga ik voor de gezelligste plaat ooit gemaakt? Dus dan moet ik nog even kijken in welke categorie ik ga stemmen.
2: Het is ook een beetje dus wanneer jij het lijstje invult. Want als je het 's avonds invult, dan heb jij waarschijnlijk een ander lijstje dan wanneer je dat in de ochtend doet.
1: Precies. Ik had laatst een clinic voor heel veel jongens die produceren. Dus de nieuwe mensen die muziek maken. En die vragen dan van, nou, hoe maak je een nieuwe plaat? En wat is goed en wat is niet goed? En dan begin ik altijd met, ja, wat is een goede plaat? En heel veel mensen zeggen dat hun eigen smaak goed is. Alleen een goede plaat vind ik een plaat die op het juiste moment voor de juiste mensen, op de juiste volume en de juiste sfeer wordt gebracht, dat is een goede plaat.
0: En dat zou dus
1: het ligt inderdaad een beetje of ik 's ochtends om 8 uur stem of zaterdag om 12 uur 's nachts.
0: Ja, en ook of het regent en of het zonnetje schijnt. Ja, dat doet het 's nachts natuurlijk niet. Dat is weer wat anders natuurlijk. Maar kun jij dan ook bij hele andere artiesten uitkomen die wij helemaal niet met jouw muziek zouden associëren of met jouw muzieksmaak?
1: Ja, 100%. 100%. Ik ga van Rapper's Delight naar Paul Simon, naar UB40, Run-DMC. Het is een beetje de vibe waar ik in zit. Maar ik denk zelf persoonlijk, ik vind misschien wel de beste danceplaat ooit gemaakt, Freed From Desire.
0: Ja.
1: Ik denk dat zoiets voor mij wel een mooie stem gaat krijgen.
2: En wat draai je eigenlijk als je zeg maar van een optreden afkomt? Dus je hebt de hele nacht gedraaid of je hebt een groot festival gehad, je zit in de auto terug, zit nog vol adrenaline. Wat gaat dat dan eigenlijk aan?
1: In de auto bij ons is het altijd stil. We zitten altijd met z'n drie of z'n vieren, dus dan is het altijd heel veel kletsen. Maar thuis heb ik altijd de playlist. En dat is een playlist, daar zitten bij mij 3.000, 4.000 nummers in. En dat gaat van

0: is bijvoorbeeld zo'n plaat van Rutger.
1: Mm-hmm.
0: Die Cheerio was helemaal hype natuurlijk. En ik hoorde die plaat van Rutger heel vroeg. En ik hoorde die gewoon dat stukje. De zon ziet zakken in de zee. Toen appte ik hem al.
1: Ja.
0: Ik zeg Rutger, je hebt hem te pakken. Ik weet het 100% zeker. Ja, echt, denk je. Ik zeg, maat, geloof mij nou. Dit wordt een kanon. En dan stappen we in de bus onderweg naar een show. En dan ga ik die plaat gewoon 20 keer achter elkaar opzetten. En dan totdat mijn team er helemaal gek van wordt. En toen, een paar weken later, begon het een beetje te borrelen. En toen in één keer kwam iedereen met, goh, is echt een leuke plaat. Dus ja, ik vind dat ook leuk om nieuwe dingen een beetje mee te ontdekken. En ook in andere genres te kijken wat er werkt en wat er gebeurt.
1: Ja. Je hebt dit weekend eigenlijk de Grand Prix van Zandvoort even mee uitgeleiden mogen doen, hè? Hoe was dat?
0: Ja, super bijzonder. Heel eervol. Het was de final lap. Dus voor hun was het een beetje, ja, het is ook wel een mooi afscheid. Het is heel mooi geweest wat we daar hebben neergezet. En mooi dat je daar aan mee mag werken. Maar het was heel bijzonder. Het was natuurlijk wel jammer dat wij heel die setting hadden neergelegd. Maximaal feest, iedereen was klaar. Ik stapte het podium af en hij reed in de boarding.
1: Ja, Max werkte niet mee, hè?
0: Ik dacht, ja maat, wat doe jij nou? Omdat iedereen hier mijn best gedaan om iedereen op het hoogtepunt te krijgen. En meteen was een soort deceptie. Maar ja, daar konden wij dan niks aan doen en hij uiteindelijk ook niet.
1: Nee.
0: Dat was wel jammer, maar ja, wat zij daar neerzet en het werk wat daar ingestopt wordt maanden van tevoren met z'n allen. Ja, dat is echt kick hoor.
1: Ja, nou, helaas, de Grand Prix van Zandvoort is niet meer. Ja, wie weet komt hij ooit nog wel eens een keer terug, wie zal het zeggen. We gaan een liedje van jou doen. Ja, ik kan niet kiezen jongens, want ik heb er een aantal voor mijn neus staan. Durf jij het te zeggen of moeten we het aan Jasper overlaten?
0: Ik ben benieuwd wat Jasper gaat kiezen.
1: Jasper, jij mag kiezen. Oh.
0: Waar hebben de mensen zin in?
2: Ja, kijk, ik vind I Want You al de eerste klank.
1: Ja?
2: Zit je er meteen in? Nou, ik had het net al toen dat kleine stukje hadden. Wij begonnen meteen als een soort kangoeroetjes heen en weer te hoppen. Dat is gewoon lekker, dus die moeten we erin gooien. En wat mij betreft staat hij ook zeker in de top 1976. Maar goed, dat is aan jou als je nu luistert. Je kan nog stemmen op brabant.nl/top1976. Op misschien dus wel La Fuente. En je mag er 3 inzetten, dus ik zou ze er allemaal in knallen.
1: Ja, dat kan zomaar wezen. Nou, Job, wij weten zelf niet wat er op dit moment in de lijst staat. Maar zo in de wandelgangen wordt verteld dat je er op dit moment in lijkt te komen weer.
0: Lekker. Nou, als ik 3 dingen mag kiezen, kies ik ook 1 plaats voor mezelf. Zo ben ik dan ook alweer.
1: Ja, mag ook best. Hey, dankjewel dat je even in de uitzending wilde komen. Dankjewel. En succes met alles wat je gaat doen. Yo, houdoe.

0: Behind You, waarmee het 6:30 precies is geworden. Nieuws komt er zo aan. Colin, wat zit erin?
1: Ja, we hebben een stel dat wederom huurfraude heeft gepleegd en een bijzondere gender review.
2: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
3: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
4: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
7: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
9: Snollekes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
0: We gaan nog een keertje naar de ANWB toe. Helene, op welke snelweg in Brabant zou jij niet willen zijn op dit moment?
10: Nou, vooral niet op de A27 van Utrecht naar Breda. Want daar heb je namelijk nog een kwartier vertraging tussen Lexmond en Werkendam. En ook op die andere route van Utrecht naar het zuiden, de A2, staat het nog vast. Maar daar wel wat minder. Tussen knooppunt Empel en de afrit Sint-Michielsgestel nog 10 minuten op onthoud.
0: Helene, dankjewel voor alle goede zorgen weer.
10: Ik ga stemmen.
0: Ja, doe dat, hè. Doe dat.
10: Ja,
0: doe dat.
10: Zeker. Ga ik gelijk doen.
0: Ja, we gaan het controleren. Goed, Helene gaat stemmen. Doe jij dat ook, hè. Omroepbrabant.nl/top1976. Tot morgenavond heb je de kans.
11: Omroep Brabant.
0: En tot morgenavond het weer. Ja, je ziet er helemaal niet zo verkeerd uit. Vandaag was het een mooie zonnige dag met wel wat bewolking. Morgen is eigenlijk een beetje hetzelfde als vandaag. Donderdag wordt het een stuk warmer en broeieriger. Dan gaan we zelfs weer richting de 30 graden. En aan het eind van de dag zou het wel eens heel zwaar kunnen gaan onweren. Houd de berichten erover in de gaten. Het nieuws van dit moment, Katje van Colin.
1: Een stel dat eerder in Mierlo werd beschuldigd van huurfraude wordt nu ook in Nuenen verdacht van fraude. Volgens de verhuurder kregen de twee een woning door valse documenten aan te leveren. Eerder zouden meerdere woningzoekenden de dupe zijn geworden nadat ze borg en huur betaalden voor een huis in Mierlo die helemaal niet verhuurd mocht worden omdat het van woningstichting Compaan is. Zowel gedupeerden als de verhuurder in Mierlo Nuenen hebben aangifte gedaan tegen het stel. Meer over deze zaak op web en app. Ryanair is boos op het Nederlandse kabinet vanwege de vliegtax. De Ierse prijsvechter zegt niet verder te willen groeien in Nederland zolang die belasting blijft bestaan. Het kabinet wil de vliegbelasting vanaf 2027 verder verhogen. Volgens Ryanair heeft ons land straks de hoogste vliegtax van Europa. De maatschappij waarschuwt dat reizigers daardoor steeds vaker uitwijken naar luchthavens net over de grens. Een 40-jarige man uit Sint-Willebord is gisteren opgepakt na een achtervolging en omdat hij een agent heeft mishandeld. De verdachte reed met hoge snelheid langs agenten. Die zetten de achtervolging in en gaven hem een stopteken. Dat negeerde die. Maar de politie wist de bestuurder uiteindelijk staande te houden. Bij zijn arrestatie verzette de man zich hevig en mishandelde hij een agent. Met behulp van een taser is de man uiteindelijk gearresteerd. Xavi Hernandez is door de KNVB gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van Oranje. Het tekent voor 4 jaar. Xavi speelde 500 wedstrijden voor Barcelona en coachte eerder een ploeg in Qatar en was 3 jaar trainer van Barcelona.
12: My feeling today is that I'm going to the University of Football. We are here to enjoy and we are here to win. I insist, we are here to win. I believe a lot in this project. I believe a lot in the players, and I'm really excited to start. So thank you so much for trusting me, and thank you well.
1: Ja, Xavi heeft in ieder geval aangekondigd dat hij een ander systeem wil gaan spelen dan Koeman en vijf verdedigers niet zijn voorkeur heeft.
0: Dat deed hij alleen tegen Marokko, hè?
1: Ja, goed.
0: Ging het ook gelijk fout, maar goed, inderdaad.
1: Ja, weet je. Je weet hoe we zijn hier in Nederland, hè? Iedereen heeft over het systeem en met een punt naar voren, punt naar achteren.
0: En de winnende coach heeft altijd gelijk.
1: Precies.
0: Alleen dat was Koeman niet.
1: Nee.
0: Goed, nog wat anders.
1: Een stel uit Rosmalen heeft een wel heel opvallende gender reveal gehouden. Geen taart of confetti, zoals je normaal zou zien. Maar een complete hardstyle show met lasers. De aanstaande ouders werken namelijk allebei in de evenementenbranche en schakelden een bevriende laserspecialist in.
11: We dachten, ja, we willen wel iets spectaculairs doen. Als we het doen, dan doen we het goed. En dit kwam eruit. Ja, voor ons was het ook een verrassing. In ieder geval voor mij in ieder geval wel.
13: Ja, ik had al vanaf het begin aan voorvermoeden dat het een jongetje werd.
11: Maar ik had heel erg een meisje in mijn hoofd. Dus het was voor mij even van, het wordt een jongetje.
1: Ja, zo'n 65 familieleden en vrienden kwamen kijken naar het spektakel dat ruim €6.000 kostte. De baby wordt eind januari verwacht. Het hele verhaal van de spectaculaire video vind je op web en app. En ik denk dat die baby dan straks ravend ter wereld komt.
0: Ravend ter wereld zou komen. Nou ja, dat is steeds meer een ding. Ik heb ook een keer een filmpje gezien van een Amerikaan. Die wilde toen met blauwe rook in de heide laten zien dat hij een zoon kreeg.
5: Ja.
0: En toen is er geloof ik 15 hectare hei afgebroken. Dus
1: ja.
5: Vond ik die van mij toch vrij bescheiden.
1: God, wat moet je
0: maar 14 hectare had jij.
1: Nee.
0: Dat was vroeger nooit een ding. Ja, dus
5: wat maakt het nou uit?
0: Als het maar gezond is.
5: Ja, toch?
0: Ja
5: maar €6.000.
0: Ja,
5: dat is normaal, man.
1: Ik was niet eens een paar tientjes voor een paar bossenbollen kwijt.
0: Nee, nou, dat lijkt me dus ook. Maar goed,
5: sorry, ik hoorde iedereen bossenbollen. Is eten.
1: Weet je wat mijn tante zei? Die zei, die had het helemaal niet door. Dus de andere tante, die tikt eraan. En die zegt van, ik zit nu pas. Ja, ik dacht, hebben ze nou ook al smurfenbollen?
0: Op die manier. Ja. Nou, ga jij even bossenbollen voor ons halen. En dan gaan wij ondertussen. Zo dadelijk nog even richting het muziek-APK'tje. Dat gaan we nog even doen. We gaan een liedje keuren. Goedkeuren of afkeuren. Welke het is, daar hoor je straks meer over. Nu, Shapeshifters. Lola's Team.

0: Ernestine, Shapeshifters.
1: Een muziekapk'tje.
0: Ja, dat ken je vast. En als je het niet kent, dan leggen we het heel kort uit. Eigenlijk heel simpel. We gaan een kleine APK-test doen. Een keuring. En we gaan gewoon een liedje aan- of afkeuren. Dat is eigenlijk of goed of afkeuren. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Laat hem eventjes aan je horen en laat het maar even weten. En dan mag je dat doen via de app, 0657328203. Doen we gewoon duimpje omhoog of duimpje omlaag?
2: Ja, duimpje omhoog is goedgekeurd. Duimpje omlaag, dan is hij echt afgekeurd.
0: Luister maar even mee.

0: Arms of Mary, Sutherland, Brothers and Quiver. Ja, wat mij betreft sowieso goedgekeurd, maar dat ben ik. Wat zeg jij?
1: Dit is niet mijn ding. Ik keur hem af.
0: Jij keurt hem af. Dus ik doe een duimpje omhoog. Jasper doet een duimpje omlaag, maar wat doe jij? 06-573-282-03. 06-573-282-03. Duimpje omhoog voor de Arms of Mary. Kunnen jullie jouw goedkeuring wegdragen? Duimpje omhoog. Maar denk je, nou, doe maar niet. Dan doe je een duimpje omlaag. 06-573-282-03. En deze mevrouw is sowieso goedgekeurd. Tina Turner op Omroep.

0: benieuwd, Jasper. Zijn er veel APK-keurders actief geweest?
1: Er zijn een hoop keurders actief geweest. Martine, Giuseppe, Mier. Daarvan gaan de duimpjes naar beneden.
0: Ja.
1: Maar tellen heeft eigenlijk geen zin. Want het is volledig goedgekeurd.
0: Ja,
1: goedgekeurd.
0: Nou, dan gaan we gewoon maar draaien natuurlijk, hè. Ja, The Arms of Mary van Sutherland Brothers and Quiver. Dank voor het keuren, lieve vrienden. De meerderheid heeft beslist. Hier zijn ze.

0: Een mooie afsluiter, maar geen toepasselijke wat mij betreft, hoor. We hadden helemaal geen slechte dag. Zeker. We hadden best wel een goede dag. En ja, zeker met de avonturen van onze vrienden op de ploegjes natuurlijk. Het is weer allemaal net goed gegaan.
1: Ja, het is een wonder dat ze het tot de woensdag gaan redden.
0: Ja, vooral die wegvliegende jerrycan. Dat vond ik wel een spannend verhaal, moet ik zeggen.
1: Nou ja, en als ik dan hoor, tellertje zei 50, maar we reden 30, hè?
0: Ja, dat kennen we. Hè?
1: Ja,
0: dat kennen we. Nou, en morgen, spannend. En morgen hebben ze eigenlijk de langste route nog te rijden.
1: Hè? Morgen gaan we heel Brabant door. We zijn natuurlijk in West-Brabant begonnen. We zitten nu, de brommetjes staan hier bij Omroep Brabant.
0: Ja, en ja, dat is in dit geval
1: weer terug.
0: Ja, moeten terug. Ja. Het hele end nog.
1: Naar Steenbergen.
0: Dus zie je twee wat merkwaardige mannetjes op een poegje voorbij komen. Ja, ja, met een helmpje wat eigenlijk als gegoten zit. Het lijkt ook echt alsof ze zo geboren zijn,
1: ja,
0: met de helm op.
1: Ja, staat ze ook wel.
0: Ja, dan weet je dat het Maarten en Koen zijn. En ze zijn dus morgen onderweg. Doet er even, maar niet zozeer dat ze ervan schrikken en dat ze ervan afvallen. Hè, want dan krijgen we dat weer.
1: En stemmen, hè?
0: Jazeker.
1: Omroepbrabant.nl/top1976. Het kan nog tot morgenavond.
0: Ja, tot 12:01 en dan gaat de stembus dicht. En als
1: maar
0: je dan
1: nog
0: niet
1: hebt
0: gestemd. Nee, precies, heb je dan niet gestemd. Dan gaat de deur heel hard dicht en dan is de stembus gesloten. En dan heb je niet meegeteld en dat wil je natuurlijk niet. Dus snel naar de website, we noemen hem nog één keer, omroepbrabant.nl/top1976. Ik zeg het ook tegen mezelf, want ik moet het ook doen.
1: Ja, stemmen jij. Als ik je morgen zie, wil ik dat je gestemd hebt.
0: Of ik doe het morgen in de uitzending.
1: Oh, dat mag ook.
0: Kan ook nog. Goed, maak er een mooie avond van en ons hoor je om 4:00 morgenmiddag weer. En morgenochtend hoor je Jordi en Mark met kei goeiemorgen. Tot die tijd de beste muziek.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
16: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
17: Mijn papa verkoopt stoelen.
18: In Mil, Reuzel en Riethoven.
16: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
19: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
20: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
19: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
20: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoercollectie.
21: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
22: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zal wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
12: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
11: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
23: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
22: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
23: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: 8:00, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord-supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terechtkwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
2: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor ons supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
1: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Dit is Omroep
1: Brabant. Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Elke
0: dag, de hele dag, de ene.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
3: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
2: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
4: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
5: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: non-stop de lekkerste muziek.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milène van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
3: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zit zichzelf ook continu, maakt ze een grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen.
2: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Fantastisch! Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Godverdorie, we zijn toch een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
5: Het jaar waarin we zijn begonnen.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
1: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik eenmaal losga
1: bij Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vandaag je allerlaatste kans om te stemmen voor de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Je hebt nog tot middernacht, dus doe het nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9.
3: Op Omroep Brabant.

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
0: Vandaag je allerlaatste kans om te stemmen voor de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Je hebt nog tot middernacht, dus doe het nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

Je voelt je heel goed, zeg jij. Je mond begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.